0: live met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 3:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. En vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 aangehouden die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Feurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. Dan nog het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS in Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. En ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Furink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. Dan het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 5 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer, op veel plaatsen droog. Het is 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanvallen

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. En daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. Vanochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, weet je, wie is daar? Wie klopt er op de deur? Ja. Hallo?
1: Ik ben het, Jan Rietman.
0: Echt waar? Is het Jan Rietkant?
1: Ja.
0: Nou, wat kom je doen, joh?
1: Ik kom 4 uurtjes radio maken.
0: Nou, zou je dat wel doen? Is dat niet ontzettend onverstandig, Rietkant?
1: Nee, dat is juist heel erg gezellig, Obio.
0: Oh, ja. Als ik er maar geen last van heb, PC, wat een gezeur allemaal.
1: Nee, daar heb je geen last van. Zeg, heb jij toevallig een haan bij je?
0: Hallo? Dat moet je mij niet vragen, Rietkant.
1: Dat is om...

0: Goedemorgen. Bijna 6:07. Op zaterdag 6 juni. We beginnen aan een nieuwe maand. Vol met wekker wakker weekends van Max. Op NPO Radio 5. En gisteren was het een nationale spijbeldag voor volwassenen. Ja, dat hebben wij niet gedaan hoor. Gewoon doorgewerkt. Internationale dag van het milieu. Dat is wel belangrijk. En de internationale dag tegen de illegale visvangst. En toen dacht ik in één keer, vissen, dat was vroeger eigenlijk hartstikke leuk. En nu zie je het nog steeds heel veel mensen doen. Maar ja, dan moet je een vergunning hebben, geloof ik.
1: Voor mijn part word ik arm, heb ik het nooit meer warm. Tuurlijk. Voor mijn part moet ik verder leven zonder blinde darm. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen.

nummer, het grote lied Vissen zingt. Gisteren was wel een belangrijke dag, want de Beatles geven dan in 1964... het eerste van twee concerten in het Noord-Hollandse Blokker in de Veilinghal. De Beatles in Blokker, daar was wat.

does his magic. The Police. En toen wisten ze nog niet dat ze zo'n grote internationale band zouden worden. Maar het is wel gelukt. Zeker Sting. De helden.

0: van de Borg Stops. Werd later door Joe Cocker gedaan, onder andere. Was groot in.
1: De Wekker Wakker Weekend Soundtrack.
0: Ja, vandaag een bijzondere, want George Harrison en Ravi Shankar die organiseerden een groot concert om geld bij elkaar te halen nadat de cycloon Bola Oost-Pakistan, het huidige Bangladesh, had verwoest bijna 300.000 tot 500.000 mensen lieten het leven. En er waren wat concerten, onder andere in Madison Square Garden. En daar deed je niet de minste aan mee, hoor. Niet alleen Ravi Shankar en George Harrison, maar natuurlijk ook Billy Preston. Hij bespeelde het orgel. Eric Clapton deed mee. Bob Dylan deed mee. En zo kan ik nog wel heel lang doorgaan. En dat is goed. Als er zoiets in de wereld gebeurt, moet de muziek zich verenigen en iets moois doen. Er werd een plaat van gemaakt, er werd een video van gemaakt en later nog eens een keer een televisieprogramma. En George Harrison zong Bangladesh.

0: gezondheidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: the World, Lisa Stansfield.
1: De Wekker Wakker Weekend ontbijtplaat.
0: Ja, eens even naar het nieuws kijken. En er is nu officieel bekendgemaakt dat het Eurovisie Songfestival veel minder kijkers heeft getrokken. En ja, ik kan me daar iets bij voorstellen. En vandaag is het de dag van het schaap. En het internationale dag van het bordspel. Dat is wel leuk, want er zijn veel mensen mee bezig. En er zijn heel wat bordspellen. Het was ook de week waarin we weer veel triest nieuws kregen. Ik kom er straks op terug. Maar Pim ter Linde, manager en man van Siska Peters, overleed. En de oude hockeyer en teammanager van het Nederlands elftal, Hans Jorritsma, ook gaan hemelen. En ja, nog 6 dagen. Hè? Dan start de WK-voetbal met Oranje. Wie gaat

Parade Champions. 19 juli weten we het. En het is vandaag ook de dag dat in 1964 de Beatles het tweede van twee concerten in het Noord-Hollandse Blokker geven. En Sandra Remer, een Nederlands zangeres en presentatrice, kroephoekje, weet je nog wel? Het is haar sterfdag in 2017. En ze maakte heel wat mooie platen, solo en samen met Dries Holte, Sandra en Andres. En een van de mooiere vind ik toch wel Storybook Children.

0: 1974, Billy Swan en een nummer 1 hit, I Can Help.
1: De Wekker Wakker Weekend Wall of Fame.
0: Ja, daar hoort hij wel. Ik heb het over Burt Kanford, orkestleider uit de grote Duitse rij van orkestleiders. Onder andere Max Greger werd groot en James Last natuurlijk, ook hier in Nederland. James Last op klompen had hij nog gemaakt. En, hij begon in Hamburg en ging samenwerken met diverse mensen. En hij had in de gaten hoe hij met een groot orkest hits kon scoren. En bijvoorbeeld African Beat, dat is zo slim opgebouwd. Dat begint met een gitaartje, moet je horen. Zie, dit is niet veel, hè? Dan komt er een elektrische gitaar bij. Een beetje drums.

de tel gespeeld werd. Het orkest van Burt Kenford. Maar hij was niet alleen orkestleider, hij produceerde ook. En was verantwoordelijk voor die gitaren und das Meer van Herr Freddie Quinn. Dat werd een grote hit. En hij bewerkte Moussy Dan zum Stedele hinaus, wat we later gingen kennen als Wooden Heart, Elvis Presley. Zelf brak hij door met Wonderland by Night. En misschien wel een van zijn allergrootste successen nadat hij met Tony Sheridan een album op had genomen voor Polydor. Met als begeleidingsband The Beatles schreef hij Strangers in the Night. En dat werd gehoord door Frank Sinatra. En die dacht, daar ga ik een hit van maken.

is dat, hè? Zo'n instrumental. En daar wordt dan tekst op gemaakt en dan heb je een geweldige hit. De tijd van de grote orkesten ligt al lang achter ons. Maar Burt Kenford heeft een grote plaats ingenomen in de wereld van de populaire muziek. En schreef heel wat evergreens. Deze kennen we ook allemaal. Swinging Safari.

0: Wat een gigant was dat toch. André Hazes, de enige echte. En ik meen het, oftewel, all I ever need is you. Dit is ook geen slecht hoor. Ho, ho, ho. Lekker zo aan het eind, bijna van het eerste uur van Wekker Wakker Weekend. Een topartiest. Rod Stewart, hij was even ziek van de week. Kon nu optreden, maar wel
1: hier. If I listen long enough to you.

Leave in de versie van Rod Stewart. We zullen in van de komende weken het origineel ook nog eens een keer draaien. Lijkt me mooi. En dat brengt ons aan het eind van het eerste uur van Wekker Wakker Weekend van Max. Lekker genieten van muziek samen. En de zaterdag leuk beginnen. Dat gaan we doen. En we hebben nog veel klaar liggen hier in de studio's van NPO Radio 5. Maar eerst maar eens kijken wat er om ons heen in de wereld allemaal aan het gebeuren is. En dat valt soms niet mee. Het valt soms al niet mee om het nieuws vol te houden, vind ik. Maar ja, we gaan maar eens naar het journaal. En dat doen we met Ray Charles.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
10: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
11: Voordat ik hier manager...

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranjevrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreeks

0: viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranjevrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Door die uitslag en die van Oranje zakt het Nederlands elftal van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren er 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival zelf noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen niet wilden meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zonden sommige landen het evenement helemaal niet uit. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten komt er steeds meer bewolking. In de middag valt er op steeds meer plaatsen regen en vooral in het oosten en noordoosten is kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags dan af en toe zon. Het wordt dan zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wekker Bakker Weekend. Jan Rietman.

dit is Hidding and the Time Bandits. Nederlandse band, geweldig. 1983. En Anitus is nog steeds volop bezig met lekker muziek maken.

0: tweede uur van Wekker Wakker Weekend. Fijn dat je luistert. En we hebben nog veel moois voor je. Blijf bij ons, zou ik zeggen. En heb je een lievelingslied, een lievelingssong, dan mag je die op de NPO Luisterapp zetten. Afdeling NPO Radio 5. Ik zie het voor mijn neus verschijnen. En als het vandaag niet kan, dan schrijf ik het op. En dan doen we het een van de komende uitzendingen. Maar volgende week is een bijzondere uitzending. Want dan openen we hier in de Wekker Wakker Weekend Studio de week van de jaren 70.
1: De Nederpopsong van de dag.

0: Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.
1: Ja, dat was de tijd van Amy Stewart. Dat was ook de tijd dat ze heel veel oude soulhits pakte en die een discojasje gaven. Met glitters natuurlijk. En een glitterbol. En daar kreeg zo'n liedje in één keer een nieuwe lading. En waren de hele volksstammen die eigenlijk het liedje niet kenden in de oerversie. En die kennis maakten met Amy Stewart. En Knock on Wood.

0: Ik klop het af. Knock on wood. Een mooie versie, hè? Dat wordt onweer gemaakt door een synthesizer.
1: De oude bekende.
0: Ja, we gaan naar Dave Barry. Werd geboren in Sheffield en scoorde een wereldhit met This Strange Effect. En dat werd geschreven door Ray Davis van de Kinks en bereikte in 1965 de eerste plaats bij ons in de hitparades. Daarna nog een aantal singles die bescheiden in de top 10 kwamen. Maar The Man in Black, zoals hij zichzelf noemde, net zoals Johnny Cash, omdat hij altijd in zwarte kleren optrad, pakte heel wat andere liedjes aan. Zo ook I Don't Want to Go On Without You in de versie van Dave.

0: Taylors. Ja, mooi hè. Randy Crawford. Street Life.
1: Hey Jan, ja. Het is een Noorsentaat voor de Vlaamse klassieker. Ja,
2: ja, ja. De Vlaamse klassieker.
0: Ze werden opgericht in 1984. Dat is alweer een hele tijd geleden. Zo'n jaar of 42. Dat besef je eigenlijk pas als je het leest. Scoorde hits als Dagaatse, Louise, Passie, Anne, Vonken en Vuur. En natuurlijk zien we graag in de Nobelprijs. Oftewel, zoals ze zelf zeggen, de Nobelprijs. Ik heb het over Clouseau. En een van hun mooiste vind ik Domino. Het is niet zo lang geleden. Zingen ze. Doorleefd, gezongen door Koen. Samen met zijn broertje Chris en de bandleden van Clouseau. Het is niet.

0: Walk Right Back van de Everly Brothers, een echte evergreen.
1: De schatkamer van...
0: Vandaag de schatkamer op speciaal verzoek. Vorige week kreeg ik een appje van Dirk Stroes. En die zei van, je moet eens aandacht besteden aan Level 42. Dat is een van de beste bands ter wereld. De alt repertoire is gaan beluisteren en daar zit wel wat in. De band rond Mark King. En die begon als drummer. En speelde onder andere in de begeleidingsband van Falco. Je weet wel, van Rock Me Amadeus. Maar ging op een gegeven moment toch maar bas spelen. En dat deed hij op een onnavolgbare

was de Europese doorbraak voor Level 42. Die eerst 42 heette eigenlijk alleen maar. En daarna is Level eraan toegevoegd. Een leuk verhaal is dat Mark King, toen hij nog drummer was, een keer zonder geld kwam te zitten. En ze waren in Oostenrijk op tournee. En hij moest zijn drumstel daar achterlaten. En vervolgens gingen ze in Level 42 spelen. En die hadden een betere drummer. Dus ging Mark King, die heel veel instrumenten speelde, maar bas spelen. Maar dat deed hij op een hele bijzondere manier. Hij vond de 32e noot uit. En op een drumachtige wijze ging hij bas spelen. Dat is heel goed te horen in Hot Water.

Whitewater van Level 42. En ze komen binnenkort in Nederland spelen in een concert at Royal Park. Duurt niet zo lang meer. En de zang die eerst niet bestond bij Level 42, want het was eigenlijk een instrumentale band, die werd door Mark King gedaan. Hij was de tenor en Linda zong de falsetto's als tweede stem. En dat was een gouden greep, want de hits bleven maar komen en nu is het een wereldband geworden. Level 42 en Running in the Family. Leuk verhaal. Het swingt al als ik het, hè?

0: een van de grote hits van Chris Montez.
1: Het dagboek van Jan.
0: Ja, nu de WK er weer aankomt, moest ik even terugdenken aan al die keren dat ik op voetbalveld dingen moest presenteren. Al vanaf de jaren 80 was dat. En ook soms de fans vermaken. En dat deden we vaak samen met Freek de Jonge. En dan maakte Freek een tekst tijdens de wedstrijd. En die speelden we dan na de wedstrijd op een bekende melodie. En toen dacht ik ineens, eigenlijk een van de leukste liedjes over hoe een voetbalmatch gaat, komt van Louis Davids. De voetbalmatch. Met een piano.
2: Jan de Bakker had me zondag uitgenodigd voor een wedstrijd tussen Ajax en Blauw-Wit. Nou, die slomen het er eer mee in gelegen. Je wordt koud, mens, als je daar te knijzen zit. Ik heb nooit geweten dat ik zo sportief was. Want nou ja, van voetbal wist ik nog niet veel. Maar zo nou en dan dacht ik dat ik het afleed. Want de zenuwen die zaten in mijn keel. 20 knullen in der Jansen en Tilanus liepen los in het midden op een grasveld rond. Was ze beelden, mensen, om zo rauw in te bijten. Af en toe dan kwam het water in mijn mond. Ik zat zonder erg dat snoepgoed aan te kijken. En ik wist niet dat het al begonnen was. Eensklaps riep de bakker kool en van emotie vielen al zijn valse tanden in het gras. In de verte sting een gozer in een poortje met van achteren een soortement van net. Ik zeg, waarom gaat die vent niet aan de kant staan? Hij krijgt iedere keer die stuiter op zijn het. Jan die had me toe de regels uitgelegen. En hij zei, die vent heet keeper en dat mot. Wie de voetbal in het net schopt, het een kooltje. En wie de meeste kooltjes krijgt, die wint de pot. Een brok kifteling floot telkens op een fluitje. En dan riep hij hens, penalty of free kick. En dan moesten ze van voren ervan beginnen. Ik zeg, waarom krijgt die druiloor niet de hik? Als die nog eens roet in het eten durft te gooien, dan maak ik ook hens, maar dan gaat het met geweld. Zal ik hem een penalty op zijn ogen geven, dat zijn hele middenlinie ervan zwelt. Na een kwartiertje werd de wedstrijd reuze spannend en de hele klit krioelde op de grond. Jan riep corner, dat is een doodschop om een hoekie. En toen kwam er een invalide van het front. Ik zeg, tjesses Jan, daar vallen toch geen doden, hè? Ik bedoel me haast, is zonde dat ik het zeg. Als het zo moet, zoek ik liever met z'n tweetjes wat verstrooiing op de nieuwe wandelweg. Iedere keer stormde een ploegje weer naar voren en dan kreeg die bal een mep, ik riep hij leid. Als de bal weer in het netje was gekieperd, dan floot die lange en dan riepen ze offside. Jan die zei me dan, het kooltje is niet geldig en hij lag in het net, dat komt toch niet te pas. Toen zei Jan, die spil, die had niet mogen schieten omdat die in overspelpositie was. Ik hoorde niks meer als hup Ajax of hup Feyenoord. Om die scheidsrechter wierik toch toe zo vals. Dat ik gooide een banaanvlak op zijn ponem en viel huilende mijn bakker om zijn hals. Nou, die smeedde gauw het ijzer toen het heet was. En hij gaf me een verbouwereerde zoen. Ik weet heus niet wie de wedstrijd heeft gewonnen. Maar mijn Jantje is voor mij de kampioen.
0: Mijn Jantje is voor mij de kampioen.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Nothing
3: ever stays. The Boys of Dungeon Lane. Nothing comes to mind. Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney. No one can erase. The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney. The days we left behind. Is nu overal verkrijgbaar.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets depond.nl.
10: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo stilt je hart in De kraamvogels vliegen naar het zuiden.
13: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
12: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 8 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. En tot nu toe zijn er al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet. 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden. En Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren planten zich razendsnel voort en dat is een probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar.

0: mensen, waaronder twee Nederlanders, overleden. En Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren planten zich razendsnel voort en dat is een probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Dat bedrag kan volgens deskundigen oplopen tot 1,2 miljard euro per jaar als de plaag niet wordt aangepakt. Het weer droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten van het land lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden wat buien, dan 's middags af en toe zon. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Wekker Bakker Weekend. Jan Rietman.

0: straks weer nieuws uit Nashville en Country Roads. Maar eerst dit.
1: Het Wekker Wakker Weekend Superfan-alarm.
0: Ja, je mag kiezen. Je mag je ermee bemoeien. Ga ik straks een plaat draaien van Peter Koelewijn of van Armand. Zet het op de NPO Luister-app. Peter Koelewijn of Armand. Je bent helemaal vrij in je keus. Dus ik zou zeggen, doen. En wat gaan wij dan doen? Een diepe buiging maken voor een artiest die veel moois heeft gebracht en die ons ook allemaal liet dansen. Billy Ocean en Suddenly.

0: Mooie compositie en heel goed gezongen door Billy Ocean, Suddenly.
1: Het wekker-wakker weekendgevoel van dit weekend.
0: Ja, als we dit weekend bekijken door de jaren heen. In 1968, morgen, wordt Legoland Billund officieel geopend. En in 1989 is er een triest moment. Ik weet nog goed dat ik op de velden van de KNVB stond. En toen werd het bekend, de SLM-ramp. Een DC-8 met aan boord de meest talentvolle voetballers van Surinaamse afkomst stort neer bij de landing op Zanderij in Paramaribo. Het was een naar moment. Slechts 11 mensen overleven de crash. En het is ook de internationale dag van de voedselveiligheid. Nou, dat wordt ook steeds belangrijker. En Tom Jones, die wordt morgen 86 jaar. Last night.

0: geweldige plaat van Tom Jones, Detroit City. Cover van een country hit en morgen jarig. En hij komt binnenkort naar Nederland. Wie al in Nederland is, is Frans. Goedemorgen, Frans.
1: Dag Jan, goedemorgen.
0: Wat gaat het weer doen? Want we zitten in rare tijden. Winter, herfst, zomer, tropische temperaturen. Alles knalt door elkaar heen.
1: Ja, behalve de sneeuw. Ja, daar hebben we geen last van.
0: Ja, het is ook nog geen kerst.
1: Hè? Nee, dat is waar. Op dit moment is het vrijwel overal droog. En als het al ergens regent, ja, dan is het in het noorden. En gaat het hooguit om een klein buitje met weinig wind. Vooral in de noordoostelijke helft van het land zijn er behoorlijk zonnige perioden. Maar in de loop van de dag krijgen we vanuit het zuidwesten te maken met een regengebied dat over ons land trekt. En vooral in het oosten en noordoosten kunnen er plaatselijk felle buien vallen. En voor die regen uit kan het in het noordoosten eerst nog af en toe heel zonnig zijn dus. Het wordt zo'n 18 graden in het westen tot 20 graden in het oosten. En vanavond is het in het hele land zwaar bewolkt en regent het af en toe. Het zuidoosten houdt het op de meeste plaatsen waarschijnlijk droog. De wind komt uit het zuiden. Vooral langs de westkust wordt die wind vrij krachtig tot hard. Het gaat dus stevig waaien daar. Komende nacht valt vooral in het westen en noorden af en toe nog regen bij zo'n 12 graden. Morgenochtend, dan beginnen we met veel bewolking. Met in de noordelijke helft van het land kans op buien. Behoorlijk wisselvallig daar dus. Maar er gloort kortstondig licht aan de horizon. Jawel. Want aan het eind van morgenochtend trekken de meeste buien richting Duitsland weg. En vanuit het zuidwesten breekt dan de zon door. Er staat wel een matige westenwind. Aan de westkust is die af en toe krachtig. Morgen 20, 21 graden. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. En daar wordt het dan niet veel warmer dan 17 graden. Maar al met al toch prima weer om er even lekker op uit te gaan.
0: Ja, vind ik ook.
1: Morgenavond zijn de perioden met zon en blijft het droog. Kijken we nog even naar de komende werkweek. Maandag dan beginnen we droog. Wordt het zelfs een tikkie warmer dan in het weekend. De wind komt uit het zuiden en voert wat warmere lucht aan. De temperatuur gaat daar maar zomaar ineens tot omhoog naar 21 tot 23 graden. Maar het voelt wel heel broeierig aan maandag.
0: Oei.
1: In de loop van de maandag komen er wel vanuit het westen weer buien deze kant uit. Mogelijk met onweer. En maandagavond kan het in het hele land stevig doorplensen. Dinsdag krijgen we een mix van wolken, zon en buien. Het is nog niet precies aan te geven hoe laat en waar precies de buien gaan vallen. Die wat warmere lucht van de maandag die verdwijnt dinsdag al meteen weer. Als sneeuw voor de zon. En het wordt 17 tot 20 graden bij een matige westenwind. En de rest van de week blijft het gewoon wisselvallig. Iedere dag kans op regen, pittige buien zelfs. Af en toe onweer. Mondjesmaat zien we af en toe de zon. De temperatuur ligt steeds zo tussen de 17 en 19 graden. Met moeite misschien 20. Mm. Ja, het is een beetje mager zomerweer dus.
0: Ja, dat is jammer.
1: Don't shoot the messenger, zeggen we in Nederland.
0: Nee. Als het bericht slecht is, ben je ook blij met Frans. Ik ga voor 27 graden. Komt er later aan, maar ik zal je dat uitleggen.
1: Langere termijn. Langere termijn.
0: Ja. Dat komt goed. Jij heet nog steeds Fransman, hè?
1: Ja, nog steeds. Ja.
0: In 1993 veranderde de prins namelijk zijn naam. Want die had ruzie met de platenmaatschappij. En hij heette vanaf dan de artist formerly known as Prins. De artiest die ook wel bekend staat als Prins. Ah, dit vind ik een mooi liedje van The Artist Formerly Known as Prince. Defcap. The Artist of the Symbol. Maar wel een geniaal muzikant en componist. Dit is een van zijn mooiste. Purple Rain. I never meant to call.

Goed, hè? Purple Rain, Prince and the Revolution, zo heette ze toen nog. Afgelopen week koos ze er zelf voor om te gaan hemelen. Euthanasie. Margriet Hermans, heel erg ziek. En ik vond van de week een prachtig duet van Margriet Hermans als eerbetoon. Samen met... Wie was dat nou ook weer? Robert Long. Die had ik gevonden. Moet ik even die plaat pakken. Margriet Hermans en Robert Long. En Robert Long en Margriet, die hebben het over de verschillen tussen België en Nederland. Dat wij allemaal andere woorden hebben. Nou, dat weet ik uit ervaring. En Robert Long horen we niet zo vaak op de radio. En Margriet Hermans, heel veel liefs en een goede reis, zou ik zeggen.

0: Ja, mooi. Robert Long en Margriet Hermans. Een heel verschil, terwijl de landen zo dicht bij elkaar liggen.
1: Het gevoel van de Evergreen Top 1000.
0: Ja, een mooi voorbeeld van een band die met verschillende liedjes in de Evergreen Top 1000 staat. The Kinks. En we doen daar veel mensen plezier mee. Dadelijk Celluloid Heroes. Een van de meeste werken van de Kinks. Een super evergreen. En eerst A Well Respected Man. Ook de Kinks, non-stop.

0: een van de mooiere platen van de Kinks, Celluloid Heroes.
1: Het Wekker Wakker Weekend Superfan Alarm.
0: Ja, je mocht kiezen tussen Peter Koelewijn en Armand. En ik moet zeggen, het is wel nek aan nek. Maar aan de telefoon heb ik Miranda Blankers uit Eindhoven. Miranda, goedemorgen.
2: Goedemorgen Jan, leuk om je aan de telefoon te hebben.
0: Ja, nou dat is geheel wederzijds. Eindhoven, dat is ook Woensel, de geboortestad van de artiest waar jij voor gekozen hebt, hè?
2: Ja, en ik kom zelf ook uit Woensel.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: De heer PC Koelewijn, oftewel Peter Koelewijn. Ben je fan van Peter?
2: Nou, wel geweest. Tuurlijk in de jonge jaren, toen hij wat populairder was.
0: Ja.
2: En mijn vader had in die tijd zelf ook een rock'n'rollband in Eindhoven. Ah, dus ja, leuk. Dan kom je wel eens wat artiesten tegen.
0: Ja, tuurlijk.
2: Ja, ja.
0: En zo kwam je Peter tegen en die is door de jaren heen altijd goede platen blijven maken. En bijzondere platen ook.
2: Zeker.
0: Ik ga KL204, oftewel Als ik God was, voor je draaien.
2: Ik vind het een mooi nummer. Ja, zeker weten.
0: Dat is een goed liedje, hè? Ik hoop dat je er blij mee bent, Miranda.
2: Zeker.
0: Oké, dan wens ik je een hartstikke fijn leven. En een goed weekend en alles wat maar wenselijk is.
2: Ja, jullie hetzelfde, Jan.
0: Oké, dankjewel, Miranda.
2: Doeg.
0: Doeg. Doeg. Miranda Blankers uit Eindhoven. Koos in het Superfan Alarm voor Peter Koelewijn en de KL204.

presenteren elke vrijdagmiddag tussen 4 en 6 uur de Weekendborrel. Met wekelijks een gezellige gast en mooie verhalen over de achtergronden van de Nederlandse muziek. Je weekend kan niet beter beginnen met de

0: Three Roads.
1: Ja, vorige week meldde of appte een fan hier via de NPO Luister-app. Het wordt tijd om eens weer aandacht te besteden aan George Jones. Hij is geboren in Texas, overleden in Nashville, Tennessee, alweer 13 jaar geleden en was een groot voorbeeld voor heel veel country-artiesten.

The Race is On. George Jones, een geweldig artiest, hè? Meer dan 150 hits gehad. En dit leidde ook tot heel veel respect bij zijn collega's. En Waylon Jennings schreef ooit eens in zijn nummer dat iedereen graag wilde klinken zoals George Jones klonk. Zoals bijvoorbeeld in White Lightning.

En White Lightning, George Jones. En, ik kan me heel goed voorstellen dat er heel veel countryfans die ook van de huidige generatie countrysterren genieten, nog steeds genieten van George Jones. Het grote voorbeeld voor iedereen. Bijvoorbeeld zijn Bartender's Blues vertelt een prachtig verhaal. Zoals het in de honky-tonks er eigenlijk echt aan toe gaat.

de Kung Fu Fighting. De dans van Carl Douglas. Is ook alweer een tijdje geleden. Om precies te zijn, in 1974 was dat een grote hit. En wij zijn aan het eind gekomen van derde uur van Wekker Wakker Weekend. Hier op NPO Radio 5. Volgende week zaterdag beginnen we aan de week van de jaren 70. En dinsdag 16 juni kun je naar Arnhem. Daar gaat Carrie ten Apel een ode brengen aan onze veteranen. Want ook Veteranendag komt er natuurlijk weer aan. En als je daarbij wil zijn, dat kan. Ze zijn mooie artiest, het orkest van de Koninklijke Luchtmacht. En veel mooie verhalen. Dan moet je naar omroepmax.nl. En daar komt het allemaal vanzelf goed. Carrie ten Apel en de ode aan de veteranen. Moeite waard om heen te gaan. Het is in Arnhem. Dan weet je dat. En het wordt uitgezonden op vrijdag 26 juni. En natuurlijk op zaterdag 27 juni, als de Veteranendag zelf is, besteden wij daar groot aandacht aan. En zo hoort dat. Op naar wat er om ons heen in de wereld gebeurt. Het NOS-journaal van 9 uur. Dat doen we met Paul.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
4: Een heel boek? En de kinderen dan?
3: Die zijn veel te druk met spelen.
4: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
3: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
4: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
3: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon.
4: Proost.
3: Op sunweb.nl.
2: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
5: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Nothing ever stays.
8: The Boys of Dungeon Lane.
7: Nothing comes to mind.
8: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
7: No one can
8: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
7: The days we left behind.
8: Is nu overal verkrijgbaar.
9: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
7: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
9: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3 sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen onder wie 2 Nederlanders overleden. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere mensen gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van het hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. Dan het weer nog. Eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
14: Wekker Bakker Weekend. Jan Rietman.

0: In het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Wekker Bakker Weekend. Jan Rietman.

Hartelijk welkom, 4 uur van Wekkerbakken Weekend van Max op NPO Radio 5. En nog een uurtje gezellige muziek, leuke dingen doen. En eens even kijken hoe het met mijn vingersnapping zit, want dat is heel belangrijk voor dit liedje. Ja, werkt nog. She keeps

0: vind ik nou hartstikke goede plaat. Hoe de liefde gaat. Ja, een knipoog wel. René Vroeger en Welen. En dat brengt ons bij een legendarisch artiest. Pit Boone. Geboren in 1934. En dat betekent nu dik in de 90. Groeide op in Nashville, Tennessee. En begon met de rock'n'roll. En daarna ging hij country doen. En een beetje gospel en van alles. Maar hij is legendarisch geworden met bijvoorbeeld deze plaat. Speedy Gonzales.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: me all alone.
1: Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili peppers.
2: Nou, dat kan geen toeval zijn, hè? Ik zet Speedy Gonzales op en wie komt er binnen? Ja hoor, Jos Muri, de grootste regisseur, letterlijk en figuurlijk, van Nederland. En daar ga ik dadelijk over zijn eerste boek, hè. Is het, hij maakt een debuut als romanschrijver. Dat vond ik zo geweldig. Mooi, 6 seconden, vergeet het voor altijd. Maar even terug naar Pat Boone. Die had ook wel wat serieuzer hits dan Speedy Gonzales. Hoewel dat overal gecoverd werd. Ook onder andere door Rex Gildo in Duitsland. En dit was ook een grote Pat Boone hit. Oh.

Leuk is dat Pat Boone eigenlijk eerst heel veel covers opnam van liedjes die heel bekend waren door andere grote artiesten. Zoals een derde Shane van Fats Domino. En Little Richard zei ooit: ik ben miljonair geworden dankzij Pat Boone, want hij ging mijn liedjes zingen. Maar Pat Boone deed het later volledig op eigen kracht. Love Letters in the Sand.

0: zondagmiddag vraagt adres onbekend jouw hulp bij het zoeken.
1: Het was 8 mei, vrijdagavond laat. Peters telefoon was leeg en hij kon daardoor de bus niet betalen. Maar daar was Noddy, een jaar of 20, Afrikaans uiterlijk. Hij werkte in Hoorn en ging naar Middenmeer. Hij betaalde zomaar. Wie herkent deze Noddy?
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl.

0: Bombay. Golden Earring. Wat een geweldige wind is dat toch.
1: De Wekker Wakker Weekend, gast van de week.
0: Ja, en niet zomaar eentje, maar een man waar ik mijn leven lang al zo nu en dan is weer kennis mee maak. En we elkaar weer eens tegenkomen op een of andere studiovloer. En altijd een beetje lachen. En toen verschoot ik me bijna een slag in de ronde toen ik in ene las. Jos Budy heeft een roman geschreven. Jos, goedemorgen. Hoe kom je daarbij?
2: Oh, kom je erbij? Nou, hoe je erbij komt is... Ik kreeg een stukje van een verhaal. Dat was echt gebeurd. Eigenlijk een heel tragisch verhaaltje. En toen me dat verteld werd, het was een vriend van me... toen liet me dat eigenlijk niet meer los. Want het was al 20 jaar geleden. En ik zei tegen hem, wat is er dan verder gebeurd? Dat wist hij niet. Hij heeft het gewoon van zich afgezet.
0: Ja.
2: Gebeurtenis. En toen ging mijn hoofd aan de gang en ik begon een verhaal te bedenken... wat er allemaal in 20 jaar gebeurd kon zijn. En hoe het 20 jaar later misschien weer bij hem terugkomt. Want het was eigenlijk verschrikkelijk. En toen dat eenmaal in mijn hoofd kwam... begon ik het echt helemaal te construeren en voor me te zien. En toen moest ik het opschrijven.
0: Ja, dat vind ik wel heel goed. 6 seconden vergeet het voor altijd.
2: Dat probeerde hij.
0: Ja, en dat gaat niet altijd, hè?
2: Nee, dat is misschien wel onmogelijk.
0: Ja.
2: Helemaal als het zo ingrijpend is.
0: Ja, als de ingrijpende dingen in je leven gebeuren... dan kun je zeggen, ach, dat geef ik wel een plekje... maar dat kun je vergeten. Dat gaat niet werken. Nee. Als jij schrijft, kijk je dan met je regisseursogen? Want die ogen moeten altijd alles zien wat er gebeurt. Je deed Big Brother, je deed grote shows of doet grote shows... is dit, zeg maar, visueel bedacht, gemaakt?
2: Heel erg. Heel erg.
0: Oh, ja?
2: Ik voel mezelf geen schrijver in de zin van dat ik literair of een taalkunstenaar ben. Of wat dan ook. Bij mij gaat het om, ik zie de scène voor me en vul die dan met woorden in. Dus ik weet hoe de huizen, de kamers of de plekken en de MGB bijvoorbeeld, ja, die een grote rol speelt, hoe dat eruit ziet. Of dat geef ik in mijn hoofd vorm en dan laat ik ze van links naar rechts lopen. Ik laat ze praten en dan gaat het eigenlijk vanzelf. Ik denk dat het heel erg visueel is.
0: Als je visueel leest, schrijven lijkt me mooi. Tenminste, ik vind dat die songs ook mooi.
2: Ja, ik denk dat ik het ook mooi vind, want ik kan niet anders.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En ik zag bij je boekpresentatie, 27 mei volgens mij was dat, jongsleden... andere grote held van ons allebei, denk ik. Daar was Bob Rollins, de grote regisseur... die ons met Los Vast regisseerde, met de Rainbow Train... en altijd heel erg wist wat hij wilde. Maar die heeft een belangrijke rol gespeeld in jouw 6 seconden... vergeet het voor
2: elkaar. Jazeker. Ja, kijk, Bob, het ligt altijd op mijn lippen om te zeggen mijn grote voorbeeld. Maar daar zou ik mezelf veel te hoog achter. Weet je, Bob kan niet eens mijn voorbeeld zijn. Daar is hij echt te groot en te creatief voor. En helemaal voor geweest. Want hij is natuurlijk ook wel iets ouder. En ook nu niet meer zo productief. Nee, Bob, ik ken Bob, dus ik spreek Bob af en toe. En toen heb ik Bob op zijn verzoek ook wat laten lezen van mijzelf. Hij zegt, laat eens lezen wat je dan hebt. En toen ik dat deed, toen kreeg ik 3 weken later een appje. Hij zei, je moet langskomen, dan gaan we het erover hebben. Het grappige was, toen ging ik naar Nichtweg, daar woont hij. En toen ik binnenkwam, toen had hij in zijn huis de Morgenstimmung van Grieg opstaan.
0: Ah ja.
2: Ik denk, hé, want die muziek, dat werkt, dat speelt een rol in dit boek. Ik denk, oh, hij is in de mood. Hij ging achter zijn bureau zitten. En toen had hij 4 A4'tjes... En ik moest gaan zitten, ik zat ook meteen wat lager. Dus ik keek op tegen grote Bob en Bob zei, ik denk, oh god, daar komt het. En toen had hij 2 opmerkingen over dat ik niet consequent ben in de namen. Want de ene keer schreef ik Giuseppe met 1 S en de andere keer met 2 S'en. En ik schreef Ranieri, soms met Ranieri en soms Raniere.
0: Typisch Bob.
2: Jeetje, ik denk, en toen had hij die andere kantjes nog. En toen ging hij echt los hoe goed hij en hoe visueel en hoe dit en hoe dat. En dus hij had zoveel lof. En hij besloot ook met... Hij zei, Jos, dit is een film of een serie. Daar moet je iets mee gaan doen. Hij zegt, en de eerste stap die je dan moet doen, is het uit laten geven.
0: Een boek? Ja.
2: En daarom was Bob bij de presentatie en heeft hij het eerste exemplaar in ontvangst genomen. Overigens samen met Tijl Bekkant.
0: Ja.
2: Ook omdat die klassieke muziek een rol speelt. En ik heb met Tijl 10e van Tijl gemaakt altijd.
0: Ja. Dus ik zit eigenlijk met een filmscript in mijn hand.
2: Ja, zo werken filmscripts helaas niet. Dus er zal er wel een flink werkje overheen moeten. Maar als je dat mij zou vragen, zou ik het van begin tot eind als een scenario kunnen zien. Ja, zeer zeker.
0: En zou je het zelf willen regisseren?
2: Nou, het is onzin om te zeggen dat je dat niet wil, maar ik begrijp heus wel dat dat niet op mij...
0: Of toch Spielberg gewoon vragen.
2: Nou, ik snap wel dat het niet zomaar op mijn pad zou komen, weet je. Ik ben ouder, ik heb geen ervaring met drama, regie.
0: Nee.
2: En je weet hoeveel geld die dingen kosten. Ja. Dus al de gek die het mij geeft om het te proberen, nee, die is er niet.
0: Nee.
2: Ook niet een paar. Ik zou me er wel mee willen bemoeien.
0: Ik wou zeggen, dat zou ik toch zeker op de achtergrond doen.
2: Ja.
0: Alleen al om het plezier aan te beleven. Want je schrijft het en meestal doe je dat met liefde. En dan leg je het weer even weg. En dan denk je toch weer verder gaan. Dan zit je in de auto en denk je, oh, als ik dat nu eens zus of zo doe. En weet ik wat dan ook. Dat is het mooie van het creatieve proces. Het moet ook spannend zijn, omdat je zoveel grote dingen mee hebt gemaakt, Jos. Dat je zo'n boek uitbrengt. En je vertelt nu het verhaal van Bob Royens erbij. Maar de mensen die het in de winkel zien liggen, die weten dat niet. Ja, nu wel, nu ze dit gehoord hebben. Gaan die mensen dat boek dan anders lezen?
2: Nou, ik denk dat ze het wel anders lezen als ze weten dat de gebeurtenis waar het uiteindelijk allemaal om draait, dat die echt gebeurd is, hoe gruwelijk ook. En ik denk ook dat er zullen ook mensen zijn die het ook wel weer belangrijk vinden dat er heel veel persoonlijke dingen in opgeschreven zijn. Kijk, als beginnend schrijver, zeg maar... Grijp je toch terug om je eigen omgeving. Dus stukken spelen zich af hier in Hilversum.
0: Ja.
2: De vader en moeder van de hoofdfiguren zijn echt mijn vader en moeder. En met al hun ellende die ze hebben gehad. En zijn vriendin 20 jaar geleden heeft een grote gelijkenis met mijn vriendin van 20 jaar. Nou, die is dan wel 40, 50 jaar geleden, moet ik eerlijk zeggen. Want ik ben nu Xandra, die ken je.
0: Ja.
2: En dat is... Het is heel persoonlijk geworden. Ook, kan ik wel zeggen, omdat het opgeschreven werd om opgeschreven te zijn.
0: Ja.
2: En een document in een computer te blijven. En na Bob komt het ineens naar buiten. Het is een beetje flauw om dan te gaan zeggen, nou, dan ga ik alle karakters maar veranderen.
0: Nee. En Sandra en jij gaan nog steeds goed?
2: Zeer zeker. Ja, heel goed zelf. Met een beetje mazzel zit ze nu naar je te luisteren.
0: Sandra, hartelijke groeten uit de studio. Ik vind het een topboek. En ik hoop dat het begin is van veel meer boeken. Want ik vind de manier van schrijven heel toegankelijk en heel begrijpelijk. Je begrijpt de ellende waar je het over wil hebben. En dat vind ik het mooiste compliment wat je kan maken, eerlijk gezegd.
2: Dankjewel.
0: Ga er alleen een liedje over maken ook.
2: Oh, doe dat. Dat is vast een heel kort liedje.
0: Ja, denk
2: zes
0: het seconden.
2: Ook.
0: Ja. Maar ik vergeet het dan ook nooit meer. Nee, Jos Budy, 6 seconden voor vergeet het voor altijd. Ik zou zeggen, lezen en er gewoon invallen in dit boek. En het in je hart en ziel laten werken wat daar echt gebeurt. Heel veel succes en heel veel liefs.
2: Dankjewel.

0: I feel like a woman.
1: Shania Twain and man, I feel like a woman.
2: Zo weet je, het is weer zover. Dus hou maar weer kussens tegen je oren. Nee, want hier is weer los van het lijf.
3: Oh, gezellig. Ik zit er wat harder hoor. Ik zit er wat harder.
2: Zon zakken voor de deur. Liggen.
1: We gaan in Los Vast Live terug naar 1985. Ik zal nooit vergeten, we hadden alles bedacht. Alleen niet dat het ongelooflijk zou gaan waaien en regenen. En dat deed het op die dag dat we in de Kuip stonden met Los Vast Live.

Nou ja, in ieder geval de afloop was dat alle bladmuziek weer gewaard was voor de finale. En dan moesten we aan gaan beginnen met als een van de eerste artiesten Benny Nijman. En de hele band lag onder een anderhalve meter hoog podium. Baspartijen, pianopartijen en drumpartijen te zoeken om toch maar Waarom fluister ik je naam nog te kunnen spelen met Benny Nijman. En dat lukte. Onvergetelijk.

1961, Del Shannon en Runaway. Sprak net met Jos Buddy over zijn eerste roman die hij visueel, zeg maar, in zijn achterhoofd heeft opgeschreven met beelden die bij hem al voorzichtig voorbij kwamen. En veel mensen op de app reageren. Dat is wel mooi. De naam van het boek: 6 seconden. Vergeet het voor altijd. Nou ja, dan moet je niet alles vergeten voor altijd. Zeker dit boek niet. En wat ook belangrijk is, je kunt dinsdag 16 juni... naar de opname van Carrie ten Napel brengt een ode aan onze veteranen. Dat is in Arnhem. En als je erbij wil zijn met heel veel optredens en mooie gesprekken, dan kun je je aanmelden via omroepmax.nl.

0: Herman Hermits en Dandy, hartstikke leuke plaatje.
1: Zeg, Rinko, duurt dit nog lang?
2: Nee.
1: Gaat dit nog heel lang duren of zijn we er nou eindelijk doorheen?
0: We zijn er doorheen, om Joop. Fijn, hè? Goed nieuws. 4 uur lang wekkerwakker weekend van Max op NPO Radio 5. Maandag bijzondere dag, want dan is het de geboortedag van Bonnie Tyler. En is Bronsnor overleden. Lou Gehls, 71 werd hij, 1979. En deze week zijn we ook weer een heleboel mensen verloren. En ik zou zeggen, dan kan ik alleen maar onderstreept vertellen: wees lief voor elkaar en maak er wat van samen. En volgende week zijn wij er weer. Straks Angela en dadelijk Felix Murders met FM op 5. Peebo Bryson ging ook hemelen en die liet wel hele mooie songs achter. Zoals deze, A Whole New World.

0: Samen Max.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Ster. Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden. Nothing
6: ever stays. The Boys of Dungeon Lane. Nothing comes to mind. Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney. No one can erase. The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney. The days we left behind. Is nu overal verkrijgbaar.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in het Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
11: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
12: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
16: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving, en dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De andere ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is de U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond en het worden er snel meer, want die planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedampt. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
18: NPO Radio 5. Because it's you.
0: Doorgaan, murder.

0: the sleepy, dusty Delta day.
1: Felix Murders.
2: Goedemorgen. Binnen de sprake is van een sterk dansbaar ritme. Wanneer je invloeden van de blues herkent met eenvoudige akkoordenschema's. De klanken van een elektrische gitaar hoort. Energieke zang. En dat alles verpakt in een kort en krachtig nummer. Dan is de kans groot dat je te maken hebt met rock'n'roll. Chuck Berry.
3: Deep

0: Felix Murders.
1: Goedemorgen. Wanneer er sprake is van een sterk dansbaar ritme, wanneer je invloeden van de blues herkent met eenvoudige akkoordenschema's, de klanken van een elektrische gitaar hoort, energieke zang en dat alles verpakt in een kort en krachtig nummer, dan is de kans groot dat je te maken hebt met rock'n'roll. Chuck Berry.

0: nummer dat kenmerkt zich doordat de Ahoe en Frits Spits zou vroeger gezegd hebben: het musicul van Warren Zevon's Werewolves of London is Ahoe.
1: Also hier is die wöchentliche deutsche Schallplatte.
0: Ik ga iets draaien van Kante. Heb jij enig idee wat dat is en wie dat zijn?
2: Ja, natuurlijk weet ik dat. Kante, dat is een band uit Hamburg en die bestaat al meer dan 30 jaar. En ja, en zeker hun platen van begin deze eeuw, die werden met heel veel enthousiasme ontvangen in Duitsland. Der Spiegel, die schreef zelfs dat die platen tot de beste van het jaar behoorden. Zoals de plaat Zombie uit 2004. En op die plaat staat een lied dat je nu gaat draaien. En dat doet ons verlangen naar de zomer, die momenteel zo ver weg lijkt. Warme abend.

Picante heet de groep. Uit Hamburg dus. Misschien heb je er nog nooit van gehoord, maar dat komt wel vaker voor. Want elke week draai ik een Duitsstalig nummer waarvan de oorsprong, denk ik, in Nederland nauwelijks bekend is. En dit was Warmer Abend. Ik wil al een tijdje aandacht besteden aan Max Wojcicki. Een bijzondere man die met zijn muziek, flair en eigenzinnige levensloop een blijvende stempel drukte op de Surinaams-Nederlandse muziekgeschiedenis. En dan heb ik het over Max Wojcicki senior. Hij introduceerde in Nederland de swingende klanken van Surinaamse en Caribische muziek en was razend populair.

0: En later stond hij ook samen met zijn zoon Max Wojcicki Jr. op het podium. Al was hun verhouding allesbehalve eenvoudig. En over die vader-zoon-relatie werd de voorstelling Wojcicki versus Wojcicki gemaakt, die in het najaar opnieuw te zien zal zijn. Manuska Zegelaar-Breeveld speelt in die voorstelling. Manuska, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jullie hebben al een succesvolle reeks achter de rug van diezelfde voorstelling. 2018 en 2019. En nu gaan jullie opnieuw spelen. Waarom nu weer?
1: Nou, daarna hebben we nog twee voorstellingen gemaakt over Surinamers in Nederland. En nu hebben we de kans om dat alle drie achter elkaar te spelen. Kijk erg ernaar uit om het weer op te pakken, Wojcicki versus Wojcicki.
0: En waarom is dit verhaal zo'n succes, denk je?
1: Wat het was, is dat de geschiedenis werd verteld zoals die nog nooit eerder verteld was. Heel veel mensen waren hem vergeten, wisten niet dat hij er was. Maar even zoveel mensen waren er die nog wel wisten en die hem meegemaakt hadden. In ieder geval junior. Maar in ieder geval blij waren om hun eigen verhaal, en daar staan ze voor een verhaal wat groter is dan hun tweeën alleen, om dat te zien in het theater. Dus daar was het grote succes aan te danken, denk ik.
0: En welke rol speel jij in die voorstelling?
1: Ik speel de rol van Alma Braaf. Dat was de vrouw van Max Senior en de stiefmoeder van Junior, zeg maar. En zij was zelf ook zangeres en in ieder geval de ruggensteun van Max Senior.
0: En hoe is het om deze rol te spelen voor je?
1: Oh, fantastisch. Ik vond het echt. Ik kende haar ook niet heel erg goed. Jaren 30, vorige eeuw, dat is best lang geleden. En hun succes, toen was ik nog niet geboren in de jaren 60. Dus toen ik ze ontdekte of toen ik ze leerde kennen en deze rol me eigen maakte. Het is een geweldige vrouw die in de jaren 30 van de vorige eeuw in er eentje naar Nederland kwam in eerste instantie. In een maatschappij die haar niet zag staan als vrouw van kleur. Maar ze heeft wel ervoor gezorgd een carrière op te bouwen. Ze is zangeres geweest onder verschillende namen. En uiteindelijk met Max Wojcicki best wel lang aan zijn zijde die club, dat La Cubana wat zij hadden aan de Leidsestraat draaiende houden. Dus ik vind het een eer en geweldig. En wat het helemaal fantastisch maakte is dat hun zoon, haar zoon, Ronnie Wojcicki, die woont in Zweden op het moment, 83 jaar, geweldige man. Maar die zei tegen me aan het einde van de voorstelling, nadat hij wil komen kijken, dank je wel dat je me mijn moeder teruggegeven hebt. Nou, een mooi compliment kon ik me niet wensen.
0: En je had natuurlijk Max Wojcicki senior, daar begon het allemaal mee. En ook zijn zoon, Max Wojcicki junior, trad in de voetsporen van zijn vader met dit lied. Oh!

0: En het verhaal gaat over de relatie tussen vader en zoon. En er was eigenlijk een strijd gaande tussen die twee. Hoe zat dat?
1: Zeker, de vader die koos ervoor, als een soort van, nou ja, wij zijn het overlevingsstrategie gaan noemen. Het was in een tijd dat zwarte mensen in Nederland waren niet direct gewenst. En als ze er al waren, dan waren ze er om muziek te maken. De jazzmuziek was erg in toen Maxinho begon. Mocht op een gegeven moment niet meer. Dus hij ging de Caribische en Surinaamse muziek introduceren. De zoon die kwam en die zei, ja, maar we zijn alleen maar toebedeeld om dit te doen. Dit is het enige wat we mogen doen. Ik wil Bach spelen en ik wil andere muziek maken. Nou, dat clashte met de vader. Die zei, ja, maar dit is wat ze willen dat we doen. Ja. En zij vragen, wij draaien. En pas je nou aan, want daarmee kun je je hoofd boven water houden. Ik heb een gezin eten te geven. Zoon was wat opstandiger. Heeft hij dus niet lang volgehouden, want wat je net draaide, dat zijn zo goed als dezelfde akkoorden en dezelfde ook weer over eten. Een liedje. Wat hele mooie muziek was, hele goede muziek, maar toch gaan doen wat zijn vader had ingezet. Omdat dat het meest succesvol was ook.
0: En dan zag ik een filmpje over de voorstelling. En daarin zei je, ik ben een Surinaamse Nederlander en dat gaan mensen voelen. Op welke manier dan?
1: Dat zei hij inderdaad. In die zin dat hij zo zijn best gedaan heeft om zich volledig aan te passen aan de Surinaamse aan de Nederlandse samenleving. Dat hij zijn Surinaams zijn eigenlijk een beetje, ja, dat kwam dan in zijn muziek tot uiting. Een positievere verklaring is misschien wel, of een positievere uitleg, is misschien wel dat hij ervoor gezorgd heeft dat door die muziek, allebei trouwens, door die muziek, er een deel van Suriname bestendigd is in Nederland. Al ken je de whiskies niet, bruine bonen met rijst en rijst met kousenband heb je vast ooit een keer gehoord ergens.
0: Zeker. En dan nu? Er komt een film aan.
1: Ja, ook dat.
0: Is dat hetzelfde als de voorstelling ongeveer?
1: Het is gebaseerd op de voorstelling. Daar is het idee ook mee begonnen. Vrij gauw na de voorstelling. De voorstelling was 8 jaar geleden, hè, dat we hem maakten. En vrij snel na de voorstelling, toen vatten we het idee op voor een film. En Nico van Kilstonk die zei, ik heb daar wel oren naar. En ik had er ook wel oren naar. En het is dan eindelijk zover dat we binnenkort mogen gaan beginnen eraan. Dus ik hoop dat die volgend jaar ergens uitkomt.
0: Volgend jaar in de bioscopen waarschijnlijk. Heb jij voor mij, Manuska, een recept van rijst met kousenband?
1: Rijst met kousenband. Snijd de kousenband schuins in stukjes. Bak uien, bak knoflook in een klein beetje olie. Doe de kousenband erbij. En als je van zoutvlees houdt, bak dat ook uit en doe dat er ook bij. Een beetje bouillonblok, zwarte peper met gekookte rijst. Heerlijk.
0: Dank je.
2: Mijn

0: Manoushka Zegela Breveld was zo even mijn gast en ik sprak over de Wojskies, want ze speelt mee in de toneelvoorstelling Wojski versus Wojski, die in het najaar weer gaat toeren. En er komt ook een film aan gebaseerd op die toneelvoorstelling. En aan het slot gaf ze een recept voor rijst met kousenband. En dat staat na afloop van deze uitzending op de website.
1: Het WK beleef je deze zomer bij NPO Radio 5. Met de WK-pool. Voorspel de wedstrijden van het Nederlands elftal. Geef door wie volgens jou de wereldkampioen wordt. En neem het op tegen andere luisteraars en tegen de DJ's van NPO Radio 5. Wie heeft de meeste voetbalkennis?
2: Speel mee via nporadio5.nl.
1: En maak kans op een unieke hoofdprijs. Beleef het WK samen met NPO Radio 5. Ga naar nporadio5.nl of app WK via de studio-app.

0: Emotions zijn inderdaad niet van de lucht als de Emotions zingen Best of My Love. Ach, mooi. En het volgende nummer, dat hoor je wel vaker langskomen, want het is
1: de schijf van NPO Radio 5.

0: Ach, wat een lief walsje van Raccoon. Met Faela. Faela van Dijssen voluit. En ze hebben het over daffodils, oftewel narcissen. Ondanks haar leeftijd doet ze nog leuk mee. Dat staat op de website vermeld van actrice Loes Luca. Je weet wel, van de grootouders uit Oogappels. Doortje Lefevre uit Het schaap met de vijf poten. Anne uit Het meisje met het rode haar. Of van dit jaar Toos Jansen in de comedyserie All In. Ze doet al een halve eeuw leuk mee op het toneel en op de tv. En toen ik vroeg of ze ook mee wilde doen aan FM op 5... om met ons haar lievelingsmuziek te delen, toen was dit wat ze tegen me zei.
1: BNN VARA presenteert... het favoriete nummer van...
2: Loes Luca. En een van mijn favoriete liedjes, want ik vind het heel moeilijk om te kiezen, is Nature Boy van Nat King Cole. En waarom? Ja, omdat dat over mijn grote liefde gaat, die er niet meer is. En het nummer maakt mij altijd, een beetje geëmotioneerd, mag ik wel zeggen. Nou, dat was het. Nature Boy, Nat King Cole.

Nat King Cole. Ik kan nog net geen traantje wegpinken, maar het blijft een prachtig nummer. Nature Boy. En ik stuit op een andere Nature Boy van Nick Cave.

0: Nick Cave en de Bad Seeds en Nature Boy. En de geruchten gaan dat hij ergens verschijnt op een openluchtfestival. De vraag is nog steeds zwaar. En weet jij meer? Laat het mij weten. Lichtshows, duizenden mensen, indrukwekkende visuals en dan de grootste bands ter wereld zien optreden. Grootste concerten die indruk maken. Maar minstens zo indrukwekkend zijn de concerten aan de andere kant van het spectrum. Concerten in een café. In Verviers bijvoorbeeld.
1: Het beste concert ooit.
2: Ladies and gentlemen, the Rolling Stones!
3: Mireille Mathieu.
4: Coldplay.
5: Bob Dylan.
6: James Last.
7: Steph Moss.
8: Olivia Newton-John.
9: This is Chip Taylor.
10: Here are the Beatles.
11: Ladies and gentlemen, the Pretty Things!
1: Je beste concert ooit.
0: Rob, goedemorgen. Wie zag jij in het café in Verviers?
12: Ik zag daar The Pretty Things. Ja, live.
0: En wat was dat voor café?
12: Dat was een café, dat heet Route 66. Ja, eigenlijk een vrij groot muziekcafé en vrij klein. Maar wel heel, heel mooi, omdat je kan een biertje pakken aan de tap. En je loopt even 10 meter naar voren en dan sta je zeg maar onstage. Dus dat is wel heel apart, ja.
0: En hoeveel mensen kunnen erin ongeveer?
12: Ja, wat zal het zijn? 150 misschien? Maximaal.
0: En zo klonk dat concert van The Pretty Things ooit in het café in Verviers. Het is opgenomen bij de deur van de heren-wc, zo te horen. Hey, maar ik zag dat die Pretty Things vaker hebben opgetreden in Verviers.
12: Ik heb ze 3 keer gezien, ja.
0: In dat café?
12: In datzelfde café, ja.
0: En daar was je altijd bij dus?
12: Ja, zeg ik. Ik woon in Zuid-Limburg. Dus dat was voor mij een uurtje rijden. Dat was ideaal. En ik hield op een gegeven moment wel die agenda bij van hun. En toen dacht ik, ja, we gaan gewoon weer. En het was toch elke keer weer een belevenis. Omdat het zijn je jeugdidolen. En ben ze natuurlijk toen de tijd wel uit het oog verloren. Ook vanwege hun muziek. Maar uiteindelijk, dan sta je daar met zo'n film mee. Of Dick Taylor, die natuurlijk ook een heel aparte geschiedenis heeft, omdat het de eerste bassist van de Stones was.
0: Uh-huh.
12: En daarna zitten die jongens even nog iets te drinken en dan staan ze te signeren of bij de merchandise. Ze staan open voor een handtekening, ze staan open voor een selfie en zo, dat soort dingen. En je kon ook gewoon even met ze babbelen. Dat is eigenlijk wel heel apart.
0: En ben je altijd fan geweest, Rob?
12: En van het begin af aan wel, ja. Jaren 60. Ze begonnen zo'n beetje in de jaren, begin jaren 60, 65 geloof ik. Toen was ik pas een jaartje of 13, 14. En via mijn buurjongen, die was 2, 3 jaar ouder. En die had al die LP van de Pretty Things. En dat vond ik eigenlijk wel goede muziek. En toen ben ik ze wel gaan volgen, maar toen kwam die psychedelische rock en zo. Toen ben ik een beetje afgehaakt. Maar later, dan ga je toch vaak weer op terug naar wat jeugdidolen. En daar kwam ik ze tegen. Ik denk, hey, dat is dat doet je dan wel wat. Want het is natuurlijk wel heel apart, hè, met die grote jongens, ik bedoel, ze zijn over de hele wereld geweest. En dat je ze dan, zeg maar, zo wat kan aanraken. En die muziek weer hoort, die oude nummers, weliswaar natuurlijk kwalitatief een stuk minder. Want die film, die had CUPD en weet ik het allemaal. Die heeft natuurlijk ook aardig wel wat LSD en weet ik het al in het verleden gebruikt. Maar gewoon hele schappelijke jongens, ja.
0: Ja en de laatste keer dat je er was, was in 2018, liet je ons weten.
12: Ja.
0: En 2 jaar later overleed die frontman dus, veel mee. Geeft dat het concert dan nog een extra lading?
12: Ja, vind ik wel. Ik vind het wel, ja. Daar staat je wel bij, omdat het natuurlijk zit zo weinig tijd tussen, 1,5 jaar. En ik had hem nog gevraagd. Ik zeg, is het nou afgelopen? Nou, zei hij nee. We gaan wel nog door, maar dan op een andere manier. Ze wilden meer naar de blues-achtig weer terug. En hebben ze volgens mij ook nog een cd gemaakt. En die was toen nog niet af toen hij overleed. Maar uiteindelijk hebben ze hem wel uitgebracht. En ze hebben nog een afscheidsconcert gegeven in Londen. Ik denk ook met David Gilmour nog erbij. Dat heb ik gewoon allemaal op cd.
0: Mooi.
12: Ja.
0: Rob Zwanenburg over een concert in een café in Verviers. Daar was hij 3 keer en hij luisterde naar The Pretty Things en hij keek ernaar en hij sprak met ze.
1: Wat was jouw beste concert ooit? Laat het weten. Stuur een app naar NPO Radio 5 of mail naar FM op 5. Apenstaartje bnnvara.nl.

Komt op zaterdagmorgen uit je bed, je hoort de Pretty Things met Roadrunner. En dat was naar aanleiding van het beste concert ooit dat Rob besprak. En daar was ik heel blij mee. Mocht jij nou ook een beste concert ooit hebben gezien, gehoord, meegemaakt, dan laat het weten gewoon op fmop5@bnnvara.nl. fmop5@bnnvara.nl. Of deel het in de NPO Luister-app, afdeling Radio 5. En dan komt het bij ons binnen, dus verder niks aan de hand. En inderdaad, buurman Martin bevestigt, Nick Cave staat op een festival. Best Kept Secret. Dus dat is voor de liefhebbers enorm fijn. Dit is een lied niet voor jou.

0: weet niet wie kan er wat van, hoor. Hij heeft een hele bak tekst, maar aan het eind komt hij toch tekort. En dan doen we Hey, wil jij een chocoradio? Zou jij graag een chocoradio willen? In dat geval kan je contact opnemen met een 06-nummer. Dat begint uiteraard met 06. En daarna volgen er 8 cijfers. En die 8 cijfers die komen gedurende dit programma zo her en der aan bod. Bijvoorbeeld
1: 5.
0: Ja, dat is het eerste nummer kennelijk na 06. Want zo werkt dat, absoluut. Heb je verder nog vragen? Dan is het goed.
2: Met je mobiele telefoon of tablet heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: De zanger van het Fries heet Robbie Dupree. Hij komt uit Brooklyn, New York en hij wordt dit jaar 80. Wat een mooie leeftijd. Poeh. Nou zeg, moet er niet aan denken. Overigens, de Chocoradio staat nog steeds voor je klaar.
1: 3!
0: Ja, blijf nou zeuren, Meuris. Hou er mee op. Ik hoor je zo en dan zie je zo na 11.
2: Al 100 jaar voor BNN VARA.
0: Toch? Ja, toch?
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
7: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraanvogels vliegen naar het zuiden.
11: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
11: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
12: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
15: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
1: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de twee landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer nog. In het oosten nog wat zon, maar van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
17: Met de gids in haar hand.
18: Kijktips van Jacqueline Fabert van Rooij uit Loon op Zand.
19: Een zeer goedemorgen, lieve luisteraars. Vanavond op BBC 2 om 12:30... Weather Hits at the BBC. Liedjes over het weer. Morgen op BBC 2 om 11:00... Later with Jules Holland. Onder andere optreden van Ellie Goulding en een gesprek met Simon Le Bon van Duran Duran. Op net 5, om 12:55, dus vrij laat, Freddy, een muziekdocumentaire. Maar ik maak u erop attent dat op NPO 2 Extra een prachtig avondprogramma is. Vanaf 6:00, Tina Turner, One Last Time, live in concert. En om 11:05, het Cornelis Vreeswijk Gala. Dus ook daar komen vaak interessante programma's op. Ik wens u een heel mooi weekend. Geniet ervan en tot volgende week. Jacqueline uit Loon op Zand.
1: NPO Radio 5.

0: 5 in concert. En om 11:05 het Cornelis Vreeswijk Gala. Dus ook daar komen vaak interessante programma's op. Ik wens u een heel mooi weekend. Geniet ervan en tot volgende week. Jacqueline uit Loon op Zand.
1: NPO Radio 5.

Marty Wilde is de vader van Kim Wilde. Hij is een Abergavenny aangekomen. Sterker nog, hij loopt er doorheen en we horen hem niet meer. Het is afgelopen. Ik was gisteren op een indrukwekkende en emotionele bijeenkomst vanwege het feit dat een goede vriend begin deze week was overleden. En daar hoorde ik een nummer dat ik vaker gedraaid heb, waarvan ik altijd denk, wat een waanzinnig mooi nummer is dat. Het is van de Griekse Haris Alexiou en het heet Totango Tisnefilis.

De Griekse vertaling van een origineel nummer van Lorena McKennett uit Canada. En dat heet het Tango to Evora. En dit is To Tango Tisnevelis. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Mijn Grieks is niet zoals het geweest is vroeger. Zoals vorige week aangekondigd gaan we het vandaag eens hebben over bijzondere opnames die er te vinden zijn van Wim Sonneveld. Er is ooit een gigantische verzamelbox van hem verschenen, dus misschien is dat allemaal nog niet zo makkelijk. Maar tegelijkertijd, we hebben het hier wel over de schattenjagers van NPO Radio 5. Dus alles is mogelijk.

0: En liefst heb ik altijd de artiest zelf aan de lijn, om de vondsten te beoordelen. Dat zit er in het geval van Sonneveld natuurlijk niet in. Dan hadden we dit 53 jaar eerder moeten bedenken. Maar ja, toen was Leon nog niet geboren, dus het moest nog heel even worden uitgesteld. En daarom nu aan de lijn een man die het werk van Sonneveld al jaren vertolkt, Ken Besuijen. Ken, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Felix.
0: Echte kenner dus. Hoe lang ben je al in de band van Wim Sonneveld?
1: Nou, sinds ik een jaar of 13 ben. Dus dat is nu zo'n 18 jaar. Ja, ik ben nu 31, dus als ik goed gerekend heb, moet dat kloppen.
0: En je staat dus met zijn werk op de planken, als imitator?
1: Nou, kijk, als ik zijn conferences speel, dan komt het wel heel erg in de buurt. Zeker bij iemand als Frater Fanansius bijvoorbeeld. Maar verder wil ik het publiek altijd meegeven dat ik Ken Besuijen ben en zijn werk speel en vertolk.
0: Hij is al meer dan 50 jaar dood. Hoe populair is zijn werk nog?
1: Ja, dat moet je niet aan mij vragen, want ik draai hem elke dag. Dus bij mij is hij zeer populair. En je merkt ook wel dat in theaterland de mensen die nu naam maken toch ook zijn naam nog wel noemen als inspirator. Dus ik denk dat hij nog wel levend blijft in vele hoofden en bij vele mensen. Ja.
0: En als jij dan optreedt, zitten er dan ook mensen onder de 60 in de zaal? Of zijn het allemaal wat ouder?
1: Oh ja, nee, zeker wel. Ligt natuurlijk aan waar ik gevraagd word op te treden of waar de kaarten verkocht worden. Maar je merkt ook wel dat mensen van mijn leeftijd die interesse hebben in theater en die mij ook al eens eerder hebben gezien, daar zeker wel voor openstaan.
0: Dan gaan we even kijken wat de schatgravers hebben opgeduikeld. Leon, wat heb jij uit de hoge hoed getoverd?
2: Nou, ik stuitte in het archief op een repetitie van de voorstelling Rimram uit 1959. En daarin zit Wim Sonneveld op een gegeven moment met een babypop en dan zingt hij dit liedje.
3: Oh, wat een zoen, oh, wat een zoen. Bekijk nou enkel maar zo'n beentje. Dat is toch niet gewoon, heeft hij beslist van tante Leentje. Zo rond van knie, zo blij van dij, zo soepel in de kuitpartij. Zo echt niet krom en toch niet recht, maar zo verrukkelijk duidelijk echt. Dat maakt me s'avonds wel eens dizzy. Het is een bijzonder kind en dat is ie. En dat zit zomaar op mijn knie, een genie.
2: Ken je dit?
0: Nee.
2: Nee, hè? Nou, ik ben ook gaan zoeken naar een andere opname hiervan, maar dat is echt nergens te vinden. Niet door mij in ieder geval. Dus ik vermoed dat ik hier iets heel zeldzaams heb.
0: En er is ook weer een luisteraar die zich meldde, een naamgenoot van Sonneveld, want hij noemt zich Willem. En hij schrijft, bijna alles wat je van Sonneveld hoort is in het Nederlands. Maar ik heb een opname van Sonneveld in het Engels. Hij zong het toen hij in Japan was. En het heet dan ook Japanese Sandman. Here's the-

0: En dat ben ik uiteraard heel benieuwd naar de vondst van de muzieksamensteller van NPO Radio 5, Arjan de Ruiter.
1: School was aan de jonge Wim Sonneveld niet zo besteed. Cabaret, toneel en zang trokken hem meer. En daarnaast voetbalde hij graag bij de Utrechtse voetbalvereniging UVV. Die combinatie leverde in 1934, Wim Sonneveld was toen 17 jaar, zijn vroegst bekende plaatopname op. Een lofzang op zijn voetbalclub. Hup, UVV.
2: Haar man vroeg er eten en hij nam ze aan Wim Sonneveld. De ging dat weer geniet speciaal voor UVV gemaakt. En is getiteld Hup, UVV. Mijn tante had met UVV een voetbalspel niet op. Want elke zondagmorgen.

0: We gaan door regen, zon en wind, desnoods door het vuur met je mee. Achter het doel en langs de lijn.
1: Ken Bezaaien, welke vondst is wat jou betreft de meest bijzondere? Wie wint de schattenjacht? Leon met dat liedje over dat babytje? Het Japanse Zandman-liedje van luisteraar Willem? Of Arjan met zijn voetballied?
2: Ik zou kiezen voor het UVV-lied, omdat ik daarbij... Ja, de mensen worden daar geïntroduceerd op Wim's eerste opnames... en daarmee is het succes begonnen.
1: Dankjewel, Ken, voor het meespelen. En dat betekent dus dat Arjan aan de leiding gaat met 9 punten... Leon volgt met 8 en de luisteraars blijven achter met 6 punten. Maar volgende week mag je weer meedoen. Dan hebben we het over materiaal van kajak.
3: Dames en heren, mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Wim Sonneveld. Het liedje dat ik voor u ga zingen heb ik speciaal voor UVV gemaakt... en is getiteld Hup UVV. Mijn tante had met UVV een voetbalveld niet op... want elke zondagmorgen stond het huis weer op zijn kop. Haar man moest vroeger eten en hij nam zijn

Oui, VV van Wim Sonneveld. Dat is een, ja, een opname die ergens te vinden is in de schatkamer. En de NPO Radio 5, FM op 5 schatgaves, die hebben die opname kunnen vinden. Het is echt onvoorstelbaar. Ik vind het zo mooi altijd. En volgende week dus aandacht voor Kajak. En dit zijn de Neville Brothers. Over een gele maan.

opnemende maan en geen volledige yellow moon. Een tijdje geleden sprak me op een zaterdagmiddag in de supermarkt een luisteraar aan die 's ochtends had afgestemd op FM op 5. Ze stelde zich voor en vertelde dat ze een single had opgenomen, ook die een keertje wilde draaien. Ik was het hele voorval vergeten totdat ik Simone Walraven een gloedvol betoog hoorde houden over een nieuwe Nederlandse productie. En pas toen ze de naam van de artiest noemde, viel bij mij het kwartje. Het was een lied van de vrouw die ik ontmoet had tussen de sla en de aardappelen. Dus, vooruit met de geit, hier is de single waar het over gaat. Sue Moreno, and he speaks to me everywhere.

0: Ze heet Sue Moreno en He Speaks To Me Everywhere is de titel van de single. Paul Boebom, elke keer present, zo rond 11:30. En dit is ongeveer nagenoeg precies. En Paul die gaat het hebben over Jean-Jacques Goldman, een fenomeen in Frankrijk. En op een bepaald moment heeft hij Sirima ontdekt. En dit nummer, ja, wat hij laat horen, Là-bas, ja, dat is een bijzonder grote hit geweest in Frankrijk. Maar de hele hommage van Paul kent ook een hele treurige afloop.
1: Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman bereikt op 9 mei 1982 voor het eerst de nummer 1 positie van de Franse hitlijst met de chanson Il suffira d'un signe. Een teken zal genoeg zijn. Even later volgt een andere tube, het Franse woord voor hit. Quand la musique est bonne, wanneer de muziek goed is. Goldman zou sindsdien 10 keer uitgeroepen worden tot de meest populaire zanger. In Frankrijk wordt gesproken over la génération Goldman. Veel chansons produceerde die samen met de Amerikaanse zangeres Carol Fredericks en de in Wales geboren Fransman Michael Jones. Een paar voorbeelden. En nos actes manqués, op onze misstappen. En Léon Dicet à Leidenstad, geboren in 1917 in Leidenstad. Een fictieve Duitse stad die symbool staat voor het lijden aan het einde van de Eerste Wereldoorlog en de opkomst van het nazisme. Si

In 1995 werd Deux uitgebracht. Een album dat Goldman helemaal voor Céline Dion had geschreven en gecomponeerd. De eerste single daarvan stond 16 weken aan de top. Hoe kunt u me encore? Opdat je nog

1951 in Parijs geboren Godman leidt tegenwoordig een teruggetrokken bestaan in een buitenwijk van Londen met zijn vrouw en drie dochters. In 1987 was Godman op zoek naar een vrouwenstem om hem te vergezellen in het duet Laba. Via via ontmoette hij de Sri Lankaans-Engelse zangeres Tirima Viratunga, die toen nog optrad in het metrostation Châtelet in Parijs. Laba zou uitgroeien tot een grote hit. In de videoclip spelen Jean-Jacques en Tirima een verliefd stel. Het succes van dit nummer kent een dramatische keerzijde. Tirima was slachtoffer van huiselijk geweld. Haar partner was stikjaloers. In de nacht van 9 december 1988 kondigde Tirima aan dat ze bij hem weg wilde gaan. Blind van woede vermoordde haar. Ze was pas 25. Tirima's stem leeft voort in dit duet met Jean-Jacques Goldman, daar, là-bas.

0: Dat was een enorme hit in Frankrijk. Jean-Jacques Goldman en Sirima met là-bas, met daar. En Sirima is slachtoffer geworden van femicide. En in Nederland, 1 op de 8 dagen is daar een vrouw slachtoffer van. Nou ja, ik heb de Chocoradio klaarstaan.
1: 5, 3, 7.

Onsterfelijk, de muziek van David Bowie. Fame. Ik kom je aandacht vragen voor de Canadese zangeres Frazee Ford, die een jaartje gezeten heeft bij de To Be Good Tenyas, zo heet die groepje. Dat was een damesgroep. En die hebben onder andere een nummer uitgebracht. Ja, ik wou zeggen gereleased, maar ik denk dat is geen goed Nederlands. Die hebben onder andere een nummer gereleased. En dat heette Waiting Around to Die. Dat heb ik wel eens gedraaid, dat is dit nummer. Oh. Ik krijg gewoon een intro van 20 minuten.

Vond ik altijd een prachtig nummer, maar... Pretend you're happy, boy. Ah, jongens, kom op nou. Oh, dit is waar ik zo'n hekel aan heb. Dat is dat die computer denkt, ik ga mijn eigen gang. Dan hoor je alvast wat er hierna komt. Maar dit is dus Frazee Ford.

een dramatisch betoog te houden. Over de To Be Good Tanya's waar Frazee Ford, die je net hoorde, een jaartje bij zat. En ik dacht, ik laat een stukje van de To Be Good Tanya's horen. En dat is dit.

0: Waiting Around to Die heet het nummer.
1: 7.
0: Voor het geval dat. Ik zou zeggen, de rock and roll, daar begonnen we mee. En we sluiten bijna af met de rock and roll. Elvis Stardust. Pretend you're

0: Doet hij Pretend van Alvin Stardust. En er kan gebeld worden. Sterker nog, er is gebeld. Hamerlink. Ik heb zo'n haast dat ik in één keer denk van... Hey, hoe is het? Goedemorgen.
1: Goedemorgen Felix, met Willem Hamerlink, ja.
0: Ja, jij hebt de Chocoradio heb je verdiend.
1: Nou, dankjewel. Heel leuk.
0: Je hebt je bijna een huis. Waar woon je precies in Limburg?
1: Ik woon in Kastrikum aan het strand. maar ik kom wel uit Limburg, uit Kerkhaar.
0: Ja. Kerkhaar.
1: Ja, Kerkhaar. Ja.
0: Lekker man, aan het strand.
1: Ja.
0: Ga je nog iets bijzonders doen vandaag en morgen?
1: Nou, we hebben hier de kunstschietsroute. En dat is altijd wel heel leuk bij mensen thuis kunst kijken.
0: Dan ga je gewoon maken. Bij buren en vrienden in de buurt ga je gewoon naar binnen en dan denk je, hey, wat voor kunst heb jij gemaakt?
1: Ja, nee, dit is een route die van tevoren vaststaat. En er zijn ook muziekoptredens in de tuinen bij sommige mensen. Dus het is altijd heel vrolijk in de zomer hier.
0: En dan hopen we dat het goed weer blijft natuurlijk. En niet te veel regenbuien, want dan zit je er in die tuin.
1: Ja, dat klopt. En gelukkig start het pas vanmiddag. Want vanochtend was jij met je mooie programma.
0: Ja, wat... Oh, jongens. Waar zijn mijn schoenen? Ja. Waar zijn mijn schoenen? Ik loop ernaar.
1: Geeft niet hoor. Dat mag wel.
0: Hey Willem, hartelijk dank voor het bellen.
1: Dankjewel hoor. En nog een fijne dag.
0: Het apparaat wordt binnenkort opgestuurd. Dus dat gaat goed.
1: Prima. Dankjewel.
0: Ja, jij ook bedankt. Doei.

0: Honey Money van Tommy James en de Shondells. In dit programma kan ik natuurlijk van mijn langste leven niet alleen maken. Dus ik dank Leon Polman, Arjan de Ruiter, Jip Manders, Sylvia Trimp. En ik wens je veel plezier zometeen met Angela Groothuizen.
1: Hallo, hallo. Hier volgt een dienstmededeling voor platenmeester Murder. Platenmeester Murder, u kunt het station verlaten. Herhaling. U dient den ether geheel te ontruimen.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
4: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
11: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
16: Nothing ever stays.
17: The Boys of Dungeon Lane.
16: Nothing comes to mind.
17: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
16: No one can erase.
17: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
16: The days we
17: is nu overal verkrijgbaar.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
19: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
20: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
21: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: 12
1: uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en raakten 2 mensen gewond. Officieel is er tussen de twee landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelderdoom in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse Statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wil strenge regels voor de hele provincie. Zo mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade. En verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Angela Groothuizen.

0: The Hunters met Russian Spy and I.
1: Het is 12 uur geweest, zaterdagmiddag. Hier is Angela.
0: Goedemiddag en welkom bij een nieuwe Angela. En Felix en Leon. Nou, geniet maar lekker van je broodje. Wat een fantastische opname was dat, zeg. Van Wim Sonneveld, ergens uit de jaren 30. Ongelooflijk. Dus, geniet van je broodje, mannen. Hebben jullie verdiend. Nou, wij gaan ook weer een ontzettend lekkere 2 uur aan je leveren. We hebben ILO en de nieuwe van de Stones. Hartstikke goed liedje. Stelletje oude knakkers uit Duitsland. En wie dat zijn, dat hoor je straks. En ik wil van jou wel weten wat jouw eerste muzikale herinnering is. He, weet je, dat weten we allemaal wel. Hè? Een van de eerste dingen, waar was je, wat luisterde je? Hoorde je een mooi liedje op school? Of was je vriendin helemaal gek op een bandje dat je via haar leerde kennen? Was je verliefd op de zanger? Kom erop allemaal. En ik wil er een mooi verhaal bij horen. Laat het even weten via de NPO Luister-app. En wie weet, spreken we elkaar straks. En als dit je eerste herinnering is, zou zomaar kunnen, dan heb je ook een mooie te pakken. Maar die draaien wij nu al. Hier is Don't Stop van Fleetwood Mac.

Het is toch een te gekke groep, Electric Light Orchestra. Dit komt uit 1980 met All Over the World. Het komt uit die film Xanadu. En nou, die film kreeg veel publiciteit, maar ik geloof niet dat het een groot succes was. Maar het liedje wel. Net zoals het liedje Xanadu van Olivia Newton-John met ILO. Weet je nog? De muziek deed het goed, maar ja, laat dat maar gewoon aan Jeff Lynne over. Roy Orbison, hij schreef in 1960 Only the Lonely. En hij schreef het eigenlijk, hij wilde hem eigenlijk dat Elvis het ging zingen. Of de Everly Brothers, ja, dat begrijp ik wel. Maar die zeiden, joh, daar ga je spijt van krijgen. Neem hem lekker zelf op. En het werd zo groot.

Shake Your Groove Thing 79, Peach & Herb. Heerlijke swingende muziek, maar met van die nonsenteksten. Dat was die tijd gewoon. Je kon er wel lekker op dansen, maar het moest vooral nergens over gaan, behalve dat je iets moest shaken. Ik irriteerde me altijd dood eraan. Maar goed, lekkere muziek. Zeg, we krijgen al wat herinneringen binnen, hoor. John Abt. Nou, mijn vrouw was vroeger fan van Ronnie Tober. En verleden week heeft onze dochter ervoor gezorgd dat hij haar via een video heeft gefeliciteerd met haar 75ste verjaardag. En verleden jaar heeft ze hem zelfs ontmoet. Nou, dat is een mooi verhaal. Ja, die Ronnie Tober, dat is de grootste schat die er is. Nou, een klein fragmentje van een heel vrolijk plaatje wat hij samen met Siske Peters heeft gemaakt.

Ja, dat is leuk. En Django stuurt een foto van een boot waarop hij vaart. En hij zegt, goedemiddag Angela. Mijn eerste singeltje wat ik zelf gekocht was een instrumentaal nummer van Mr. Blue. Maar dan echt met een OE. Grooving met Mr. Blue. En ik gebruikte hem als introplaat toen ik op mijn 16e plaatjes draaide in de jeugdshows. Ik kende het niet, maar goed, we gaan even een klein stukje draaien. Daar komt-ie.

Oké. Heb jij nog een eerste muzikale herinnering? Laat het me nou even weten. Jullie komen altijd, als ik het al heb uitgezonden, dat jullie schakelen wat later in. Maar laat het me weten via de NPO Luister-app. Want ik vind het ook leuk om die verhalen te horen. We gaan even naar de begin jaren 60, naar Dave Clark. Catch Us If You Can. En dat werd niet veel later ook een film. En dat kwam de populariteit van Dave Clark 5 alleen maar te goede. Luisteraar Henny appte hem vorige week. Dat herinnert mij aan een dansles op de Mulo. In de danszaal zaten jongens en meisjes apart, ja, zo tegenover elkaar. En als dit nummer kwam, dan rende men hard naar de overkant om elkaar te vragen. Ja, dat was grappig. Humor. Ja, Henny, catch them if you can.

0: Ja hoor, de Rolling Stones in de Stars. Hoe is dat mogelijk, hè jongens? Ah, die tachtigers, wat een leuk nummer. En die Mick heeft er zin in, hoor. Hij wil nog wel op tour door Europa. Nou, hij zingt ook nog ontzettend goed. En daar werkt hij ook hard voor, hoor. Elke dag sporten, 1 keer per week 10 kilometer lopen. Hij liever dan ik. En nog een maandje en dan komt in ieder geval het nieuwe album van de Rolling Stones uit. Wat had ik toch niet kunnen denken vroeger. Dat ik op mijn 66e nog een nieuw Stone album zou kunnen verwelkomen. Foreign Tongues heet die. Met ook een paar laatste tracks met Charlie Watts.
1: Ouwe knakkers on tour.
0: Ja, ik hoop dat de Stones nog op tour gaan, maar ik weet het niet zeker. En muzikanten gaan vrijwel nooit meer op met pensioen. Ze hebben gewoon geen zin. Als ze inspiratie hebben voor nieuwe muziek, kunnen ze ook net zo goed een toertje erachteraan plakken. En zo worden ze ongemerkt de oude knakkers on tour. Vandaag gaan we naar een legendarische elektronische band uit Düsseldorf. Opgericht in 1970 door Ralf Hütter en Florian Schneider. En ze zijn de pioniers van de elektronische muziek. Weet je nog het album Autobahn uit 1974? Ze braken internationaal door en introduceerden hun kenmerkende minimalistische robotsound. Ik vond het geweldig. Synthesizers, drumcomputers, vocoders. Ja, en generaties artiesten zijn erdoor beïnvloed. Florian Schneider is niet meer onder ons. Maar Ralf Hütter wel. En die is inmiddels ook al 79. En aankomende donderdag staat hij in het Klokgebouw in Eindhoven. Je zou er toch gewoon naartoe gaan. Laten we naar 78 gaan om de grens tussen mens en machine te ontdekken met Das Mortal. Oftewel The Model. Hier is Kraftwerk.

0: Ja, ik ben toch heel erg dol op Nancy Sinatra. Vooral als ze met Lee Hazelwood zingt. En daarvoor, dit is natuurlijk Jackson. En daarvoor hoor je Pour une fleur van Michel Depeche. En ik vraag natuurlijk jullie een liedje. Dat je nog heel erg aan vroeger herinnert. Nou, ik moet zeggen, jullie zijn stil. Ik weet niet wat jullie allemaal aan het doen zijn. Maar het is een beetje scharrig vandaag. Maar gelukkig heb ik Jolanda aan de telefoon. Goedemiddag, Jolanda.
1: Goedemiddag, Angela.
0: Ja, en dan ook nog eens zo'n ontzettend leuk liedje. Dus ik was er heel erg blij mee. Jolanda komt uit Hoofddorp. En volgens mij zijn we ongeveer even oud. Jij bent een jaartje ouder.
1: Dus, ik ben wel ouder.
0: Ja, dat klopt, hè? Ja.
1: Ja.
0: Ja, vertel eens wat over jouw jeugdherinnering.
1: Vroeger werd dat plaatje in onze tijd natuurlijk heel vaak gedraaid.
0: Ja.
1: En ik was toch wel een beetje een meezingertje.
0: Ja.
1: Maar het heette Van Rocco Granata, maar ik kon de R niet zeggen.
0: Ja, ja. Dus, hoe klonk dat?
1: Toen werd het
0: Maïna. Maïna, Maïna, Maïna, ja.
1: Mijn moeder noemde het altijd van, goh, dit is jouw liedje, Maïna is op de radio.
0: Oh, wat geestig, wat geestig. Ja, en die Rocco Granata, dat is me toch een leuke man, Jolanda. Echt, ik heb hem ooit eens ontmoet bij een talkshow. En adorable is hij. En toen zei ik ook, ja, toen ik een kleutertje was, werd dat altijd gedraaid. Dus ik ga hem gewoon lekker draaien. Ga je nog wat leuks doen vandaag, Jolanda? Want het is heel stil bij mij op de app, ben ik helemaal niet gewend. Ik denk, wat is iedereen aan het doen? Wat ben jij aan het doen?
1: Gewoon rustig aan, een pensionada, hè?
0: Ja.
1: Dus niet goed, alles mag.
0: Oh, dat is lekker. Maar heb je nog plannen of blijf je gewoon alleen maar in je stoel geplakt?
1: Nee. Ik blijf niet in de stoel geplakt, maar ja, gewoon dingen in het huis en zo. En,
0: lekker rommelen.
1: En uitlaten en de katten verzorgen en dus.
0: Ja, lekker rommelen. Lekker rommelen.
1: Lekker rond het huis.
0: Ja, nou, ik zou zeggen, Jolanda, zet die telefoon, zet die radio op 11. Want hier komt die Maïna, Rocco Granata, voor jou. Dankjewel.
1: Ik ga zingen.
0: Ja. Oh, hey, doei.
1: Doei.

Ach, wat is het toch fijn om altijd even Journey te horen. Journey Kaagman. En Earth and Fire, Seasons, hartstikke mooi. In 1993 bracht de Deense zangeres Liz Sørensen het liedje Brand uit. Luister.

Nou ja, die herken je natuurlijk zo. De songwriters probeerden de Engelse vertaling eerst nog zelf op de markt te brengen. En toen gaven ze het nog een keer aan een Noorse zangeres. Dat lukte allemaal niet. En uiteindelijk kwam het liedje 5 jaar later bij Natalia Imbruglia terecht. Ik weet het nog, ik was hoogzwanger. Als het liedje op de radio was, dan begon mijn Nona begon in die buik te dansen. Goh, oh, oh. En wat een hit. We gaan hem draaien. Torn.

0: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De 10e kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Pas je eindelijk het perfecte shirtje in de paskamer?
12: Yes.
11: Maar ben je je pasje kwijt? Maak er een potje van. Met een bankrekening van Buut Spaar en

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: 1 uur door Almegens met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Angela Groothuizen.

Wow, dit swingt wel de pan uit, hè? Stevie Wonder, Another Star. En dit gaat gewoon nog een tijdje door. Maar wij hebben zoveel goede platen. Goedemiddag. Welkom terug bij het tweede uur van Angela. Ja, die Stevie. De dikke 5 minuten 15. En ik wil eigenlijk al mijn plaatjes draaien. Want we hebben zo'n goed gevulde week aan concerten. We hebben Ray Peterson voor je, Ramses Shaffy, Blue Oyster Cult. En we hebben tijd voor... Ga maar gewoon maken voor een lekker live plaat. Dus kom erop. Nou, ik zat net een beetje te mopperen dat ik het een beetje scharrig vond. Alle reacties. Er vraagt iemand wat is scharrig. Nou, scharrig is gewoon ja, net als een scharretje. Zo'n visje met heel veel graat en weinig vlees. Ik vond het een beetje scharrig. Nou, jullie hebben massaal geappt. Maar ja, ik heb de muzikale herinneringen al gedraaid. Dus we gaan dat volgende week even anders aanpakken. Want ik vind het veel te leuk om een beetje keuze te hebben natuurlijk. Goed, nou, wat is een opname dus van een concert of een live evenement dat we hier even moeten draaien? Dus je weet vast wel wat. Een live variant die beter is dan de studioversie. Laat het me weten via de NPO Luister-app. En wellicht spreken we elkaar zo, lijkt me leuk. En hier is The Wait van de band uit 68.

Een Italiaanse groep uit Genoa, Mattia Bazar met Ticento. Zeg, heb je nog een live-opname die je op de radio wil horen? Dan is dit je kans, hè? Laat mij even weten welk liedje je wilt horen. Laat het me weten via de NPO Luisterapp. En misschien spreken we elkaar en draai ik hem straks. We gaan luisteren naar het liedje Corinne, Corina. En dat werd in 28 al opgenomen, 1928, door Bo Carter. Gewoon al bijna 100 jaar terug, hè, joh.

er zo van. Het is gewoon bijna 100 jaar oud, jongens. En dat liedje is vaak gecoverd door Big Joe Turner, Marianne Faithfull, Boss Keggs, Chet Atkins, Dean Martin en zelfs door Ernst Jans en nog vele anderen. En luisteraar Dirk Terpstra appte me vorige week. Hij zegt, mijn eerste muzikale herinnering is Corinne Corinna van Ray Peterson. Als dit liedje op de radio was, dan zette ik hem meteen harder. En je werd er enorm mee gepest door je broer en zus. Nou, ik vind het een mooi liedje. En ik ga hem voor je draaien, Dick. Hier komt hij. Ray Peterson, Corinne Corinna.

0: Nou, jullie vinden dit wel een mooi nummer, hoor. De app die, die vult zich met allemaal... Oh, wat lekker bloei, Oyster Cult met Don't Fear the Reaper. Ik vind het ook een heerlijk nummer. Dus, nou, goed om te weten. Gaan we vaker draaien.
1: Lekker live. Lekker live.
0: En ook de lekker live platen die stromen nu binnen. En, nou, jullie zijn allemaal wakker geworden na mijn geklaag van net. Ja, sorry hoor, maar ik ben heel blij om te horen hoe het gaat met jullie. En ik heb iemand aan de lijn, want die had een fantastische suggestie. Goedemiddag, John.
2: Goedemiddag, Angela. Hallo.
0: Uit Zoetermeer, hè?
2: Klopt, ja, helemaal. Ja,
0: wat ben je aan het doen?
2: Ik zit lekker op de bank naar jou te luisteren.
0: Oh, mooi. Oh, ja,
2: ja, nee, mevrouw die is met de dochter naar een thee-workshop. Dus,
0: wat? Een thee-workshop?
2: Ja, een soort high tea-achtig iets, maar dan wat meer met thee gebeuren, heb ik begrepen.
0: Oh, en dan lekker van die scones bakken, of niet?
2: Ja, precies, ja. Dat soort dingen.
0: Oh, dat vind ik wel lekker, die scones vind ik wel heel lekker, ja. Ja,
2: ja, dat is het ook. Dus maar naar jou luisteren is ook lekker.
0: Oh, en je hebt lekker gewoon het hele huis voor jezelf.
2: Zo is dat,
0: ja. Ja, ja, dus dan kan je gewoon de radio straks even heel hard zetten. Want je hebt inderdaad toch goede live platen.
2: Ja.
0: Nou, wat wil je horen en waarom?
2: Nou, het is een nummer van Lou Reed.
0: Ja.
2: Een beetje nog uit zijn tijd ook met Velvet Underground.
0: Ja.
2: En ja, uit mijn jeugd. En ja, zeker de bekende nummers van Lou Reed zijn heel erg lekker. Maar dit nummer is ook heel erg fijn om te horen. En het gaat om Sweet Jane van de live album Rock'n'Roll Animal.
0: Ja, en die gaan we nu voor je draaien. Dankjewel, John. Heerlijk. Ik ben er blij mee. Geniet ervan.
2: Dankjewel.
0: Zet hem hard.
2: Dankjewel. Yo. Yo.

Bas Kax met Lead of Shuffle uit 77 alweer. En daarvoor die hele leuke plaat, die hoor je niet zoveel. Reparata en de Del Runs uit 68. This is the captain of your ship. Ik vond het ontzettend leuk. Oké, heb jij al wat concerten in de planning staan? Want ik heb er wel een paar voor je. Vanavond staat Davina Michelle, heerlijk kind volgens mij, in het Openluchttheater in Ede. En ik hoop dat het lekker droog blijft. En die meid die kan zo lekker zingen.

Ja, dat is een lekker kind. En aankomende woensdag treedt Ben Howard op in het Philipsstadion. En dan hoop ik dat die man wel die ene grote hit gaat zingen. Want hij heeft de neiging om die over te slaan. Dan denk ik, je bent af. Maar Ben Howard die is dus in het Philipsstadion en op donderdag in Paradiso Amsterdam.

Ik vraag me nou altijd af wat iemand mankeert als hij zijn grootste hit dan niet doet. En dus je publiek zo teleurstellen. Maar ik hoop dat het goed gaat. In Eindhoven is het sowieso druk, want donderdag komt er Kraftwerk. Oh, die gaan het klokgebouw onveilig maken. Ik ben zo dol op Kraftwerk, ik zou er gewoon heen moeten gaan.

Ja, en donderdag komt Chaotic naar Tivoli, Vredenburg, Utrecht. Ken je die nog? Dat was een groep die gemaakt werd naar aanleiding van een talentshow. En Rachel Kramer heb ik nog wel eens in een ander team gehad. Ik hoop dat ze gaan genieten. Ze komen er niet met één, maar met twee shows. En ze kwamen uit het programma Star Maker. Nou, toen, dat was een groot succes. Donderdag en vrijdag vieren ze hun 25-jarig jubileum.

Ah, ik hoop dat ze een toffe avond hebben. En dan Snow Patrol. Wauw, wat een band. Vrijdag te zien in het Stadspark van Groningen. En daarna gaan ze naar Groot-Brittannië.

Ik heb er zwak voor deze groep. En vanavond spelen Bertolf en Diederik Nomden in het Stadstheater in Van Oldenzaal. En later in deze week ook nog in Amsterdam. Check it. En daar komt sowieso deze voorbij. Het is een nummer van hun album All Good Things uit dit jaar, 26. Hole Again.

0: NPO Radio 5.
1: De beste evergreens.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Ach, het is zo'n liedje wat je met z'n allen meeschreeuwt. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses Shaffi. Prachtig. Nou, we gaan naar een Nissan oude knakker die maar doorgaat. Chairs is onlangs 80 geworden. En door al dat gekroepoek aan haar uiterlijk ziet ze er natuurlijk uit als 16. We gaan even terug naar toen ze 25 was in 71 met Gypsy, Tramps en Thieves.

Oh, wat een opwindende plaat van Shocking Blue. Send me a postcard. Nou, we zijn er alweer doorheen. Dit was Angela op NPO Radio 5. Voor deze week dankjewel Rosemarijn Rijmer voor de fijne lijst aan muziek. En straks hoor je Stefan Stassen met zijn Magical Mystery Tour. Goed weekend. We gaan eruit met Christian St. Peters en de Pied Piper.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Het is een wissel die geschiedenis schrijft. Op het WK van 2014 brengt bondscoach Louis van Gaal keeper Tim Krul in het veld voor de penalty-serie tegen Costa Rica. Met succes. Krul ontpopt zich tot penalty-killer. Andere tijden sport over het geheim achter de wissel van de eeuw. Morgenavond 10:15, NPO 1.
4: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
5: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Nothing ever stays.
8: The Boys of Dungeon Lane.
7: Nothing.
8: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney. The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney. Is nu overal verkrijgbaar.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: In het voetbal zijn er momenten...
11: Bergkamp 2-1!
10: ...die impact maken.
12: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
11: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
10: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
11: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
13: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 2 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te kunnen krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouche heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diederik de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chastot. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het gravel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen of licht regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
16: Van Zwanenhals tot Bokkepoot. De paden op, de lanen in. Van Hengelo tot Leiderburg. Daar gaat de bus. Kom, hou je vast. Het kost je niets. Je hebt geluk. The Magical Mystery Tour.
17: The Magical Mystery Tour. Stefan Stassen. NCRV.

0: Wat wil je zeggen, Tim?
1: Nou, Stomp heet dit nummer.
0: Ja, Stomp. Ja, wat is dat?
1: Ja, heb ik dus even opgezocht. Maar dat blijkt dus stampen te betekenen.
0: Ja?
1: Of ja, luid en met zware stappen lopen. Vaak om boosheid of frustratie te uiten.
0: Oké, maar dus in dit geval is het eigenlijk meer een vrolijke tred, had ik het idee. Hè?
1: Heb ik ook het idee, ja. Ja. Maar goed, misschien moet er iets uit, je weet het niet. Ja.
2: Buys a ticket for a magical mystery tour. He knows what to expect.

0: Felicitretter!
1: Ja, we hebben natuurlijk even Angela Groothuizen uitgezwaaid. Dames en heren, lieve reizigers. Welkom aan boord van de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde hallucinerende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. En hier aanwezig onze altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. De man die ons verder brengt dan we ooit hadden gedacht. Cor Snijder, goedemiddag.
2: Dames en heren, goedemiddag.
1: En natuurlijk een hartelijk welkom voor de mensen die zojuist zijn ingestapt. Ik denk even aan Fijne Hans. Welkom Pietje, welkom Bas, ingecheckt in Hogeveen. Welkom Jan Leg uit, ingecheckt in Koog aan de Zaan. Welkom Peter, ingecheckt in Groningen. En welkom alle andere reizigers. Zometeen ga jij luisteren naar het reisschema. En dat wordt verzorgd door onze touranimator en radiomissionaris. Opererend onder de naam Tim Dame.
3: Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls.
4: Reisschema.
5: Van harte welkom, beste reizigers, aan boord van de Magical Mystery Tour op deze 6626. Mijn naam is Tim Dame, uw touranimator voor de komende 2 uur. Dank u wel. Vanmiddag parkeren we de bus in een Amsterdamse bruine kroeg. En te midden van de blokjes kaas, de accordeonmuziek en de vaste gasten worden we daar straks getrakteerd op een bijzonder zelfportret van Sophie Remer. En na ons bezoek aan Amsterdam spelen we een nieuwe editie van ons splinternieuwe spel Pim Pam Pen. En daarvoor zoeken we nog 2 kandidaten. En we staan stil bij dichter en schrijfster Lieke Marsman met een gedicht en een muzikaal eerbetoon. En, ja, en er kan nog van alles gebeuren in de komende 2 uur. Voor nu zou ik u allemaal willen verzoeken om het alledaagse los te laten. Laat u zelf de komende 2 uur verrassen, want de Magical Mystery Tour is nog maar net vertrokken.
1: Het weer.
5: Het weer dan nog. De komende 2 uur hier en daar wat motregen. Ondanks de regen toch nog een best mooie kwik van 19.
1: Oh, en tot hoe lang blijft dit kwik aan?
5: Zeker de komende 2 uur nog.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Dat was het weer.
5: Ja, dat was het. Ja,
1: tot zover.
5: Tot zover.

0: Nada, Sergio Mendes en Brazil 66. Dat zijn twee zessen. Ja, Tim, ik weet niet, maar de sfeer in de bus is opgetogen.
1: Uitermate goed.
0: Uitermate goed. Je voelt, ik vind het ook mooi qua weer. Je voelt dat het weer gaat veranderen een beetje. Het waait een beetje. Ja. Misschien gaat het straks regen. Maar we zitten allemaal heel fijn in die prachtige bus.
2: Goedemiddag, Stefan, Tim en Cor. Leo gaat joelen de bus in. Graag uitstappen bij Knapenveldseweg, want ik ga naar het Rock Tribute Festival in Raalte. Fijne uitzending om 3:00. Doeg!
0: Dat is Leo, die dus altijd zich even meldt. Maar waar ging je nou naartoe? Het Rock Tribute Festival.
1: Ja, dat heb ik zo wel begrepen.
0: Die pakt dat festivals mee, hè?
1: Elk weekend minstens twee.
0: Ja, eerst altijd even in de tuin werken en dan pakt hij een festival waar dan ook.
1: Ja.
0: Je reist met de Mensencommissie Tour, een geheel verzorgde busreis op jouw golflengte, op jouw frequentie hier op NPO Radio 5. En er zijn onvoorstelbaar veel mensen ingecheckt. En dat zal ook met het weer te maken hebben, denk ik. Hè?
1: Kun je wel vanuit gaan. Nop uit Tilburg die zegt Tour 626, zojuist mijn hoofd geswanjeerd, klaar voor de Magical. Heerlijk zeg. Niek is ingestapt in Ambleside in het Lake District, waar dat ook mogen zijn.
0: Ja.
1: En Bert die vraagt zich af of die naast Fijne Hans mag zitten.
0: Ja. Nelly heeft zich alvast opgegeven voor Pim Pam Pen. Ze heeft ook een telefoon om achtergelaten. Richard die zegt: goedemiddag heren, ik ben ook weer ingestapt. Net terug uit mijn stadje Amsterdam en in Apeldoorn op de bus. Thuis rottiekip aan het maken, stuur straks wel even een foto. Groetjes Richard. Radiomaat is ingestapt in Zoetermeer. Gisteren is hij in het Stadstheater geweest naar een mooi toneelstuk Oom Wanja. Kan jij die even voorlezen?
1: Ja, Inge bedoel je?
0: Ja, ja.
1: Menno en Huip, daar zijn ze weer. Ja, vorige week waren ze op weg naar Frankrijk, Noord-Frankrijk.
0: Ja.
1: Nu melden ze, we rijden weer mee nabij Kortrijk op de E17 op weg naar Texel. Na een heerlijke vakantie, aangeboden door vrienden. Ach, wat mooi.
0: Menno en Huip, zij weten het inmiddels dat wij het leuk vinden om een reisje te volgen. Dan hebben wij hier meteen de kaart openstaan. Dus we hebben nu al een vlaggetje bij Kortrijk. We weten inmiddels, en dat weten misschien jullie niet, maar aan het stuur zit Huip.
1: Ja.
0: En dat is een hele vakkundig goede chauffeur.
1: Ja, een professional.
0: Dat is een professional. Ja. En dat zal een voorspoedige reis worden. En daarna hoop ik ook nog dat we nog kunnen meemaken dat ze op de boot gaan. Maar dat zal wel niet lukken.
1: Huip kennende die trapt hem wel op zijn staart, hoor.
0: Misschien kun jij nemen vragen of ze eventjes ons op de hoogte willen houden.
1: Ja, Eme. Mocht jij ons op de hoogte willen houden, wij houden ons waar aangeboden.
0: Ja. Krijgen we nu natuurlijk nog geen antwoord op, maar dat kan gebeuren. Goed, nog eventjes het adres.
1: Wat voor adres?
0: Ja, ik bedoel eigenlijk dat we een app hebben.
1: Ach ja, de NPO Luisteren.
0: NPO Luisteren.
1: Dat is het adres waar je moet zijn.
0: Hoe die te gebruiken?
1: Nou, dat wijst zich echt voor zich. Je kunt ook een audio-app achterlaten. Dat gaat via die microfoontoets.
0: Ja.
1: Dat wijst zich echt voor zich.
0: Ja.
1: Ja.
0: Goed, dan Tim. Moeten het even hebben over Sophie Remer.
1: Ja. Ja.
0: Sophie Remer, die woont in Amsterdam. En we zijn ook inmiddels aangekomen in Amsterdam. En dat heeft alles met deze Sophie Remer te maken. Ik zal haar naam al meerdere keren noemen, denk ik.
1: Nou,
0: want zij heeft met ons meegelopen de afgelopen week. En eerlijk is eerlijk, Sophie Remer is eigenzinnig. Is iemand waar er eigenlijk maar één van is. En dat is Sophie Remer. Zometeen hoor je haar zelfportret. En het mooie is dat ze zelf heeft gevraagd of ze een zelfportret van zichzelf mocht maken.
1: Ja, nou dat was geen probleem
0: geen
1: wat
0: probleem.
1: Ons betreft.
0: Dus over het algemeen nooit een probleem, maar dit hebben we nog nooit eerder meegemaakt eigenlijk.
1: Nee.
0: Dus toen zeiden we van maar dan willen we wel bij jou op bezoek komen. En toen zei ik, kom maar lekker naar Amsterdam.
1: Lekker naar het Bruine Café.
0: Ja. En jij wil iets kwijt over Amsterdam?
1: Ja, want we zijn hier heerlijk in een Amsterdams Bruin Café. Op verzoek van Sophie Remer. Persische tapijtjes op tafel. Schaaltjes met blokjes kaas. Leverworst. Ossenworst staat hier ook lekker. En gele zilveruitjes. En op het podium staat een accordeonist. Ja, je kunt hem ook op de achtergrond horen. Gaat even naar luisteren. Ja, het is echt zo'n vaste plek waar de vaste gast aan de leestafel even het woord neemt. En daar kunnen we nu naar luisteren.
0: Ja, en op zo'n plek hoort natuurlijk ook altijd een inderdaad een vaste gast. En dit is niet zomaar een vaste gast. Dit is Simon Carmichelt.

Ik hou zo van een oude Amsterdamse kroeg. Die diepe bedstee in het veilig vaderhuis. Hier is het 's winters warm en 's zomers pluis. Hier krijg je vaak te veel en nooit genoeg. Ik hou zo van de plompe Nederlandse mannen die ernstig drinkend diepe onzin zeggen en met een vage glimlach weten uit te leggen waarom zij door het leven zijn verbannen. Ik hou zo van een oude Amsterdamse kroeg en van het zwijgend met gedachten spelen. Alleen het sluitingsuur voor mij en velen komt steeds te laat en altijd weer te vroeg. Ja.

0: Moet je voorstellen, hè?
1: Ja.
0: Een groot concert in Raalte, laten we maar even Raalte zeggen. Een openluchtconcert. En het is gaan regenen.
1: Ja.
0: En dan komen zij optreden. Danny Vera en Marlon Pichel.
1: Oh,
0: en dan zingen ze dit nummer en iedereen houdt elkaar vast. En het regent en het regent. En aanstekers willen ze aansteken, maar die doen het allemaal niet. En het
1: maar dat maakt allemaal niks uit.
0: Maakt niks uit, want dit is een moment om nooit meer te vergeten.
1: Oh, wauw.
0: Dat gevoel had ik er helemaal bij. Lieve mensen, eens even kijken. Wie heb jij binnengekregen?
1: Willeke.
0: Ach, vertel maar.
1: Die is ingestapt in Javea in Spanje. Heerlijk, ja. Schrijft ze nog.
0: Spreken ze die J eigenlijk uit in Spanje?
1: Waarom niet? Nee. Nee, dat doen ze niet in Spanje, inderdaad.
0: Maar ze maken er alles een B van, hè, geloof ik.
1: Javea.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee.
1: Wat dan?
0: Nee, ik dacht dat ze dus van... Ik haal het altijd door elkaar. Maar je zegt... ik zei altijd Cerveza.
1: Ja.
0: Dat is dan Cerveza.
1: Ja.
0: Valencia is Valencia.
1: Ja.
0: En de J is volgens mij een ga.
1: Ga. Nou, ik heb geen idee. Javea zal het dan wel zijn.
0: Denk ik wel.
1: Henny die stapt lekker in de bus. Waar, dat schrijft hij er niet bij. Nee. Maar ik ben blij dat hij er is. En ja. Kitty die zegt, hoi hoi, ik rij ook weer lekker mee. Ondertussen mijn heg aan het snoeien met een gewone heggenschaar. Zodat ik jullie kan horen.
0: Ah, dat is lief zeg. En Wim uit Tirol laat even weten dat hij heerlijk in Frankrijk is aangekomen. En Els Noeke zegt, gezellig dat jullie in Amsterdam zijn. Welkom in Mokum in Grijs. Graag mee vanaf Amsterdam-Noord om te genieten van de busrit. Vol met goede muziek. Fijne reis allen. Dan is het nu tijd, denk ik, Tim, om te gaan luisteren naar een zelfportret van iemand waar er maar één van is.
1: Ja.
0: En dat is een, dat is fantastisch. He?
1: Sophie Remer.
0: Sophie Remer, laten we luisteren naar een zelfportret.
2: Nee, ik sta er natuurlijk niet achter. Maar je kunt niet ontkennen dat je wel heel creatief en heel bijzonder moet zijn om zoiets te bedenken. En het dan ook nog eens te realiseren. Ik ben Sophie, ik ben 20 jaar, ik woon in Amsterdam al mijn hele leven, ja. In mijn vrije tijd ben ik het liefst met vriendinnen. En ik speel ook heel erg graag piano en gitaar. Ja, ik ben wel gelukkig. En ook wel content met het leven gewoon. Het gaat wel goed. Als kind, ja, dat weet ik natuurlijk niet meer precies hoe ik was. Want ik was heel jong, uiteraard. Maar als ik mijn ouders mag geloven, was ik heel schattig. Ik tekende heel veel. En ik hield heel erg van dansen en van zingen. Ik was ook echt een hele grote K3-fan. En ik vond het ook heel leuk om te schrijven en om verhaaltjes te verzinnen. Over de familie Mol bijvoorbeeld. Over een draak die bang is voor vuur, weet ik ook nog wel. Ja, schrijven was echt mijn lievelingsvak op de basisschool. Ik was daar ook wel goed in. Ja, je kan wel zeggen dat ik een geliefd kind was, ja, zeker. Maar toen kwam die spreekbeurt in groep 8. Hallo allemaal. Vandaag geef ik graag mijn spreekbeurt over martelmethodes uit de middeleeuwen. Martelmethodes werden in de middeleeuwen voornamelijk ingezet als juridisch middel om bekentenissen af te dwingen. En die martelmethodes waren super creatief. Zo heb je bijvoorbeeld de rattenketel, levend villen, de ijzeren maagd, skafisme en de bronzen stier. Ook wel de messingen of Siciliaanse stier genoemd. Het was een martel en soms zelfs executiemiddel dat vooral in het oude Griekenland werd gebruikt. De bronzen stier was een stuk metaal gegoten in de vorm van dus een stier met aan de zijkant een deur zodat er een persoon naar binnen kon gaan. Dit was dan een veroordeelde of iemand die iets moest opbiechten. En als het slachtoffer eenmaal in de stier zat opgesloten, werd er onder de stier vuur aangestoken. Hierdoor werd de stier gloeiend heet en het slachtoffer in kwestie werd als het ware levend geroosterd. En dit maakt het zo creatief en ook hetgeen wat mij super erg fascineert. In de kop van de stier zaten buizen die het geschreeuw van het slachtoffer op zo'n manier vervormden dat het net leek alsof er echt een stier aan het brullen was. Misschien vraag je je af wie het gezicht is achter deze uitvinding. Het schijnt dat de bronzen stier aan het eind van de 6e eeuw voor Christus bedacht is door ene Periolos, een Griekse koperwerker. Hij gaf de stier cadeau aan de Griekse kolonist en tiran Phalaris van Akragas. Dit deed hij om indruk op hem te maken. Maar dit had hij beter niet kunnen doen, want het werd hem niet in dank afgenomen. Phalaris vond het werktuig namelijk zo wreed dat hij Periolos de stier inlokte. En zo werd hij het eerste slachtoffer van zijn zelfbedachte martelwerktuig. Noem het een koekje van eigen deeg? Nou, dat was de bronzen stier. Zijn er al vragen? Was getekend Sophie Remer, Amsterdam.

0: 1999. Dat zijn ook maar zo eventjes. 1999.
1: Ja.
0: Mooie getallen bij elkaar.
1: Ja.
0: We gaan eventjes, voordat we daarop doorgaan. Ik zei dat niet voor niks, die getallen. Want we hebben een heel mooi appje binnengekregen. Maar eerst eventjes wat incheckers. Gerda die zegt, we zitten nog in Royalis. Zo schrijf je het. Maar dan hebben we hier weer de J.
1: Ja.
0: En die spreek je uit als een G. Dus dan is het, we zitten nog in Rogales in Spanje. Stappen in om een stukje mee te rijden. Kunnen we volgende week mee terug naar de Zaanstreek. Groetjes uit het zonnige Rogales, Spanje, Henk en Gerda. Jij hebt er nog even een aantekening bij?
1: Nou, bij Kitty. Oh nee, bij Willeke. Die net in, hoe jij het zei.
0: Ja, ik dacht Javier, maar...
1: Ja, nou heb ik het even opgezocht. En je blijkt het toch als HVA uit te spreken.
0: Oké.
1: Dus de J wordt...
0: Soms als een H uitgesproken.
1: Een H nu, ja.
0: Oh, dan is het dus niet Rogales, maar dan zou het zijn Rojales.
1: Ja, daar durf ik geen uitspraak over.
0: Moeilijk. Nee. We weten het ook allemaal niet. Even kijken. Welkom 06. Maaike is dat. Die reist mee vanuit Antwerpen. Vandaag op weg naar nergens. Dus ik hoop op een plekje bij het raam. Egbert die luistert vanuit een regenloos Den Haag. Egbert Beekman. En dan Margot.
1: Ja, Margot. Die zegt goedemiddag, Margot en Ben. Groeten jullie vanuit de warme en zonnige westkust van Griekenland. We rijden richting, Igoumenitsa. Igoumenitsa.
0: Igoumenitsa, dat is Grieks. En ja. Bij mijn weten blijven daar alle letters toch ongeveer hetzelfde, hè?
1: Nou, ja, dat denk ik ook wel.
0: Anders laat het even weten, Margot. Ja. Goed, we moeten door. Dit is de Magical Mystery Tour, lieve mensen. Een virtuele busreis, geheel op jouw golflengte. En we kregen een berichtje binnen van ene Dennis Hogeheim. En hij schreef, het is vandaag 6 juni 2026. Dat is de zesde dag van de maand. De zesde maand van het jaar. En het zesde jaar van de jaren 20. Dan hebben we het natuurlijk over 2020 en 2029.
1: Ja,
0: 2026.
1: Ja.
0: En dan valt die dag ook nog op een zaterdag. En zaterdag is natuurlijk de zesde dag van de...
1: Ja, als je vanaf maandag telt.
0: Ja, dus zondag dag 7 en dus zaterdag dag 6. Jij bent er eens ingedoken.
1: Nou. Want
0: die zei van, nou, dat is toch apart. Je hoort het wel vaker met die cijfers en getallen.
1: Ja.
0: Dat toch meer betekent dan je zomaar denkt.
1: Ja, en dan kom je toch terecht in een wereld waar ik ook geen weet van heb. En dan vallen er ineens een heel veel dingen op.
0: Nou, laat maar horen.
1: Nou, bijvoorbeeld, 6 is het getal dat echt overal opduikt. Op een dobbelsteen heeft natuurlijk 6 kanten.
0: Ja, het heeft een 6 en 6 kanten, ja.
1: Ja, precies. Een gitaar heeft meestal 6 snaren.
0: Ja.
1: Een bijenraad bestaat uit 6 hoeken. En in de Bijbel wordt de mens op de zesde dag geschapen.
0: Ja.
1: En volgens sommige historici is Jezus waarschijnlijk niet in het jaar 0 geboren, maar ergens rond 6 voor Christus. Dus dat is ook alweer heel apart. Dus zelfs daar duikt die 6 op. Het begin van de christelijke jaartelling blijkt mogelijk zelfs een paar jaar verschoven. Dus 6 jaar verschoven.
0: En hoe weet je dit? Waar heb je het vandaan? Wat is je bron?
1: Internet.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dan heb je nog het getal van Hexa de Heks, hè?
1: Ja, het is 6 ook Hexa de Heks. Want Hex in het Grieks is ook weer 6.
0: En, En dat was het getal van Hexa?
1: Ja, van Hexa.
0: Dat zo heette die Heks.
1: Dus Hex is eigenlijk ook 6.
0: Ja, en dan heb ik zelf nog even bedacht. Ik ben net, je hebt natuurlijk 10 basisgetallen, hè? 0 tot 9.
1: Ja.
0: 10 is natuurlijk een samenvoeging van 1 en 0. Dat is 10. En er zijn er maar 3 die je dus om kunt draaien. Dat is de 0. Dan draai je de 0 om, dan blijft het een 0.
1: Ja.
0: Maar draai je de 6 om, dan wordt het een 9.
1: Dan vermomt hij zich als een 9.
0: Ja, en als je de 9 omdraait, vermomt hij zich wel als een 6.
1: Ja, ongelooflijk. Dan zijn er ook nog een aantal dingen met de reken. Ik weet niet of je daar even zin in hebt, want ik heb hier een rekensom.
0: Vind ik moeilijk altijd, maar doe maar.
1: Het is een best een makkelijke rekensom. Neem het jaar 2026, hè?
0: Ja, wacht, ik schrijf even mee, ja?
1: 2026. Tel die cijfers bij elkaar op. Dus de 2, de 0, de 2, de 6.
0: 6, 10.
1: Dat is 10.
0: Ja.
1: Haal daar 4 van af.
0: 10 min 4 is 6. Maar waarom 4 dan?
1: Omdat we op 6 juni 4 keer een 6 zien. In de dag, in de maand, in het jaar en in de weekdag. Dus, en dan kom je dus uit op...
0: Huh?
1: Nee, als je dus die... ik heb hier nog een andere. Neem een getal in gedachten.
0: Getal in gedachten?
1: Gewoon een willekeurig getal.
0: Heb ik.
1: Nou, als je dat dan vermenigvuldigt met 3...
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: En er 18 bij optelt.
0: Ja.
1: En dan delen door 3.
0: Oh, wacht, ik zit helemaal
1: niet. Ja, nee, goed. Maar waar was je nu gebleven?
0: Nee, ik dacht... wacht eventjes. Ik dus, had namelijk het getal 2.
1: Nou, laten we het... Oké, 2... Ja,
0: vermenigvuldigd met 3 is 6.
1: 6, inderdaad. Tel er 18 bij op.
0: Ja.
1: Ja.
0: Is...
1: Ja.
0: 24. Ja.
1: En dan gedeeld door 3.
0: Nou. Is 12? Nee. Nee, ik dacht... Ben
1: 8.
0: Ik in de... Is 8. Is 8.
1: 8, ja?
0: Ja.
1: En haal je oorspronkelijke getal eraf. Waar je mee begon.
0: Waar ik begon? 2 was dat?
1: 2. Dus, en waar kom je dan op uit?
0: 6.
1: Ja, nou.
0: Ongelooflijk.
1: Het is toch ongelooflijk, ja, want dan kun je met willekeurig elk getal doen, hè? Ook in de bus.
0: Ja. Nou, het is misschien leuk voor de mensen die in de bus zitten en denken, nou, ga het ook eens proberen. Onthoud wel je basisgetallen, dat je denkt, dit getal heb ik genomen, want ik raak die heel snel kwijt met mijn korte termijn geheugen. Dat was ook weer het getal wat ik
1: schrijf het op. Weet je, dan ben je er van verlost.
0: Oké, dankjewel.
1: Ja. De

0: Ja, dit is niet niks hoor. Chicago, Graham Nash. Heel eventjes. Want ik krijg toch veel reacties op de 6. En ook dat ik niet kan hoofdrekenen en dat soort dingen. Dat snap ik ook. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Want dat heb ik nooit gekund. Wim die zegt, hoi Wim, mevrouw en ik. Ingecheckt vanuit het heerlijk zonnige Arrêt in Zuidwest-Frankrijk. Groetjes Wim Magielsen. Henny is ingestapt in Ridderkerk met een verlopen buskaartje. Ja, ik krijg zoveel mensen die overal zitten, zeg.
1: Ja.
0: Ze zijn echt uitgetrokken ook.
1: Richard al gezien. Richard.
0: Ja. Hè? Wat zegt hij nu weer?
1: Nou, die heeft een hele pan op staan met aardappelen en groenten. En het is nog een paar uurtjes sudderen en dan smikkelen en smullen.
0: Oké, dus waar hij ons even van op de hoogte houdt. Misschien straks even live schakelen.
1: Ja.
0: Dan vinden wij het leuk als iemand zo meteen voor ons even de tafel van 6 wil doen.
1: Ja.
0: In hoog tempo, hè?
1: Precies. Ja. En daar kun je eindeloos mee doorgaan. Hè?
0: Ja. En dan moet je het ook gewoon proberen uit je hoofd te doen. Dus niet nu al de tafel van 6 opschrijven.
1: Nee.
0: Het leukste is als je nu eventjes een ingesproken appje doet via de NPO Luister app.
1: Ja.
0: En het meteen, hup, doen. Als het fout gaat, gaat het fout. Dat is helemaal niet erg.
1: Nee. Ik zou Berend meteen willen uitdagen.
0: Ja, Berend kan niet hoofdrekenen. Dus Berend probeert...
1: Nou, hoezo niet?
0: Nou, hij zegt...
1: wij kunnen niet hoofdrekenen, zegt hij. Nee, maar dan daag ik hem graag uit.
0: Oké. Goed, dan even aangaande het Pim-Pam-Pet-spel. Dat lijkt natuurlijk heel veel op Pim-Pam-Pet. Dat kennen we natuurlijk van Radio Noord-Holland. Maar het is een heel oud spel natuurlijk. Hè. Wat doe je op de boerderij met de letter B? Dat is eigenlijk het spel.
1: Klopt.
0: Wij hebben daarvan Pim-Pam-Pet gemaakt. Omdat wij een hele mooie prijs weggeven. Dat is namelijk een floating pen.
1: Ja.
0: Dat is een hele mooie pen. Dan zie je zeg maar ons busje. De Magical Mystery Tour bus die beweegt ook in de pen. Floating pennen worden niet meer gemaakt. Maar wij hebben een adres gevonden in Japan.
1: Ja.
0: En daar worden ze nog wel gemaakt. En intussen is de hele pennenwereld zat op zijn kop, hè?
1: Ja, inderdaad. En die kloppen ook bij ons aan. Van kunnen wij hem toevoegen aan onze verzameling?
0: Ja.
1: Maar goed, we geven er maar één keer één weg, hè, per Pim-Pam-Pen-spel. Dus straks is daar weer eentje te winnen.
0: Ja, we hebben al één iemand. En
1: Nelly. Nelly, ja.
0: We hadden eigenlijk twee kandidaten. En dat is twee hele grote jongens uit de balpennenwereld.
1: Ja.
0: Maar die hebben een balpennencongres.
1: Ja, Wim is dat, ja.
0: En die wilde echt niet daarvoor plaatsmaken voor ons voor het spel. Maar wilde wel later meedoen met het spel.
1: Ja, volgende week, ja.
0: Dus, nou, geef je op. Makkelijk zat. Dat gaat ook allemaal via die gratis NPO Luister app.
1: Ja.
0: Genoeg gepraat?
1: Voor nu wel even, lijkt me. Ja.

0: Ik heb ze een paar jaar geleden gezien in Paradiso.
1: Zo.
0: Allemaal jaar of 70. Ja, misschien overdreven. Nou, denk ik wel trouwens. Het was geweldig.
1: Ja, dat kan me voorstellen.
0: Het dak ging eraf, dat kan ik wel vertellen. Goed, de tafel van zes. We hebben al een tafel van zes binnengekregen, hè?
1: Ja, de eerste tafel van zes is binnen inderdaad. En die is van Alex, die heeft hem ingesproken.
0: Alex van Ravenswaaij.
1: Ja, klopt inderdaad.
2: 1 keer 6 is 6. 2 keer 6 is 12. 3 keer 6 is 18. 4 keer 6 is 24. 5 keer 6 is 30. 6 keer 6 is 36. 7 keer 6 is 42. 8 keer 6 is 48. 9 keer 6 is 54. En 10 keer 6 is 60. Oftewel, het getal 6.
0: Ja, klopt.
3: Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: In het voetbal zijn er momenten...
6: Bergkamp 2!
5: Die impact maken.
7: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
8: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
5: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
9: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
5: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events... en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
14: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Het is een wissel die geschiedenis schrijft. Op het WK van 2014 brengt bondscoach Louis van Gaal keeper Tim Krul in het veld voor de penalty-serie tegen Costa Rica. Met succes. Krul ontpopt zich tot penalty-killer. Andere tijden sport over het geheim achter de wissel van de eeuw. Morgenavond 10:15, NPO 1.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraamvogels vliegen naar het zuiden.
17: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
16: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
18: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop, stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
19: Met de beste evergreens.
6: Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 3 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens, blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer een de mis op in Madrid, en volgende week reist hij door naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oud kind. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de Arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. De drankjes werden betaald door de zanger. Harry Styles trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst buien, vaker zon en het wordt morgen 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Er was wel een leuke tafel van 6, maar natuurlijk niet zo snel. Dat kan sneller. 1 keer 6 is 6, 2 keer 6 is 12, 3 keer 6 is 18, 4 keer 6 is 24, 5 keer 6 is 30, 6 keer 6 is 36, 7 keer 6 is 42, 8 keer 6 is 48, 9 keer 6 is 54, 10 keer 6 is 60.
6: De Magical Mystery Tour. Steven.

0: Ja, voor wie zingt hij het, hè?
1: Ja.
0: Je moet zelf dan ook onwillekeurig ook altijd aan iemand denken bij dit soort nummers.
1: Ja, aan wie moest je denken?
0: Hè?
1: Aan wie moest jij denken?
0: Els.
1: Els?
0: Ja.
1: Oh.
0: Jij?
1: Ik, bij de, ja,
0: nergens aan denken.
1: Nee, ik was eventjes helemaal lekker zen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Goed, even terugkerend op het getal 6. Want het blijkt toch een enorme rode draad te worden tijdens deze busrit. We hadden net natuurlijk Hans, die zo snel mogelijk probeerde de tafel van 6 te doen.
1: Ja.
0: Als reactie op de tafel van 6 van Alex.
1: Ja.
0: Want die vond hij te langzaam.
1: Ja.
0: Nou hebben we weer een bericht van Alex gekregen. Dus het wordt nu echt een battle.
2: Beste meneer, hij kan wel veel sneller, maar dan denk ik dat de mensen me niet verstaan. 1 keer 6 is 6, 2 keer 6 is 12, 3 keer 6 is 18, 4 keer 6 is 24, 5 keer 6 is 30, 6 keer 6 is 36, 7 keer 6 is 42, 8 keer 6 is 48, 9 keer 6 is 54, 10 keer 6 is 60. Goedemiddag.
1: Zo, ja, hallo zeg. Hoor,
0: dat is goed. Lieve reizigers, vader, welkom terug bij het tweede gedeelte van de Magical Mystery Tour. Een vijfdimensionale radioreis onderweg naar verwachte en onverwachte ontmoetingen en betoverende vergezichten. Hier in de bus nog steeds aanwezig. De markante, immer goedlachse buschauffeur met diverse diploma's. Cor Snijder, goedemiddag.
3: Dames en heren, goedemiddag.
0: En ook hier aanwezig tour operator, geluksanimator en radiomissionaris Tim Dame. Tim, goedemiddag.
1: Heel goedemiddag. Ook aan iedereen die is ingestapt. Zoals Win bijvoorbeeld. Die zegt, mevrouw en ik zijn ingecheckt vanuit het heerlijk zonnige Arès in Zuidwest-Frankrijk.
0: Ja, ik dacht dat ik die ook al had gemeld eerder al.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, dacht het wel hoor.
1: Had jij Henny ook al meegenomen uit Ridderkerk?
0: Ridderkaart, want zijn buskaartje was verlopen. Ja, die heb ik ook al meegenomen. Ook,
1: en de Heuvelse Akkers?
0: Nee, die nog niet.
1: Dat dacht ik. Goedemiddag, ik stap graag op in Waalre en ben onderweg naar Helmond. Ik ga kijken naar de drakenbootrace in Helmond. Fijne middag, Hans.
0: Dat is spectaculair, joh, drakenbootraces.
1: Ben er nog nooit geweest.
0: Nicole die zegt, ik kan ook niet hoofdrekenen, Stefan. Denk maar zo, wij hebben andere kwaliteiten.
1: Zo is het ook.
0: Stefan Smit die zegt, heerlijk ingestapt in het plaatsje O aan Zürichzee. Straks met de boot terug, maar tot die tijd lekker in de bus. Hebben wij al nieuws van Imme, Menno en Huip?
1: Nee, nog niks gekregen.
0: Nee, ze waren in Kortrijk en zijn op de terugweg naar Texel, want daar wonen ze. Dus misschien als ze dit horen dat ze nog even contact met ons kunnen zoeken. Want we hebben de kaart op schoot liggen.
1: Zeker, en we waren op de E17.
0: We waren op de E17?
1: Ja. Dat ik ben benieuwd of dat nog steeds zo is.
0: Wil je nog meedoen aan Pim Pam Pin? Laat het even weten via de NPO Luister-app.
4: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour.

0: Het Zwarte Gat. Een programma over het onzichtbare, het ongrijpbare en het onpeilbare dat ons dagelijks leven met een geheimzinnig waas omhult. Want er is meer dan ons verstand kan bevatten. Oneindig veel meer dan in een mensenleven begrepen kan worden. Het Zwarte Gat neemt u mee op zoek naar het paranormale.
1: Ik heb iets met getal 6. Ik kan even uitleggen. Ik ben op 16 april 66 geboren, om 16 uur, en ik woog 6 pond. En we hadden 6 jaar verkering voordat we trouwden, en we zijn getrouwd op 6 oktober. En mijn man is jarig op 6 oktober. En nou geloof ik niet dat dingen toevallig gebeuren. En nou wou ik eigenlijk graag vragen waarom dat er precies is. Waarom komt iedere keer die 6 voor?
2: Ja. Het is het getal van de heksa, de heks. Dus je blijft in je eigen cirkel.
1: Ja, ja.
2: Dus je moet het doorbreken.
1: En op welke manier moet ik dat dan doen?
3: Lid van de vereniging worden.
0: Ja. Ankie, ik denk dat je hier heel wat mee kunt. Het Zwarte Gat.

0: Walker op 45 toeren 1969, Delta Lady. En daarvoor Carole King, haar Feel the Earth Move. En dat was dan weer uit 1971. Bertie laat weten nog wat zessen. Heeft hij doorgegeven.
1: Oké.
0: Bert is geboren in 1962 op huis nummer 6. Hij is nu 64 in 2026. En zijn favoriete nummer is Six Blade Knife van The Dire Straits.
1: Dat verzin je toch niet?
0: Verzin je niet. Frits die zegt, lieve reisleiders, ik laat niet elke keer van me horen, maar ik rijd 3 keer per week met heel veel plezier met jullie mee. Blijf rondrijden. Ik word heel blij van jullie gesprekken en muziek. Groetjes van Frits uit Baaksem.
1: Zo. Kitty komt nog binnen, nu mijn tegeltjes aan het onkruiden. Dus dat ontkruiden. Ontkruiden.
0: Ja.
1: Imme die... Imme. Ja, Menno, Imme en Huip. Ja, die hebben van zich laten horen.
0: Oh, gelukkig.
1: Reden net 5 minuten geleden appten ze net voorbij Antwerpen op de A4.
0: Ja.
1: En nu komt binnen, rijden nu al Nederland binnen. Menno, Imme en Huip.
0: Ja, en voor mij een half uur geleden zaten ze in Kortrijk.
1: Ja. En ik heb het dus opgezocht.
0: Ja.
1: Normaal Kortrijk Antwerpen is al 1 uur en 20 minuten.
0: Ja.
1: Dus dat hebben zij binnen 40 minuten. Zijn ze van Kortrijk naar de Nederlandse grens. Huip.
0: En wie zit er achter het stuur?
1: Huip.
0: Dat is Huip.
1: Ja.
0: Wat zal maar nog. Nou, hou ons op de hoogte. Kitty komt nu ook weer binnen. Mag ik die nog even meebrengen?
1: Ja,
0: weer Kitty,
1: zelfde Kitty.
0: Ja, die was net nog haar tegels aan het ontkruiden. Gaat nu even lekker naar de markt voor een portie kibbeling. Heb ik wel verdiend.
1: Ach. Het is ook goed, hè, om pauze te nemen.
0: Wat zeg je, Tim?
1: Af en toe moet je pauze nemen.
0: Absoluut. Lieve reizigers, je luistert naar de Magical Mystery Tour. Het is tijd voor ons nieuwe spelformat. Pim Pam Pen, dat is lichtjes gebaseerd op het succesvolle radiospel Pim Pam Pet. Wordt gespeeld tussen de middag bij NH Radio. Er is weinig verschil, hè. We werken ook met categorieën en met prijs. Alleen bij ons kun je geen pet winnen, maar een pen. En dat is niet zomaar een pen. Dat is de nieuwe Magical Mystery Tour Floating Pen. Met daarin een rijdende bus. Is gemaakt in Japan. Ja. Komt oorspronkelijk uit Denemarken. Is ooit bedacht, hè, door Peder
1: Eskersen. Ja, Peder Eskersen.
0: Ja. Hij leeft helaas niet meer. Maar de pen heeft weer een nieuw leven gekregen door de Japanners. We hebben 2 kandidaten, Nelly uit Diemen en kandidaat 2 heet Harry van der Maat uit Zoetermeer.
2: Pim, Pam, Ben.
0: En dan geef ik nu het woord aan spelletjesredacteur Tim Dame. Tim, ga je gang.
1: Ja, goedemiddag beide kandidaten. Heb ik nog geen kandidaten?
3: Ja. Mag ik hallo zeggen?
1: Ja, hallo. Zeg hallo. Ja, heel fijn.
3: Hallo.
1: Nelly en Harry. Hallo. Ja, we hebben 3 categorieën zometeen. Daarmee ook 3 rondes. Win je er 2 of 3, dan ga je naar huis met de floating pen.
4: Joepie!
3: Oké.
1: Nou, de sfeer zit erin,
0: leuk,
1: zeg.
0: Leuk.
1: Heerlijk. Ja. Dan gaan we maar eens aan het rad draaien. Maar alvorens we dat doen, gaan we naar categorie 1 luisteren.
5: Categorie 1.
1: Categorie 1 wordt boodschap uit de supermarkt met 6 letters. De supermarkt, 6 letters met een H van Harry.
3: Haring.
0: Haring.
1: Haring.
4: En die is niet zo lekker, hoor.
1: Kun je dat even spellen, Harry?
3: H-A-R-I-E-T-G.
0: 6 letters.
1: Klopt, 6 letters. Gefeliciteerd. 1-0 voor Harry.
4: Hé, hey, Harry, niet zo vlug, hè?
3: Nee, oké. Okay. Ik doe mijn best.
4: Nee, niet.
1: Oké.
5: Okay, categorie 2.
1: Ja, sorry Arthur. Categorie 2. Genderneutrale naam met 6 letters. Daar komt. Oh. Lang rat, hè?
0: Ja.
1: Met een B van Bavel.
0: Genderneutrale naam met 6 letters.
4: Bobby.
1: Bonnie.
4: Bobby.
0: Ja, Bobby. Ja, maar zij zei Bobby.
3: Bobby, hè?
0: Ja.
1: Harry zei
3: dan
1: Bonnie.
3: Dan is het 1-1. Ja, Bonnie zei ik, maar ik was later.
0: Ja, maar, ja, zij, nee, zei maar Bobby. Zij zei Bobby, dus het is 1-1.
1: 1-1.
3: Dat is een soort, 1-1.
0: Ja, een soort spel, heel leuk. Dan kunnen we lekker een derde... Kunnen we lekker een derde ronde spelen.
3: Oké.
1: Arthur.
0: Categorie 3, Tim?
1: Ja.
5: Categorie 3.
1: Dankjewel. Categorie 3 wordt mooiste woord met 6 letters.
4: Liefde.
1: Nee, wacht eventjes. Eerste letter.
4: Oh ja, sorry.
1: Ja. Mooiste woord met 6 letters. Met een N van Nico.
4: Nelly.
1: Nelly?
4: Neon.
0: Mooiste woord.
1: Mooiste. Nelly, zegt ze. Dat is een naam.
0: Een naam, hè?
1: Ja. Ja,
4: van... Oh, het mooiste woord? Ja, maar het is het mooiste woord. Ik zei...
0: Jij zei Nelly.
1: Nee,
4: ik zei Nelly. En ik zei Neon, maar dat zijn er te weinig.
0: Ja, dat zijn er te weinig.
1: Nelly.
0: Ja.
1: Nelly, waag nog een poging. En Harry.
4: Ja, ik probeer nog wat. Sta je niet. Ja, ik sta je wel.
1: Het mooiste woord met 6 letters, met een N. Van Nico.
4: En van Nico.
1: Ja.
4: Limmer.
1: Nimmer.
4: Limmer. N-I-M-M-E-R.
1: Ja hoor.
0: Limmer.
4: Dat
0: is
4: goed.
0: Limmer.
4: Nimmer.
0: Ja, dat is
4: heel goed. Heel
0: goed
4: gedaan.
0: Sorry,
4: hè,
0: zei ze.
4: Ja, ik kan tegen mijn verlies hoor. Dus.
1: Nou, dat betekent dat Nelly, jij hebt die pen gewonnen. De floating pen. Gefeliciteerd.
4: Hartstikke leuk, dankjewel. Sorry, Har. Nee, je mag hem wel af toe lenen. Ik mag hem leden, oké.
0: Okay. Dankjewel Nelly en dankjewel Harm. En,
4: Harry, hè?
0: Harry.
4: We zijn je al vergeten.

0: buschauffeur even de aandacht voor het volgende.
1: Dit is de tafel van 6. 1 keer 6 is 6. 2 keer 6 is 12. 3 keer 6 is 18. 4 keer 6 is 24. 5 keer 6 is 30. 6 keer 6 is 36. 7 keer 6 is 42. 8 keer

0: ook geen toeval. Route 66, Chuck Berry. Eens even kijken. Marianne, die schrijft... Hoi busreizigers, ik ben om 2 uur ingestapt in Benissa. Heb al zwemmend 1400 meter luisterend afgelegd. Trainend voor de local swim in de Lier op 15 augustus. Al mijn sponsorgeld gaat naar de stichting ALS. Omdat meer onderzoek nodig is om deze rotziekte de wereld uit te helpen. Een bos vol lieve groeten, Marianne.
1: Zo, 1400 meter al. Alex komt nog binnen. Toch even belangrijk, want die zegt... wat ik nog mis in alle mooie symboliek is de 666, duivelse getal. Net als lijn 666 naar hel in Polen. Waar komt die negatieve associatie met de 6 eigenlijk vandaan? En waar ik ook benieuwd naar ben is... hij zegt nog, wat je ook kan omdraaien is de 8. Die blijft ook hetzelfde.
0: Dat is waar, er zijn dus 4.
1: 4, ja. De 0, de 6, de 8 en de 9.
0: En de 9.
1: Er zijn er maar 2 die zich vermommen als je ze omdraait.
0: Ja, dat is waar. Dan Winnie, die laat nog even weten dat ze is ingecheckt vanuit de Sint Maartenzee. We gaan de 6 een beetje afsluiten, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Er zijn natuurlijk nog hele leuke 6'en binnenkomen. Maar de tafel van 6, er komt zoveel binnen nu op de tafel van 6. Met wie gaan we bellen?
1: Hilde.
0: En wie is Hilde?
1: Hilde die is ingecheckt samen met haar kleinkinderen.
0: Hallo Hilde.
2: Hallo.
0: Wat leuk.
2: Ja, hè? Ja.
0: Je bent ingecheckt met je kleinkinderen. Kun je de kleinkinderen even voorstellen?
2: Nou, we hebben hier Naomi, we hebben Sjors, Esmee, Vic, Stijn.
0: Hartstikke goed. En je wilt met hun gezamenlijk de tafel van 6 doen? Of wat wil je dat we doen?
2: Ja, dat willen we graag doen, ja.
0: Fantastisch.
1: Nou, dat is mooi.
0: En hoe gaan we dat doen? Ik kijk even naar spelletjesredacteur Tim.
1: Ik denk dat we gewoon Hilde en het woord geven.
0: Ja, Hilde, we geven jou het woord en we gaan gewoon kijken wat eruit komt.
1: Ja.
2: Is goed, daar gaan we. 3, 2, 1.
3: Hallo, wij zijn Naomi, Sjors, Esmee, Vic, Stijn en oma Hilde. Wij zijn de tafel van 6. 1 keer 6 is 6. 2 keer 6 is 12. 3 keer 6 is 18. 4 keer 6 is 24. 5 keer 6 is 30. 6 keer 6 is 36. 7 keer 6 is 42. 8 keer 6 is 48. 9 keer 6 is 54. 3 keer 6 is 60.
0: Ja!
1: Zo!
0: Geweldig! Geweldig. Noem nog even de namen van je kleinkinderen, Hilde.
2: Naomi, Sjors, Esmee, Vic en Stijn.
0: Geweldig. Wat hartverwarmend was dit. Dankjewel,
2: leuk,
0: Hilde.
2: Leuk, hè?
0: Heel
2: leuk.
0: Dag.
2: Doeg.
0: Hoi.

0: zoekmachine. Zo spreek je denk ik.
1: Zoekmachine, ja.
0: Malden.
1: Malden.
0: Uit 1990. Lieve reizigers, je luistert naar een virtuele busreis op jouw golflengte. Dit is de Magical Mystery Tour. En het is een tijd voor een harde las. Naar een verdrietig bericht. Dichter en filosoof Lieke Marsman is woensdag op 35-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Dat meldt uitgeverij Pluim. Marsman groeide uit tot een invloedrijke stem in de Nederlandse literatuur en was van 2021 tot 2023 dichter des vaderlands. We kregen voordat we vertrokken met de bus een ingesproken app binnen van Floortje Dont. Zij leest als eerbetoon een gedicht van Lieke Marsman voorgetiteld. De volgende scan duurt 5 minuten en dat willen we graag laten horen. En daarna draaien we een lied. En dat lied is getiteld Verloren Woorden. En dat lied ontstond in 2022... toen Lieke Marsman als dichter des vaderlands een vrije vertaling maakte van het prachtige, bekende gedicht The Last Words, Blessing, van Robert McFarlane. Janne Schra nam de vocalen voor haar rekening en componeerde de muziek samen met pianist Tony Rowe. Maar nu eerst het appje van Floortje Dont.
2: De volgende scan duurt 4 minuten... door Lieke Marsman. Voordat je wegzakt in de morfinezoete onwerkelijkheid van alle dag, willen we alvast even iets zeggen over die spasmen en fasciculaties van jou, als ook over de bult op je rug. Je hebt natuurlijk jarenlang ieder huidvlekje gegoogeld. Laatst nog zat je bij de huisarts met een uitgedroogd stukje scheenbeen. Diagnose: te veel douchegel gebruikt. Maar bij het horen van het woord gondrosarcoom trok je de internetstekker eruit. Weet je eigenlijk wel waar je prioriteiten liggen? Weet je eigenlijk wel wat het leven je te bieden heeft? Of heb je tijdens ellenlange therapiesessies en die 8-weekse cursus mindfulness dusdanig geleerd om ieder lijden verdraagzaam te ondergaan, dat ieder signaal van je lichaam bij voorbaat gedoemd was weg te drijven op het ritme van een of andere ademhalingsoefening? Laat de pijn er zijn. Vrij zijn is vrij zijn van verlangen. Fout. Vrij zijn is verlangen naar buitenlucht en erheen kunnen lopen. Zeg niet dat we je niet gewaarschuwd hebben.

0: Gary Brooker, thank you.
1: Okay, absolutely great. You have a good show.
0: Okay, thank you very much. Bye-bye.
1: Okay, bye, Stefan.
0: Bye. Ja, conquistador van Procol Harum. Gekke Gary Brooker. Ik heb hem ooit geïnterviewd. En dat is zo apart, want dat vond ik toevallig.
2: Ja.
0: Dus dat is heel ja, ik vond het gek eigenlijk.
2: Wat geinig.
0: Ja. Daarvoor hoorde ja, echt, dat is, was stilmakend mooi. Het nummer van Janne Schade. Zij, in ieder geval, zij heeft het gecomponeerd en zong het ook. En heeft muziek gemaakt samen met pianist Tony Rowe. En het was een vertaling van Lost Words, Blessing van Robert McFarlane. En die vertaling was van Lieke Marsman. Die dat deed toen ze dichter des Vaderlands was. Ze is niet meer onder ons. En je hoorde echt een prachtige ode. Een eerbetoon aan Lieke Marsman, voorgelezen door Floortje Dont. Ze sprak het in onze NPO-luister-app. En het gedicht wat ze voorlas heette De volgende scan duurt 5 minuten. Dan, lieve mensen, we zitten nog steeds in de bus. De reis duurt nog 7 minuten en 32 seconden. En we hebben een appje binnengekregen, heb ik begrepen?
2: Ja, we hebben een appje binnengekregen. Ik dacht van Maaike.
0: Oké.
3: Hoi Stefan, wist je dat Bert van Bert en Ernie ook een liedje heeft gezongen over de tafel zet? Dat zijn lievelingscijfer is. Nou ja, leuke tip.
0: Ja, leuk. Ja. En we hebben hem mee, we kunnen hem draaien ook.
2: Klopt, ja.
0: Jij wou nog even wat hebben, want alles gaat door elkaar heen. Want er zijn mensen die zijn helemaal stil geworden van het mooie eerbetoon. Ja. Kitty die zich sterkt aan de familie en de nabestaanden. Maar komen ook heel veel verhaaltjes over de 6 binnen.
2: Ja.
0: Maar ook over de getallen. Want in het begin zei ik van ja, je hebt 9 basisgetallen. Hè?
2: Ja, 1 tot en met 9.
0: En toen zei ik, zijn er 3 die kun je omdraaien. Dat is de 0. En dat is de 6 die transformeert naar 9. En de 9 die transformeert naar 6.
2: Ja.
0: Nu komen er toch mensen binnen en zeggen, ja, de 8 hebben ze jullie vergeten.
2: De 8, ja. Maar daar hebben ze ook volkomen gelijk in.
0: Daar hebben ze volkomen gelijk
2: maar in. Nu komt er ook binnen een Maas bijvoorbeeld, die zegt, de 1 kun je ook omdraaien.
0: Ja.
2: Dan wordt het bijna een filosofische kwestie. Want de 1, ja, het is maar net of je hem met dakje tekent natuurlijk. Ja. Als je hem dan omdraait, dan zit het dakje verkeerd.
0: Ja. Dus ik hou me daar vast, want een omgedraaide 1 is, dan zit het dakje niet meer goed.
2: En een 1 zonder dakje is geen 1.
0: Een leven zonder dakje is geen 1.
2: Sowieso geen doen. Nee,
0: is geen doen. Laten we luisteren naar Bert.
2: Ja.

0: singings een lied over zes.
1: Zes?
0: Soms denk ik dan aan 6L.
1: Bitte, dat is erg zee.
0: Soms denk ik ook aan 6L.
1: Nou, dat is nog veel zee.
0: Niet 5L of vel, maar 6. En 2 zijn je ogen, 1 is je neus en 5 zijn je vingers, je hebt geen keus. En 4 zijn de poten van een canapé, maar enkel cijfer telt meer mee naast 6.
1: Wat vind je van 9 of 3?
0: Niets is zo heerlijk als 6.

0: Mijn lievelingscijfer is 6.
1: Ik vind het naar om te zeggen, Bert, maar 6 is niemands lievelingscijfer, Bert.
0: Het is mijn lievelingscijfer.
1: Ja, maar 6 zit daar maar zo'n beetje tussen 5 en 7. Kijk, je hebt 5 vingers aan iedere hand en 7 dagen in de week. Maar er zijn geen 6 van, wat dan ook.
0: Weet ik wel, Annie. Want 2 zijn je ogen, 1 is je neus en 5 zijn je vingers. Je hebt geen keus en 4 zijn de poten van een kanapé. Maar geen enkel cijfer telt meer mee naast 6.
1: Oh, goed, Bert.
0: Niets is zo heerlijk als 6.
1: Zoals je wilt, Bert.
0: Als iemand zegt, hey Bert, noem een cijfer. Nou, dan noem ik steeds en reken maar van

0: desperately weigh on down. Hey, we krijgen nog een berichtje van Imme. Laat weten, nog 150 kilometer tot de boot, Tim.
1: Wow.
0: Dus nog een klein stukje rijden voor Huipen. Maar dan kunnen ze de boot op en dan zijn ze terug op Texel. Menno, Imme en Huip, nog een goede reis. Tim, ben jij klaar voor de afkondiging?
1: Zeker weten. Tot zover deze 2 uur durende hallucinerende radiotrip. Ik wil alle reizigers natuurlijk bedanken. En dat doe ik namens de hele reisleiding bestaande uit Stefan Stassen, buschauffeur Cor Snijder, muzikaal geweten Roosmarijn Rijmer en mijzelf. Bedankt voor het luisteren.
0: Ja, en lieve reizigers, dit is de eindbestemming. En vanmorgen ook de plek van vertrek. Zometeen op jouw golflengte een radiodrama in 2 bedrijven over het jaar 1967. Theater van het Sentiment. De rol van presentator wordt gespeeld door Antje Montero. Morgen is er weer een Magical Mystery Tour. Reis van je leven begint 2 minuten over 2. Wat ons betreft, tot morgen. Dankjewel, Tim.
1: Ja, jij ook.
0: Dankjewel. Hoe laat is het?
1: 6:05.
2: Vanmorgen.
1: Oh, 5:03.
3: When a man buys a ticket for a Magical Mystery Tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
4: The Magical Mystery Tour is hoping to take you away. To take you away.
5: Maak morgen mee. KRO NCRV.
6: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Nothing ever stays.
10: The Boys of Dungeon Lane.
9: Nothing comes to mind.
10: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
9: No one can erase.
10: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney is nu overal verkrijgbaar.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergelandmoorden-serie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Trillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergelandmoorden van Michael Berg.
13: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
13: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
18: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: 4 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. En dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden was kritisch op dat asielbeleid. Zij vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. En volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Didier de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 keer. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens is nog wat zon te zien. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is vandaag ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.
22: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
1: Welkom bij Theater van het Sentiment. Het is vandaag dinsdag 6 juni 1967. Een jaar dat bekend staat als de Summer of Love. Over de hele wereld verandert de cultuur razendsnel. Jongeren eisen meer vrijheid. De hippiebeweging groeit. Mode wordt kleurrijker en expressiever. Liefde, vrijheid en optimisme staan centraal. En muziek wordt steeds experimenteler. En over muziek gesproken, je hoorde ze net al, de Supremes. Zij bevinden zich op het hoogtepunt van hun succes en hun single The Happening is hun 10e nummer 1 hit in Amerika. Dit is Theater van het Sentiment met 2 uur herinneringen en heerlijke muziek. Fijn dat je luistert.

0: Lieve mama, ik weet niet meer. Ik moet stoppen. Ik zal de brief in de envelop doen en in de brievenbus stoppen. Er is hier ook een postkantoor. En dan kom ik naar huis. De groeten aan papa uit Wonderland.
1: Het theater van het sentiment.
2: Antje Montero.

0: Up, Up and Away van Fifth Dimension. Op dit moment een hele grote hit in Amerika.
1: Dames en heren, goedenavond. Vanaf het Tolplein in Rotterdam, ter Wis Hoogvliet. Of liever gezegd, de zuidelijke uitgang van de gloednieuwe Benelux-tunnel. Die vanavond wordt geopend door Haar Majesteit Koningin Juliana. En dat gebeurde hier onder een oorverdovend lawaai. Door het werpen van een Rijksdaalder in de automaat, een handeling die voortaan iedere gebruiker van deze verkeersweg onder de Nieuwe Maas moet doen. Tenminste, als hij een wagen bereidt die groter is dan een normale persoonauto. En dat, dames en heren, was inderdaad het geval met Haar Majesteit de Koningin, want zij rijdt hier door die tolstraat in een grote gele autobus. De politiemuziek uit Rotterdam, Hermandad, speelde bij deze gelegenheid, u hoort het al, u hoort het nog. In naam van Oranje, doe open de poort. Wij zouden moeten zeggen, in naam van Oranje, doe open de Benelux-tunnel.
0: Ja, koningin Juliana was de eerste klant van de Benelux-tunnel. Groot binnenlands nieuws. Een periodieke autokeuring is nog niet wettelijk verplicht. En daardoor rijden er auto's rond die versleten zijn. De politie haalt regelmatig zulke kneusjes van de weg. En televisier rijdt vandaag met zo'n politie mee.
2: Meneer, mag ik uw papier even controleren?
3: Ja, zeker.
2: Maakt u uit, laat de lawaai. Wil u eens even een beetje gas geven?
3: Even gas geven, even controleren. Ja. Uitlaat, haal helemaal los. Op de hele gaten in. Ja, oké. Okay. Ja. Bedankt.
2: Heb u de boot maar af, meneer?
3: Kom maar. Richtingen wijzen naar links.
2: Even uw richting wijzen. Links.
3: Links gaat niet naar rechts.
2: Rechts even, meneer.
3: Even de voetrem intrappen, stoplichten.
2: Voetrem trappen.
3: Rechts werkt niet, links ook niet. Carrosserie is helemaal... Het is helemaal slecht. Nou, we zullen deze wagen meenemen.
2: Een keer te veel in de auto, meneer. Hij moet mee naar de garage voor een technisch onderzoek.
0: Wil jij je kindje veelzijdige voeding aanbieden? Geef dan een Liga. Heel gezond, volgens de advertentie. En bij de Bijenkorf is witgoed in de aanbieding. Heb jij nog handdoeken, lakens, theedoeken nodig in 1967? Nou, vlug naar dat warenhuis. En de kampeergids Holland krijgt een nieuwe druk. In deze handige pocket staan adressen van wel 2000 campings vermeld, plus gegevens over activiteiten in de omgeving. Voor het programma Een dag uit het leven van is Mies Bouwman op bezoek bij Rudy Karel in de televisiestudio in Bremen voor zijn laatste Duitse televisieshow.
4: Zou het publiek bij ons kritischer zijn dan
5: nu? Ja. Ja. Dit publiek vreet je op. Als jij maar kennen, dan is ongelooflijk. Kijk, geen buiten publiek. Dan lachen ze om. Ah, oh, dat is een klap op, man. Dat is ongelooflijk. Echt heel fijn publiek. Ze hebben ons echt wel kritisch.
4: Vervelend
5: kritisch? Nee, publiek niet. Ja. Kranten bijvoorbeeld. Oh, de nare jongens.
4: Zijn die hier leuker?
5: Ja.
0: Rudy komt terug met een Nederlandse show. Mies, kun je daar misschien nog ook even aan hem vragen wanneer?
6: Rudy?
7: Ja, Mies?
6: Kan ik je nog één ding vragen?
7: Ja, maar dan moet je er wel in komen. Maar dat durf jij niet, ik ken jou, jij hebt watervlees, jij komt er niet in.
6: Durf ik niet?
7: Dat durf jij niet, nee. Nee, nee, dat doe je niet, nee, dat durf je niet. Met je kijk is...
6: Wanneer is je eerste show in Duitsland?
7: Nee, in Holland. De eerste show in Holland? 7 oktober.
6: In Holland!
8: Dit is het Theater van het Sentiment. Ieder weekend tussen 4 en 6 op NPO Radio 5. Met Antje Montero.

1 wil ik de broertjes Gibb, de Bee Gees dus. Manfred Mann op 2. Hij zegt dan daarna de Kinks. Welk van de twee maakt me niet uit, want ik vind allebei helemaal niks. Nou, dat kan natuurlijk ook. Ja, en dan als laatste Take Her Home. Nou, Frank, ze staan allemaal genoteerd. En dan Ingrid. Zij zegt dat ze het ook een hele lastige keuze vindt. Maar het wordt dan toch maar Waterloo Sunset van de Kinks. Nou, Ingrid, je bent niet de enige. Want dat is ook de nummer 1 natuurlijk van dit moment. Ja, als je het over Nederlandse muziek hebt in ons kroonjaar, dan kun je niet om Boudewijn de Groot heen. Hier is hij met Onder Ons.

0: Ja, het festival Modern Beat 67 in Rotterdam van afgelopen week heeft behoorlijk wat commotie veroorzaakt. Meer dan 8000 jongeren dansten op de muziek van onder andere The Motions, Q65, The Spencer David Group en The Golden Earrings. De buurt keek angstig toe en keurt dit beatgeweld van de jeugd sterk af. Maar de 20-jarige organisator Jacques Senef uit Den Haag heeft een duidelijk doel voor ogen. De beat naar Nederland brengen. En dat lukt hem tot nu toe best goed. Ik mag zijn jongere broer Frans bij mij op het podium roepen. Goedemiddag Frans.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, het is 1967, zelf ben jij 19 jaar. Hoe heb jij deze avond van Modern Beat beleefd?
1: Ja, heel bijzonder. Ik had net mijn eindexamen gehaald. Dat was ook heel bijzonder. En hoe heet het? Ja, ik wou geen zaak in die jaren altijd helpen. We hebben 2 jaar daarvoor zijn we gestart met de eerste Tino Top Show met Golden Earrings, om zijn orkest, waar hij manager van was, te promoten. Daarna de Kings, de Who eerst in de marathon. De Kings zouden komen, maar die kwamen niet. Die waren bang voor zeeziekte.
0: Oh, en,
1: uiteindelijk zijn ze wel geweest hoor, maar het was heel vervelend. Er was een groot concert in de auto's. En tot op het laatste moment heeft hij alles geprobeerd om zelfs met een helikopter die mensen over te vliegen. Maar dat mocht allemaal niet baten met het weer. En dat heeft heel veel publiciteit getrokken. En ook de ordebewaking, dat was een nieuwe formule. En dat was een beetje de oorzaak van het in 1964 uit de hand gelopen concert van de Stones in Coolhouse, wat iedereen al weet. En dus iedereen was erg bang voor dit soort beatgeweld.
0: Ja, ja.
1: En op de een of andere manier heeft mijn broer, een bijzondere man, die heeft Kings die had aan de hand van West Side Story, als je allerlei kleine partijtjes in Den Haag die met elkaar op straat vochten, die heeft hij ingehuurd en dit over hebt aangegeven en ze als ordebewaker tussen de mensen laten lopen.
0: Wauw.
1: Ja, dat was natuurlijk heel bijzonder.
0: Ja.
1: En dat kreeg zoveel publiciteit en dan kreeg je ook dat bedrijven geïnteresseerd waren in zijn aanpak. En zo ook Radio Modern in Rotterdam, dat is heel veel zaken. Je had ook een eigen radiolabel. En die voelde

0: hem of hij het 25 jaar bestaand bedrijf wil organiseren. Dat deed hij samen met Radio Veronica. Die was ook net op de band, zal ik het zo maar zeggen. En Jan van Veen. Ja, die hebben het nog wel opgeplaatst. Het was heel groot en groot en groot geworden. De hele mensen waren allemaal erg bang. Uiteindelijk kwamen er van de verwachte 15.000, 8.000 mensen. Okay. Maar het was een mooi festival.
1: Ja, maar hoe kon het dan dat Jacques was natuurlijk pas 20... dat hij al zo'n groot festival kon organiseren en met zulke bekende namen in het programma? Dat is wel bijzonder.
0: Ja, Haagse lef.
1: Ja, echt. Haagse bluff, hè? Ja, ja.
0: Nee, geen bluff, lef.
1: Lef,
0: en,
1: ja.
0: Ja, hij had, heeft altijd veel goede relaties om zich heen gehad, tot dat laatst toe. En ja, die vertrouwde gewoon zijn aanpak. En dat kun je ook wel zien. Want er zat ook, behalve de opdrachtgever, zat er geen financier achter. Sjaak had geen kapitaal, mijn vader ook niet. Niemand. En uiteindelijk is het toch allemaal van de grond gekomen.
1: Ja, heel knap.
0: Dat was eigenlijk het eerste grote festival in Nederland. Ja,
1: ja, hij had een onophoudelijke drive, lijkt het wel, hè?
0: Ja.
1: En zo heeft hij ook zijn eigen beatclub in Club 192 in Scheveningen geopend.
0: Ja, 192.
1: Ja, precies. Ja. Hoe is dat gegaan dan?
0: Ja, het was in 1967. Toen was hij ook 20. Dat klopt dat? Ja, nog steeds hetzelfde. Reinert Volsman, die had daar het oude Palace Hotel. En dat stond allemaal gedoemd om allemaal afgebroken te worden in verband met de nieuwbouwplannen van Scheveningen. En hij heeft daar het restaurant van het hotel kunnen huren in de winterperiode. Want in de zomerperiode zat daar een Duitse hostent Oberbayern in. En vanaf het moment dat we open gingen, sfeer een beetje aangepast. Ieder weekend raak. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag.
1: Ah, geweldig.
0: Duitsen, en mensen betaalden allemaal een knaak.
1: Oké. Okay.
0: En drie kwartjes voor een drankje.
1: Ach, geweldig.
0: Leuk, hè?
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Ja, en je had het net al heel even kort over de Woe. Hè? Daar heeft hij natuurlijk ook een concert meerdere keren voor geregeld.
0: Ja.
1: Maar wel op een bijzondere manier naar Nederland gehaald. Vertel eens.
0: Ja, daar is wat verwarring over. De bijzondere manier bij de redactie. Want de bijzondere manier was van de Scorpions met het concert in 1965. Die hebben een koeienboot hier naartoe gehaald.
1: Ah.
0: En we hadden toen de Norfolk Line. En er werden koeien vanuit Nederland geëxporteerd naar Engeland. En dat was de goedkoopste manier om die band open te zetten. Dat is een beetje verward. Dat was natuurlijk een hele enorme, enerverende periode van allerlei bandjes die ineens aandacht kregen. En ik zie mijn broer nog op het podium staan aan de overkant. Ik stond zelf ook op het podium met de Hoe. En dan realiseert je dat helemaal niet wat er gebeurt. Pas later, 60 jaar later, als je foto's ziet, zeg je, hé, daar was ik.
1: Wat bijzonder was dat eigenlijk, hè?
0: Ja,
1: ja,
0: heel bijzonder.
1: Ja, want je zegt het net zelf, hè? Jij was ook vaak betrokken bij de projecten, zeker in 1967. Hoe zag jullie dynamiek eruit dan?
0: Ja, hij was de gaspedaal.
1: Ja.
0: En ik was de handrem.
1: Oké. Okay.
0: En hij kwam erachter dat de school waar hij op zat hem niet langer nodig had na een jaar. En ik ben doorgegaan, ik heb mijn HBS afgemaakt, ik heb veel te lang over gedaan, want ik ging ieder weekend hem helpen. Ja, dat is natuurlijk een fantastische periode.
1: Ja.
0: Het ging gewoon heel goed tussen ons. En als ik maar op een gegeven moment, word je dan wel het broertje van Sjaak, kan niet anders, want dan is iedere week stond hij in de krant.
1: Ja.
0: En dat maakt verder niet uit. En we zijn in 1970 ben ik in de zaak gekomen. Dan heb ik 10 jaar samen gedaan. En in 1980 ben ik mijn eigen weg gegaan.
1: Ja, precies.
0: En daarna was het helemaal goed.
1: Ja, later is hij natuurlijk uitgegroeid tot een van de grootste theaterimpresario's van het land.
0: Ja,
1: hè, onder zijn eigen Senf Theater. Ik heb zelf ook nog met hem gewerkt, overigens.
0: Ja.
1: Maar wat maakt hem nou zo goed in zijn werk?
0: Ja, ik heb net een verhaal zitten lezen dat Paul van Vliet erover geschreven. Hij heeft een bepaalde blik in zijn ogen als hij iets ziet. En hij ziet gewoon het talent van mensen. En hij heeft zelf nog nooit op het podium gestaan. Hij heeft ook nog nooit een danspasje gedaan op het podium. En zingen kon hij ook niet. Maar ja, hij is als... Ja, hetzelfde heb je ook van de... En ook mensen een podium bieden.
1: Ja.
0: En als je nou maar een vertrouwen weet te kweken met de artiesten, met de technici, noem alles maar op.
1: Ja.
0: Dan kun je daar je hele leven mee voort.
1: Ja, je had een talent voor het ontdekken van talent dan, hè? Dat is mooi.
0: Ja. Dus hij heeft echt talent. Ja, dat, waar hij dat vandaan heeft, ik zou het niet weten.
1: Nee.
0: Hij heeft wel een vader te danken, die was handelsreiziger, dus die handel heeft hij wel van hem.
1: Ja.
0: En in de avontuur werkt hij als etaleur, dus het netjes neerzetten van, dat lijkt een beetje op mensen het podium bieden. Ja, hij doet ook.
1: Ik vind het een mooi verhaal. En ja, Jacques is helaas overleden in 2019. Maar ik vind het heel fijn dat wij even hem hebben kunnen eren. In Theater van het Sentiment. Dus Frans zelf, dank je wel dat je bij ons op het podium te gast wilde zijn.
0: Oké.
1: Wens ik je nog een hele fijne middag.
0: Ik ga het trapje af. Dank je wel.
1: Oké.

0: Dit was op ons podium de Nederlandse band Outsiders. Met het nummer Summer Is Here staan ze op dit moment op nummer 8 in de Nederlandse top 40. Na zijn grote successen als tekstschrijver van Boudewijn de Groot probeert Lennart Nijg het nu als filmmaker. In het Cinetol Theater in Amsterdam ging gisteren zijn low-budget film Elsje in Wonderland in première. Hij beschouwt de korte film als een presentatie van zichzelf, voor zijn grotere werk uitkomt. Critici zeggen dat het wel lekker makkelijk werk is met bekende vriendjes.
1: Ja, je hoort van mensen die tegen low-budget films zijn, dat wil zeggen. Die zeggen, ja, het is niet zo makkelijk. Je neemt maar een paar vriendjes en je betaalt ze maar niet. En je huurt maar een cameraman en je belooft hem maar dat hij misschien ook zijn geld krijgt. Op die manier kun je niet een professionele filmindustrie op poten zetten. Geloof jij dat je via deze weg tot op zijn minst een eigen continuïteit kan komen?
2: Van ja, natuurlijk wel. Het is bij mij niet zo. Het zijn niet alleen maar vriendjes. Iedereen is wel degelijk betaald. Misschien zijn de bedragen wat lager, maar verder is alles volledig normaal.
1: Het is dus niet op een soort royalty basis?
2: Nee, dat is natuurlijk grote waanzin.
1: Grote waanzin?
2: Nou ja, kijk eens, om te gaan zeggen van jullie krijgen misschien iets van de winst. Terwijl je helemaal nog niet weet of dat er nou eigenlijk wel zal zijn. Dat vind ik. Ik bedoel, zeg dan direct, nou jullie krijgen een borrel en verder is het afgelopen. Nee, ik vind wel dat je mensen moet betalen gewoon.

0: Beestjes van Ronnie en de Ronnies. Ja, zometeen spelen we zoals altijd het sentimentspel. Wat weet jij nog van 1967? Nou, wil je meedoen en kans maken op dat felbegeerde autootje van het sentiment? Raad dan eerst eens even van wie deze stem is.
1: Alles met een sjaar, hè? Oh, die ganse worgen. Eigenlijk doen ze die ganse tune enden, hè, van die takensjouw. Ja, die vind ik zo aan met... Als ik nog op je bus zou zijn... Want al die sigaretten die ik mag nam.
0: Weet jij het? Laat het mij dan weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. Wie weet speel jij dan straks samen met mij het sentimentspel. Ja, dit was alweer de eerste helft van deze voorstelling van 6 juni 1967. Wij nemen even een hele kleine pauze, maar ik ben zo bij jullie terug met een inspirerend verhaal over de Nederlands-Australische tienerster Johnny de Jong, oftewel Johnny Young. Misschien ken je hem nog wel. Tot zo!

0: Wij verzoeken u vriendelijk straks weer plaats te nemen voor het vervolg van de voorstelling.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
4: Het is een wissel die geschiedenis schrijft. Op het WK van 2014 brengt bondscoach Louis van Gaal keeper Tim Krul in het veld voor de penaltyserie tegen Costa Rica. Met succes. Krul ontpopt zich tot penaltykiller. Andere tijden sport over het geheim achter de wissel van de eeuw. Morgenavond 10:15, NPO 1.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.

0: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
1: Nu bij Dirk, Unox Knax, 2,49. Dat noem ik nou echt voordeel.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraanvogels vliegen naar het zuiden.
4: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
3: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: In het voetbal zijn er momenten...
8: Bergkamp 2-1!
7: Die impact maken.
9: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
8: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
7: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
8: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
7: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
10: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: 5 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Musk geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van hem staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer een mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top zo goed als niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. En de rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares sinds Monica Seles in 1992. Die was toen 18. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Je hoorde de Woo met Pictures of Lily. Welkom terug bij de tweede helft van Theater van het Sentiment. Het is dinsdag 6 juni 1967. En voor de pauze liet ik deze stem horen.
1: Alles met hem sjaar, hè. Oh, die ganse worgen. Eigenlijk moesten die ganse tune enden, hè, van die taak is jou. Ja, die vind ik zo aan met... ta ta ta da da di. Als ik nog een zou zijn... ta-ta-ta-ta-ta, sja-sja-sja. Want al die sigaretten die ik mag nemen.
0: En jij wie dit is? Geef het goede antwoord dan door via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. Wie weet, maak jij dan kans op het autootje. Voor de pauze zei ik het al. Straks gaan we het hebben over de Nederlands-Australische tienerster Johnny de Jong, oftewel Johnny Young. Maar eerst gaan we luisteren naar een van mijn favoriete bands uit de jaren 60, de Beach Boys. Ik heb Brian Wilson 2 keer live zien optreden en ik kan je vertellen, dat was

heerlijke muziek van de Beach Boys. Je luistert naar Theater van het Sentiment. En ik zie nog steeds heel veel stemmen binnenkomen voor onze top 5. En dit is de top 5 van vandaag. Spicks and Specks, Beach

0: Laten we even de tussenstand doornemen. Dan zie ik dat Manfred Mann nog steeds op nummer 3 staat. Er is eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Want de Bee Gees staan nog steeds op nummer 2 met Spicks and Specks. En ja, toch wel een beetje op eenzame hoogte moet ik zeggen. Waterloo Sunset met The Kings. Maar ja, we zijn nog lang niet aan het einde van deze voorstelling. Dus blijf vooral stemmen. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Vertel er vooral ook bij waarom. Ja, en op het podium bij mij staat Henk van der Veen uit Leeuwarden. Goedemiddag.
1: Hallo, dag.
0: Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Henk, het is 1967. Hoe oud ben je?
1: 14 jaar.
0: Een jongetje van 14 jaar uit Leeuwarden.
1: Jongetje, op de Mulo.
0: Ja. Op de Mulo. En naar welk nummer gaat jouw stem?
1: En mijn stem gaat uit naar nummer 1, The Kings.
0: Ja.
1: Waterloo Sunset.
0: Oké. Okay. Ja. En waarom?
1: Waarom? Nou, er zit een beetje verhaal achter. In die tijd, mijn moeder was niet zo'n liefhebber van wilde muziek en de Stones en dit en dat en allemaal. Het was allemaal veel te veel.
0: Ja.
1: Maar, en dan zei ik wel eens, ja, is dat niet een leuk plaatje, zo dit en dat? En ja, nee. En toen kwam Waterloo Sunset. Nou, en ik vond het heel mooi. Ik zei van, mama, ik zou het graag willen kopen en zo. Ja, nou ja. Het was niet een beetje armoede thuis. En, maar ze zei, ik heb wel wat zegeltjes. Voor de buurtwinkel. En dan mag je die zegeltjes inleveren. En dan koop je het plaatje naar voren.
0: Oh, nou, mijn hart. En zo,
1: mooi. Ja, mooi hè.
0: Ja.
1: Dus zo is het gegaan. Dus ik ben naar de buurtwinkel, zegeltjes ingeleverd. En snel naar de platenzaak in Leeuwarden. En Waterloo Sunset gekocht.
0: Oh, nou, wat een prachtige herinnering, hè?
1: Ja, dus...
0: En vond je moeder het uiteindelijk wel een... Uiteindelijk ging ze wel een beetje van het plaatje houden?
1: Ja, ze ging wel een beetje overstag.
0: Ze ging wel een beetje overstag.
1: Ja, het kon wel, hè?
0: Ja, precies.
1: Het kon wel.
0: Ja, precies. Ja. Nou, klinkt in ieder geval alsof jij een waanzinnige lieve moeder hebt gehad. Dus dat is fijn. En ik ben heel blij met deze mooie herinnering, Henk. Want hier zijn we altijd naar op zoek. Naar die mooie herinneringen. Het heet niet voor niks Theater van het Sentiment. Ik kreeg net helemaal kippenvel van jouw verhaal. En dat is natuurlijk waar we altijd naar op zoek zijn.
1: Oké.
0: Dank je wel dat je dat met ons wilt delen. En je stem staat genoteerd.
1: Graag gedaan.
0: Wens ik je nog een fijne middag.
1: Fijne uitzending.
0: Dank je wel. Dag.
1: Dag. Doeg.
0: Ja, en nu hier op het podium een echte klassieker. André van den Heuvel en Leen Jongewaard met Op een mooie Pinksterdag. MUZIEK.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop,

0: Western Union van de Searchers. De kranten staan er vol van. Gisteren op 5 juni is er een oorlog uitgebroken tussen Israël en de buurlanden. Egypte is Syrië, Irak en Jordanië. En dit zijn de berichten daarvan vandaag.
1: Hier is de radio nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Israëlische troepen hebben in de strook van Gaza de strategisch belangrijke stad Khan Yunis veroverd. Ze beogen hiermee de Egyptische troepen af te snijden die in het noorden van Gaza liggen. Dit gebied is het toneel geweest van een veldslag in de Sinaï-campagne van 1956. De Israëliërs veroverden de strook, maar moesten het toen na de wapenstilstand teruggeven aan Egypte. In Tel Aviv is bekendgemaakt dat de Egyptische en Syrische strijdkrachten vandaag zware verliezen hebben geleden. Ze zouden zo zwaar zijn dat de luchtmacht van deze twee landen niet meer operationeel is.
0: Wereldwijd waren er vandaag betogingen voor beide kanten. Bijzonder is dat veel jonge Joodse Nederlanders zich melden bij de kantoren van de Nederlandse Sionistenbond om als vrijwilliger naar Israël te gaan en te helpen waar ze kunnen.
2: Ik schat dat we vandaag weer ongeveer 100 mensen geregistreerd hebben.
3: Hoeveel hebt u er nu totaal?
2: Echt geregistreerd hebben we er ongeveer 400. Dat betekent dus nog niet dat ze echt weg zijn of weggaan. Ze moeten ook dus nog medisch gekeurd en dus nog een beetje extra aan de tand gevoeld, dus daar kunnen ook altijd nog mensen afvallen. Maar we beperken ons dus op het ogenblik dus echt tot die mensen die dus direct weg willen en weg kunnen. Maar bovendien zijn we dus nu iets in de moeilijkheden, doordat de groep van vandaag, die is nog wel weggegaan naar Parijs.
3: Hoeveel mensen waren dat?
2: Vanochtend zijn er 18 mensen gegaan. Maar we hebben dus al uit Parijs gehoord dat ze ook vandaar dus niet verder vertrokken zijn, omdat alle Europese vluchten op Israël op het ogenblik gecanceld zijn.
0: De situatie zorgt ook voor Nederland voor praktische gevolgen. Vooral de sluiting van het Suezkanaal.
4: Het verleggen van de vaarroute betekent dat de transportkosten vermoedelijk met grote bedragen omhoog zullen gaan. Houdt dit voor de consument in dat ook de benzineprijs in Nederland zal stijgen?
5: U hebt gelijk als u zegt dat dit een verhoging betekent van de transportkosten. En ik zou zelfs zeggen een zeer belangrijke verhoging. In hoeverre dit straks consequenties zal hebben voor de prijs van de producten aan de consument is nu niet te zeggen. Bovendien is dat, zoals u zult begrijpen, een zaak waar ook zeer zeker de overheid een belangrijke woord in meespreekt.
0: Dat was perschef van de oliemaatschappijen, meneer Leo. Verder zijn er vandaag veel berichten van landen die laten weten neutraal zich op te stellen in deze oorlog. Zoals Turkije, Groot-Brittannië, Duitsland en de Verenigde Staten.
1: Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington heeft meegedeeld dat de Amerikaanse regering in het conflict neutraal is in denken, woord en daad. President Johnson zegt in een verklaring dat hij het uitbreken van de vijandelijkheden onnodig en afbrekend vindt. Ook de Nederlandse regering stelt alles in het werk om een wapenstilstand tot stand te brengen. De ambassadeurs van Frankrijk, Groot-Brittannië, de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten zijn op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag geweest. Daar is hun meegedeeld dat de Nederlandse regering verwacht dat hun regeringen aan hun vertegenwoordigers in de Veiligheidsraad opdracht zullen geven zich tot het uiterste in te spannen om tot een wapenstilstand te komen.
0: Zegt ook minister Joseph Luns van Buitenlandse Zaken.
6: I may say that it is of course natural that in the Netherlands, like in all the other countries, we are extremely worried about what is happening. And we are very worried about the future of the state of Israel. And we do hope that in the first place the Security Council will command a ceasefire.
7: I tell myself

little bit me, a little bit you, The Monkees. En daarvoor hoorde je Vicky Carr met It Must Be Him. Een grote hit op dit moment in Engeland. Johnny de Jong is in het land. Wie? Ja, Johnny de Jong, oftewel Johnny Young. Hij is in Europa volslagen onbekend. Maar in zijn nieuwe thuisland, Australië, is hij de grootste tienerster van het land. Het gezin De Jong uit Rotterdam emigreert als Johnny 10 jaar is naar Australië, waar hij in de ban raakt van beatmuziek en zelf ook muziek begint te maken.

0: and welcome to the Go Show. And here he is, Johnny Young.
1: Hello, hi, and welcome to another Swinging Go Show. Do we hope you'll stay with us for the next 60 minutes or so, because you'll be meeting the Deacons, the Strangers, Annette Steele, Denise Drysdale, Tony Barber. We've got some food, and our special guest all the way from England is Crispin St. Peters. But right now, here are the Mixtures.
2: Vorig jaar kreeg hij de onderscheiding voor beste teenagezanger van Australië. En op dit moment houdt Johnny daar de nummer 4 op de internationale hitlijsten bezet met deze cover van het Beatle-liedje All My Loving.

0: Dit is trouwens het liedje waar hij het meest onbekend zal staan later. Omdat hij zijn talentenprogramma Young Talent Time daar altijd mee afsluit.
1: And we hope we'll see you all next time for another hour of home television fun from Young Talent Time. Goodbye everybody.

Tot nu toe bracht Johnny al 7 platen uit, waarvan er 3 goud werden. Laten we samen nog heel even luisteren naar de grote hit van toch een klein beetje onze Johnny. Step Back.

0: De Black Velvet Band, de Blinders. Ja, ik draai hem iets eerder weg, want er gebeurt zoiets leuks net. We zitten namelijk te lezen, ik zit te lezen in jullie appberichten. En ik zie een bericht langskomen van Huip. En Huip is gewoon de volle neef van onze Johnny Young. Hoe bijzonder is dat? En ik ben meteen gaan bellen en ik heb hem nu aan de telefoon. Welkom, Huip.
1: Hey, goeiedag.
0: Hallo, wat ontzettend leuk. Allereerst dank je wel dat je dit met ons wilde delen, dit bericht in de app. En dat je even aan de telefoon bij ons wil zijn. Vertel eens even, hoe zit dat, volle neef van jou?
1: Zijn vader, Fokko, Fokke, dat was de broer van mijn moeder.
0: Ja.
1: En die zijn, ja, ergens begin jaren 50 zijn ze in Australië geëmigreerd.
0: Ja.
1: Ja, we hebben eigenlijk heel weinig contact met de familie gehad verder. Want Australië was in die tijd, jaren 50 en 60, toch wel een ontiegelijk eind weg.
0: Ja, het is nog steeds heel ver weg, maar het contact is inmiddels wat makkelijker, denk ik.
1: Ik weet nog dat ik zo'n jaar of 14, 15 geweest zijn. Toen kwam ik denk dat dat in die periode is dat hij met die Europese Tour bezig was.
0: Ja.
1: Toen is hij bij ons op bezoek gekomen. En toen heb ik een singeltje van hem gekregen, wat ik nog steeds heb.
0: Ja, dat was dus in 67, hè? Want dat staat ook in de krant.
1: Ja, 67, 68, ja, precies weet ik het niet meer.
0: Ja.
1: En dat was het plaatje Every Christian Lionhearted Man. Ja, en verder weet ik het niet meer. Want ik ben niet thuis, ik ben op vakantie op het moment.
0: En
1: dat plaatje ligt ergens bij mij op zolder, bij mijn andere singeltjes uit die tijd.
0: Geweldig.
1: En ik heb hem heel vaak gedraaid in die jaren.

0: Ja, ik heb, als jouw woord, ik ben nou ook in de 70, en dan ga je toch weer eens proberen de familiebanden aan te halen met mensen. Ik heb ooit eens een berichtje naar hem gestuurd via Messenger, omdat hij een Facebookpagina had. En helaas nooit een reactie op gekregen. Ik weet dat hij nog leeft, want dat haal ik tenminste eruit van alles.
1: Ja.
0: En ja, ik vind het heel jammer dat ik hem nooit...
1: Geen contact krijg. Maar hoe was hij, of hoe is hij, in ieder geval in de tijd dat jij hem hebt ontmoet...
0: Een echte jongen, echt een pop-idool. Want ik vond me kan, het staat me erbij, wij wonen in Rotterdam. En hij kwam bij ons de trap op. En mijn vader, die herkende hem gelijk. Ja, die kan ook wel contact kunnen houden.
1: Ja.
0: En ik heb eigenlijk ademloos naar hem zitten luisteren, naar zijn verhalen. En hij sprak nog redelijk goed Nederlands toen zelfs.
1: Geweldig.
0: Dat kan ik me wel herinneren.
1: Nou, het is toch echt wel een bijzonder verhaal, hè? Dat je als Nederlands jongetje daar naartoe gaat, als je 10 bent... en daar gewoon uitgroeit tot de grootste tieneridool van die tijd. Jeetje. Heel bijzonder. Nou, we hebben...
0: Ik weet dat hij ook met onder andere de Bee Gees opgetreden heeft.
1: Ja, het is waanzinnig.
0: Zelfs, volgens mij zelfs nummers voor ze geschreven of aangepast heeft.
1: Inderdaad, in de research ook allemaal naar voren gekomen... een carrière waar je u tegen zegt. En dat is toch een klein beetje ook uit Nederland. Daar zijn we toch een beetje trots op. Ja. Vandaar dat ik het superleuk vind dat jij even met ons erover wilde bellen. Dat geeft toch even een extra dimensie aan ons verhaal over Johnny Young.
0: Daarom. Ik hoor hem bij toeval vanmiddag. Ik denk, dan moet ik eventjes op reageren.
1: Nou, hartstikke fijn. Huip, dankjewel. Wens ik je nog een fijne vakantie.
0: Jo, dankjewel.
1: Oké, doeg.
0: Dag.

0: We gaan het sentimentspel spelen.
1: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
3: Wat weet jij er nog van?
1: Wat weet jij er nog van?
4: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
0: Wat weet jij nog van 1967, Pauline Kuipers? Welkom.
5: Dankjewel, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, het is 1967, hoe oud ben je?
5: Ik ben 67, 14 jaar.
0: 14 jaar, en waar woon je?
5: Ja. In Horst.
0: In Horst. En daar woon je... En daar woon je met je ouders, broertjes, zusjes. Hoe is de situatie? Neem ons even
5: met
0: mee.
5: Mijn ouders, met drie zus, twee zussen, sorry. En drie broers.
0: Oh, een grote gezellig gezin dus.
5: Ja.
0: Nou, hartstikke goed. We gaan dus samen het sentimentspel spelen. En je wint het Theater van het Sentiment miniatuurautootje al bij drie vragen goed. En één punt heb je al binnen, want de eerste vraag heb je al goed beantwoord. Want wie is dit nou?
6: Alles met een Sja, hè? Oh. Die ganse worgen. Eigenlijk doen ze die ganse tune enden, hè, van die takelsjouw. Ja, die vind ik zo aan met... Als ik al goed ben, zou zijn... Want al die sigaretten die ik gemaakt heb.
0: Wie is dit, Paulien?
5: Rudy Karel.
0: Ja hoor, hartstikke goed. We gaan meteen door naar vraag 2. In welk land is Johnny Young een tienerster?
5: Johnny Young.
0: We hebben het net uitgebreid behandeld.
5: Ik heb
0: zelf zijn volle neef gesproken.
5: Ja, daar heb ik naar geluisterd, maar ik heb het...
0: Het is heel ver weg.
5: Heel ver weg.
0: Het is aan de andere kant van de wereld.
5: Australië.
0: Yay! With a little help, maar dat maakt niet uit. Goed, dan gaan we, Pauline, we gaan meteen door naar vraag 3. Jij krijgt zometeen 20 seconden de tijd om zoveel mogelijk op te noemen over een onderwerp uit 1967. En je moet minimaal 3 belangrijke punten hebben genoemd. En ik zeg altijd, roep maar gewoon alles wat in je opkomt. Dan tellen wij wel of het goed is, oké?
5: Okay? Ja, prima.
0: Ben je er klaar voor?
5: Nou ja, niet echt, maar doe maar.
0: Fake it till you make it. We doen gewoon alsof. Wat weet je allemaal van Lennart Nijg?
5: Lennart Nijg is een liedjesschrijver. Hij heeft heel veel geschreven voor Boudewijn de Groot. Hij was getrouwd met Astrid Nijg. Hij is overleden. Hij heeft een film gemaakt.
0: Ik moest je misschien een klein beetje helpen met Australië. Maar dit heb je dan weer met vlag en wimpel. Je had er maar 3 hoeven hebben, maar je hebt volgens mij wel 6 belangrijke punten opgenoemd. Dus Paulien, ik mag je feliciteren. Je hebt sowieso het autootje al in de pocket. Gefeliciteerd.
5: Oh, super, dankjewel.
0: Maar nu we er toch zijn, is het misschien wel heel erg leuk om nog een extra bonusvraag te doen, toch?
5: Uiteraard.
0: Oké. Dan mag jij de categorie kiezen. Wil je een nieuwsvraag over binnenland of over buitenland?
5: Doe maar binnenland.
0: Oké, komt-ie. Met welk muntstuk opende koningin Juliana gisteren de nieuwe Benelux-tunnel? Best een moeilijke, hè?
5: Met een gulden.
0: Maar noem maar gewoon wat op. Noem ze allemaal gewoon op.
5: Cent, stuiver, dubbeltje, kwartje. Gulden, Rijksdaalder.
0: Ja, dat was hem. We waren op zoek naar de Rijksdaalder. Hartstikke goed gedaan. Nou, Paulien, ik vond het een leuk spel. Van harte gefeliciteerd.
5: Ik vond het ook heel leuk dat ik jou even moest spreken.
0: Nou, dat is lief. Dank je wel. Heel lief.
5: Ja.
0: Blijf vooral nog even hangen, hè, want dan noteren we jouw gegevens... Zodat we het sentimentenautootje naar je toe kunnen sturen. En dan wens ik je nog een hele, hele fijne avond.
5: Nou, dat wens ik jullie allemaal ook. En succes met de uitzending.
0: Dankjewel.
5: Hai.
0: Doei.

die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Arma met Ben ik te min. Hebben jullie ook zo hard meegezongen? Ik in ieder geval wel altijd met dit nummer. Gaat de radio net even iets harder. Ja, we zijn bijna aan het einde van deze prachtige voorstelling van 6 juni. Maar we hebben natuurlijk nog wel een belangrijk appeltje met elkaar te schillen. En dat is namelijk de top 5 van 6 juni 1967. En ik zie nog steeds leuke berichten binnenkomen. Ik zie bijvoorbeeld Lia en die zegt... ja, ik stem op Spiks en Speks. Ik word eind van deze maand 11 jaar. En wat ik toen nog niet wist, is dat ik later op 5 december de LP zou krijgen. En ik heb hem nog altijd in mijn bezit. Nou Lia, ik hou daarvan. Ik ben ook zo'n verzamelkont, zal ik maar zeggen. Mijn hele zolder ligt gewoon vol. Kees zegt, wat een moeilijke keuze. Dan kies ik voor Haha, Set the Clown. Dat nummer koos ik altijd als er ergens een jukebox stond. Nou, geweldige jaren. Dank jullie wel voor al jullie reacties. Ja, en dan wordt het tijd om te gaan vertellen wat uiteindelijk jullie nummer 1 is. En dan zie ik dat op nummer 2 staat de Bee Gees. Helaas, Lia, ze zijn blijven hangen op nummer 2 met Spiks en Speks. En op nummer 1 staat...
1: Nummer 1!
0: The Kings met Waterloo Sunsets. Geniet ervan!

0: Dit was hem dan. We zijn aan het einde gekomen van deze voorstelling van 6 juni 1967. Straks bij Helco Span mag jij kiezen tussen twee liedjes uit de voorstelling Solo 68 van zangeres en actrice Lia Dorana. Nummer Ali Siankali of het nummer Waar het om gaat zijn de rozen. Die kun je kiezen. Ja, morgen zijn we er natuurlijk weer. Dan is het 7 juni 1984. Ik ben 15 jaar en ik geniet volop van mijn tienerjaren. En ik weet nog dat ik graag een baantje wilde in de bediening bij een gezellig cafeetje om de hoek. Ik dacht lekker veel fooi en gezellig onder de mensen. Maar mijn oudste broer stak daar een stokje voor. Jij gaat zeker geen mannen bedienen, ben jij mal. Ach ja, de opvoeding van een reizigersmeisje in de jaren 80. Vol herinneringen dus, deel ik met jullie morgen. Graag tot dan. Dag.
1: Bedankt voor uw komst naar het Theater van het Sentiment. Het doek valt voor de voorstelling van deze middag. Beleef meer theater op onze site. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV. NPO Radio 5.
3: Ster. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot. Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Trillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Nothing ever stays.
11: The Boys of Dungeon Lane.
10: Nothing comes to mind.
11: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
10: No one.
11: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney is nu overal verkrijgbaar.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
16: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: 6 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Er is gisteravond niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft tijdens het WK vanwege de spanningen in het Midden-Oosten in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de 4e plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top zo goed als niets. Van der Breggen blijft met nog 1 etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. En de rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De 18-jarige Russische won in de finale van Roland Garros met een 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. En Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles won, die was toen 18. Het weer, vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon, het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Volkspot, Helco Span.

0: Ja, goedenavond. Nou, wat fijn dat je weer luistert naar Volspot over theater en muziek van de Lage Landen. Stel je nou eens voor dat de samenleving niet gebouwd is op geld of op economische waarde, maar op creativiteit. Hoe zou onze wereld er dan uitzien? Nou, theatermaker Minou Bossua heeft zich precies die vraag gesteld. En afgelopen week met La Vie Bohème een creatieve vrijplaats geopend in Den Bosch. Een plek waar niet geld, maar geestkracht de dienst uitmaakt. Nou, straks is met mij te gast om over dat experiment te vertellen. We staan stil bij het overlijden van de Vlaamse zangeres en presentatrice Margriet Hermans. En ik bel ook eventjes met cabaretier Jurgen Rijman. Want hij is namelijk een van de kloostergasten in het nieuwe seizoen van dat gelijknamige programma dat volgend weekend van start gaat.
1: Volgspot.
0: Ja, maar eerst houden we nog heel even halt in 1967. Het jaar dat daarnet herleefde bij Antje in het Theater van het Sentiment. In dat jaar namelijk ging ook de solovoorstelling van zangeres en actrice Lia Doorana in première. En dat onder de, mag ik wel zeggen, toekomstbestendige titel Solo 68. Ze keek vooruit in 67, Lia. Nou, in die voorstelling zong ze ook haar klassieker uit het radiofeuilleton De Familie Doorsnee, Ali Siankali. Maar ook zong ze de vertaling die Seth Gaikema voor haar maakte van L'importance c'est la rose van Gilbert Bécaud. En dat werd dan Waar het om gaat zijn de rozen. Nou, er is veel gestemd, maar de klassieker die heeft het toch wel echt gewonnen. En Mayfidi omschrijft het wel het mooiste, want zij zegt, die Ali Siankali, die is echt zo ontzettend grappig.
2: U dacht dat Rotterdam zo'n degelijke stad was, hè? Een stad van enkel werken en van bouwen. Een stad waar nooit eens een mens op het slechte pad was, hè? Een stad van enkel degelijke vrouwen. Maar dat is toch niet waar, hoor. Want er zijn er ook een paar, hoor. En daar ben ik er één van. Gevaarlijke vrouwen.

lok de heren mee naar de Kaskadee. En ik doe wat in de thee. En dan even later heen. Dan zeg ik, ober, wil u nu even kijken dan? Er is een persoon niet goed geworden.

u toch in Rotterdam, daar kan je zomaar wandelen. Hè? Een stad van enkel bouwen en van werken. U dacht in Rotterdam de stad van der Mandelen, hè? Daar zal je van de misdaad wel niks merken. Maar dan ben u abuis, hoor. Want het is daar vaak niet pluis, hoor. En dat komt dan door mij.

is fijn gaan op de lijnbaan. Ik zet iedereen in vuur en vlam. En ik lok de heren mee naar de Kaskadee. En ik doe wat in de thee. En dan even later, hey, dan zeg ik... Oh, ober, wil u nog eens even hier komen dan? Er is weer een persoon niet goed geworden. Ik

0: Ja, blijft geweldig, hè? Ali Siangali, de gevaarlijke vrouw van Rotterdam. Lia Dorada was dat. Straks in Volkspot ook een conferentie van Peter Pannekoek, die in een tijdschrift een top 3 heeft gelezen over wat vrouwen eigenlijk belangrijk vinden in een man.
1: En hebben ze een top 3 gemaakt. En wat mij altijd opvalt, altijd op nummer 1 staat humor. Nou, uit eigen ervaring kan ik jullie vertellen, dat is niet waar. Dat vinden jullie niet het allerbelangrijkste. Jullie vallen niet op mannen met humor. Jullie zoeken iemand die lacht om je grappen. En dat heeft heel weinig met humor te maken.
0: Ja, straks dus in Volkspot een conferentie van Peter Pannekoek.

0: Belle Histoire, een mooi verhaal van Michel Fugain, maar dan in de uitvoering van Allerliefste en Paul de Leeuw. En als je nou van het werk van Paul de Leeuw houdt, dan zit je komend seizoen goed in het theater, want dan is de musical Vlieg met me mee te zien, met daarin inderdaad de grootste hits van Paul.
1: Gespot door Span.
0: Erik Jobbe, die ken je waarschijnlijk vooral als lid van het cabaretteske drietal Niet Schieten. In 1994 wonnen zij het Kamerettenfestival en nog steeds staan ze samen in het theater. Maar daarnaast gaat Erik ook zijn eigen weg, als regisseur, maar ook als zanger en liedschrijver. En zo verscheen gisteren zijn nieuwste album, Splinters van Geluk. Dat is een verzameling goed in het gehoor liggende popliedjes over de liefde in vele verschijningsvormen, afgewisseld met een paar kleine, kwetsbare, muzikale miniatuurtjes. Maar ook zo mooi. Nou, in het volgende uur bel ik ook even met Erik over zijn nieuwe album. Maar nu spot ik als eerste graag dit liedje. Een liedje waarin hij afscheid neemt van zijn grote liefde. Maar ja, als je goed naar dat liedje luistert, dan lijkt het wel alsof hij dat laatste liedje over haar liever niet had geschreven. Hoe stoer die dan ook klinkt. Erik Jobbe.

0: Elke zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Ja, nee, inderdaad, soms moet je door de chaos heen om bij de stilte uit te kunnen komen.
0: Volgspot. Met Helco Span.
2: Nu ben ik veel meer van... Hé, hey, laat het los en er komt iets nieuws op je pad. Daar ga je mee jongleren. Daar doe je iets mee en dan ontstaat daar iets uit.

0: En dat was Fleetwood Mac, Little Lies. Ja, er gaan heel wat programma's verdwijnen van radio en televisie met ingang van volgend jaar. Dus er start ook heel wat laatste reeksen de komende tijd. Zo ook de laatste reeks van het programma Zomergasten. Ook dat wordt deze zomer voor het laatst uitgezonden. Dit keer met als presentator Janine Abbring. En de eerste gast die zij gaat ontvangen op 26 juli is cabaretier Peter Pollekoek. Hij speelde natuurlijk al 2 keer de oudejaarsconferentie. Daar ken je misschien wel van. Hij is teamcaptain in Dit Was Het Nieuws. En hij debuteerde als solist in 2015 met het programma Zacht van Binnen. En daaruit hoor jij vanavond de conferentie over een eigen kamer.
1: Ik las laatst de Cosmo. Ik heb altijd gedacht, dat is een blad voor vrouwen, gemaakt door vrouwen. Dat is het meest vrouwenvriendelijke blad wat ik ooit heb gelezen. Elk artikel in de Cosmo draait erom, waarom heb je nog geen man? Alsof dat jullie enige functie is, het enige doel. Deze maand ook, dan wordt er aan vrouwen gevraagd, waar val je op? Wat vind je belangrijk in een man? En dan hebben ze een top 3 gemaakt. En wat mij altijd opvalt, altijd op nummer 1 staat humor. Nou, uit eigen ervaring kan ik jullie vertellen, dat is niet waar. Dat vinden jullie niet het allerbelangrijkste. Jullie vallen niet op mannen met humor. Jullie zoeken iemand die lacht om je grappen. En dat heeft heel weinig met humor te maken. Hoorde hier een iemand... Oh nee. Echt uit eigen ervaring, jullie vallen niet op mannen met humor. Ik zou een voorbeeld geven. Ik was ooit het eten met een meisje. En ik word een stoel aanschuiven en zij gaat zitten. En blaas denkt, weet je wat ik doe? Ik trek hem weg. Nou, dat is humor. Iedereen in het restaurant moest keihard lachen. Behalve zij. Ze ging ook niet met me naar huis. Omdat ze in het ziekenhuis blijft observatie. Dat is schuldig. Slaat tegenwoordig bladzijden om met haar tong. Ik praat in mijn slaap. En ik ben altijd heel erg bang dat ik in mijn slaap dingen zeg die mijn vriendin niet mag horen.
2: Je was tweede keus.
1: Mijn vriendin wilde gaan samenwonen. En dat vind ik prima. Maar niet met mij. Het is ook zo'n rare regel. Als je me lang genoeg hebt, dan ga je samenwonen. Ik denk, waarom? Nergens van nodig, ze woont me om de hoek. Dat vind ik al samenwonen. Laatst vroeg ze aan mij, waar was je gisteravond? En daar hou ik niet van, hè, dat soort interesse. En toen zei ze, ja, ik zag je fiets niet staan. En dat heeft mij zo opgefokt. Dat zij door middel van mijn fiets kan controleren of ik thuis ben. Dus wat heb ik nu gedaan? Ik heb een tweede fiets gekocht. Ik heb een scharrelfiets. Alleen soms wil ik juist dat zij denkt dat ik weg ben. Dan zit ik gewoon lekker thuis op de bank te gamen. En wat doe ik dan? Dan verstop ik mijn originele fiets, fiets 1. Die verstop ik 200 meter verderop in de bosjes. Alleen ik was hem laatst vergeten terug te zetten. En zij komt me ophalen, ik loop naar buiten. En zij vraagt, waar is je fiets? Ik zo, fuck. Ja, die is gejat. Dus nu heb ik 3 fietsen gekocht. Mijn fietsenmaker denkt dat ik voor mezelf probeer te beginnen. Die vertrouwt me niet meer. Laatst hadden we ook zo'n discussie over dat samenwonen. En toen zei ze, ja, mijn schat, als wij gaan samenwonen, dan krijg je je eigen kamer. Mijn eigen kamer? Ik ga van een heel huis naar mijn eigen kamer. Dankjewel, mama. Mag ook een stapelbed van zijn vriendjes blijven slapen. Alleen, er zijn zoveel mannen. En die gaan gewoon akkoord met een eigen kamer. En je hebt ook mannen. En die krijgen dan de schuur. Dat vind ik treurig. En die noemen het dan de man cave. Ik denk, nee, drop lul, we zitten op een kapotte grasmaaier. Dit is geen man cave, dit is een vrouwengevangenis. Maar ik zit er nu over na te denken. Weet je wat, ik ga akkoord met die eigen kamer. Maar dan zorg ik dat zij zoveel spijt krijgt. Want dit wordt de afspraak. Het is mijn kamer, jij mag niet naar binnen. Mijn kamer. En dan neem ik de badkamer. Mag zij lekker kakken op balkon? Of ik neem de meest enge kamer in het huis. De kelder. gebeuren altijd enge dingen in een kelder. Maar wat ze hoort, wat ze ook ziet, zij mag niet naar binnen, mijn kamer. En ik begin rustig. In het begin ga ik daar feesten geven. Echt van die grote, van die Berlijnse technofeesten. Er staat ook een rij voor de deur. En uitsmijters. En zij is de enige die niet binnenkomt. Nein, sein Zimmer. Iedereen praat er ook Duits. En daarna begin ik een satanische secte. Allemaal mensen in het wit. Die de hele dag schapen mee naar binnen brengen. Zo, bah. En soms hoort ze vrouwen gillen uit de kelder. En die beginnen slagerschort te dragen met bloed erop. Maar ze mag niet naar binnen, mijn kamer. En ik zeg soms kerker in plaats van kelder. Ik ga even naar de kerkerkelder, sorry. En heel soms hoort ze door het sleutelgat een heel oud stemmetje dat naar haar fluistert. Zijn de moffen al weg? Het duurt zo lang. Maar ze mag niet naar binnen, mijn kamer. En er komen steeds meer sloten op de deur. En ze hoort gegrom van een gigantisch beest. En op een dag als ze terugkomt van de werk, hang ik aan die deur. Zij schat, die eigen kamer. Wat een goed idee was dat, zeg. Nou, zo los ik discussies op.

haar doorbraak in Nederland. En in de jaren 90 was Margriet Hermans dan ook regelmatig panellid in Nederlandse tv-programma's zoals Wakku Wakku en Zo Vader Zo Zoon. Persoonlijk volgde ik Margriet al sinds eind jaren 80, toen ze met haar kenmerkende stem en uitgesproken persoonlijkheid de Vlaamse muziekwereld veroverde. Haar repertoire vond ik altijd toegankelijk, zonder simpel te zijn. En zij zelf was stoer en mild tegelijk. En ze was een voorbeeld, vond ik. Want hoewel ze niet aan het beeld voldeed dat veel mensen hadden van een succesvol zangeres, straalde ze altijd trots uit en zelfverzekerdheid. Nou, in 2022 was Margriet Hermans te gast hier in Volkspot. We spraken toen onder meer over haar toen net verschenen cd Spiegelbeeld, waarop bijvoorbeeld ook een nummer stond met een tekst van Herman Brusselmans. Er stond ook een duet op met haar dochter Céline, en ook het liedje waarmee ze in 2022 in België een grote zomerhit scoorde, stond op dat album.

Daarna de Hollies, waar dat Simon & Garfunkel. Uit de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5, The Boxer. Deze week werd bekend dat de Vlaamse zangeres Margriet Hermans is overleden, 72 jaar oud. Beroemd geworden als zangeres natuurlijk, maar daarnaast presenteerde ze ook verschillende tv-programma's en later had ze ook een politieke loopbaan. Hier in Nederland kennen we haar vooral van deze hit met een tekst van Stef Bos.

0: Ja, lekker blijven hangen. De grote zomerrit van Margriet Hermans in 2022... toen ze dus ook te gast was in Volspot. En ik zei het al, ik vond dat ze altijd trots en zelfverzekerdheid uitstraalde. En in het gesprek dat wij toen hadden... toonde ze zich ook van haar strijdbare kant. Ik stelde haar bijvoorbeeld deze vraag.
1: Is eigenlijk de grootste gemene deler van alles waar jij je voor hebt ingezet... en nog steeds inzet, het recht op zelfontplooiing?
2: Zeker en vast. En daar werd ik zelf als kind en jonge mens ook mee geconfronteerd. Ik was een dikzakje. En elke keer werd ik geëxcludeerd van bepaalde zaken... omdat ik mijn uiterlijk niet mee had. Ik wist al heel jong dat ik vrij goed kon zingen. En in het koor functioneerde dat ook. Maar ik had al ook al vrij jong gezegd van... ja, ik ga niet voor een carrière, hoewel ik een echt podiumbeest was als kind al. Ja. Maar ik dacht, dat gaat nooit lukken, want ik ben een antivedette. Ik heb niks mee van wat die mannenwereld wil. Namelijk een sexy vrouwmens dat blond is, dat mooi is, will to please heeft. Ik had al die dingen niet. Dus ik denk, ja, ik word nooit iets. Echt niet. Maar dan is er toch eens iemand die heel verstandig geweest is en die mij die kans gegeven heeft.
1: Heb jij harder moeten vechten daarna?
2: Zeker en vast. En vrouwen moeten nog steeds harder vechten, hoe je het ook uitlegt.
1: En zeker vrouwen die dan niet aan bepaalde normen voldoen, die moeten nog harder werken.
2: Die moeten nog harder werken, maar zelfs vrouwen die aan bepaalde normen voldoen, want die worden na een paar jaar later in de vuilbak gesmeten, hè.
0: Daarnaast heeft Margriet zich altijd ingezet voor de LHBTI-gemeenschap. Zowel in haar politieke werk als in haar carrière als zangeres en presentator. Toen ze te gast was in Volspot in 2022, zei ze daar dit over.
2: Ik vind elke mens heeft recht op geluk. En als je als andere mensen die kortzichtigheid en die domheid hebben, want zo noem ik het, om die mensen, om medemens daarin te beperken en te zeggen van, dit kan niet, dat is onaanvaardbaar, je bent gek, we moeten hier psychologische behandelingen geven, want, of psychiatrische behandelingen geven, dan denk ik, waar zijn we mee bezig in godsnaam? Elke mens, elk individu heeft recht om op zijn manier te zoeken naar zijn geluk en dat geluk in te vullen op de manier waarop hij wil. Maar dan denk ik, jongens, laat ieder toch eens even gelukkig zijn. Laat die absolute regenboogvlak toch eens wapperen.
0: Margriet Hermans, ze overleed afgelopen week, 72 jaar oud... en daarom brachten we vanavond een kleine ode aan haar. Tot slot een van haar meest bijzondere en wat mij betreft meest oprechte nummers. Een vriend, het was in 1987 haar eerste nummer 1 hit in de Vlaamse top 10. Oeh.

een dag ABBA is een dag niet geleefd, hè? Dus vandaar Head Over Heels, een wat kleinere hit van de band. Maar wat hebben ze toch een heerlijke muziek gemaakt. En daarvoor dus Margriet Hermans. We doen daar veel mensen plezier mee met dat kleine eerbetoon. Blijkt wel, René reageert, Willem ook. En Willy, die was vorig jaar, schrijft hij, in Bielze, in Limburg. En in Belgisch Limburg. En daar zag Willy en Margriet bij de opname van De Zoete Inval. Dat is een quiz op VRT Radio 2, waarin ze vaak te gast was als panelid. En ze gaf altijd op heel humoristische wijze het antwoord op de vragen van de luisteraars. Ja, Margriet Hermans, een vrouw die echt gemist gaat worden.

0: we gaan weer spelen. Raad mijn naam gaan we spelen. En je weet hoe het werkt. Ik heb 3 cryptische aanwijzingen voor je. En op basis daarvan moet jij de naam zien te raden van een bekende artiest of theatermaker uit de Lage Landen. Nou, dit is de eerste aanwijzing voor vanavond. Ik ben geboren in het oosten des lands. Ik ben geboren in het oosten des lands. Enig idee om wie dat zou kunnen gaan? Ik kan al wel wat namen verzinnen, maar misschien heb jij ook al wat namen in je gedachten. Ik zou zeggen, waag je kans en stuur een berichtje met de app van NPO Luister. Maak kans op zo'n prachtig setje Vosbos fietslampjes. Als je denkt, ik wil liever bellen met Jaap vanavond, onze regisseur. Nou, dat kan ook. Hem bereik je op 0800-3000-555. 0800-3000-555. De eerste aanwijzing van vanavond. Ik ben geboren in het oosten des lands.
1: Raad. Mijn naam.

Hoe gaat het met je kind? Ik keek je aan, zag je werkelijk staan. Op de dam, goed gekleed, zoals jij altijd deed. Vroeg, hoe kan het nou, mam? Wonderlijk.

De trams gingen weer rijden en ook op het terras leek het niemand opgevallen dat jij er even

0: Het gaat goed met mijn man. Tje, wonderlijk.
1: Ja, prachtig liedje van Simone Kleinsma. Wonderlijk. Ze werd er in 2017 voor genomineerd voor de Annie M.G. Schmidprijs. Het liedje werd voor haar geschreven trouwens door haar begeleider Bernd van den Bos. Ja, eens even kijken wat er zoal binnenkomt op basis van de eerste aanwijzing in Raad Mijn Naam. Ik ben geboren in het oosten des lands. Herman Vinkers wordt heel vaak genoemd natuurlijk. Maar ook Benny Jolink door bijvoorbeeld Maas en door Wilco. Eens even kijken, Ilse de Lange, die naam valt ook vaak. Anneke noemt haar bijvoorbeeld en Mirjam Engels ook. Ernst Daniel Smit, Marga Bult komt ook binnen. Typhoon uit Zwolle. Ja, hele goede suggesties, maar toch niet degene die ik zoek vanavond. Dus ik heb nog een tweede aanwijzing voor je en die luidt als volgt. Ik ben er tegenwoordig ook glutenvrij. Ik ben er tegenwoordig ook glutenvrij. Combineer dat met die man of vrouw die geboren is in het oosten des lands. En wie weet denk je, ik bel nu Jaap 0800-3555. Of ik stuur nu dat berichtje met de NPO-luisterapp. Want ik wil ze nou wel eens winnen, die volspot fietslampjes.

Hij is de 80 gepasseerd inmiddels. Gisteren verscheen zijn nieuwste album. Maar dit was een hit van hem uit eind jaren 70. Barry Manilow en Can't Smile Without You. Zo dadelijk in het volgende uur van Volkspot bel ik even met Erik Jobbe van die cabaretgroep Niet Schieten. Maar daarnaast dus ook zanger en liedschrijver. Hij maakte een nieuw album, Splinters van Geluk. En dat is dit weekend gespot door Span. Erik Jobbe zo dadelijk na 7 uur te gast in Volkspot. Dus graag tot zo, naar het nieuws.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 7 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen op luchthavens. En dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op zo'n 40 nooddocumenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken hadden ze ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie bevestigt dat er gisteravond vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben. En dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze dan wel op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. En daardoor veranderde er in het algemeen klassement aan de top maar weinig. Van der Breggen blijft met nog 1 etappe te gaan aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Volkspot. Heilco Span. KRO NCRV.

0: Fantastic Springfield, I only want to be with you.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam. Raad mijn naam. Raad mijn naam.
0: Ja, tot nu toe krijg je twee aanwijzingen van mij en raad mijn naam. Ik ben geboren in het oosten des lands en ik ben er tegenwoordig ook glutenvrij. Nou, er belde net de luisteraar die zei, ja, Jochem Meijer die eet glutenvrij. Dus misschien is het Jochem Meijer wel. Ja, goed bedacht, maar nee, die zoeken we niet. En dat oosten des lands, wat komen er veel artiesten uit het oosten als je daarbij stilstaat. Whalen wordt nog genoemd door Pedro. Freek Rikkerink van Suzanne Freek, door Jacob bijvoorbeeld. Cabaretier Fuad Hassen, een suggestie van Willem. Hamerlink. Nou, wie komen er nog meer binnen? Snelle. Stond een mooi artikel met Snelle trouwens. Vandaag in een van de landelijke dagbladen. Snelle, geboren in Gorssel. Maar nee, ook hem zoeken we niet. Maar wie zoeken we wel? Ik heb nog een laatste aanwijzing voor je in Raad Mijn Naam. En die luidt: mijn begeleiders waren wilde romantici. Mijn begeleiders waren wilde romantici. Als je nu denkt te weten wie wij zoeken, dan bel je Jaap 0800-3000-555 of je stuurt een berichtje met de NPO Luister-app.
1: Raad. Mijn naam.
2: Mijn naam.

0: Tandje Lager natuurlijk met Erik Meesje, net als in de film.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.
0: Raad mijn naam.
3: Raad mijn naam.
0: Ja, drie aanwijzingen had ik voor je vanavond. Ik ben geboren in het oosten des lands. Ik ben er tegenwoordig ook glutenvrij. En mijn begeleiders waren wilde romantici. Nelly Mol, die denkt aan Holly May Brood. Nou Nelly, ik zou zeggen, je bent warm. Maar dat is toch niet degene die ik zoek vanavond. Maar wie zoek ik wel? Je bent in de buurt, Nelly, maar net niet bij de goede naam aanbeland. Jos Tieman, goedenavond.
4: Ja, goedenavond.
0: Uit Amsterdam, als ik me niet vergis.
4: Klopt.
0: Jos, wie zoeken we wel? Geen Holly May Brood, wie zoeken we wel?
4: Herman Brood.
0: Helemaal goed. Inderdaad, hem zoeken we, Herman Brood. En kun je de drie aanwijzingen ook een beetje terug herleiden naar Herman Brood?
4: Nou, ik wist niet dat hij uit het oosten van het land kwam, eigenlijk eerlijk gezegd. Maar glutenvrij, ja, hij is niet meer, dus geen brood meer.
0: Ja, ja, ja. Ja, zo kun je hem ook interpreteren, inderdaad.
4: Ja, zo had ik hem eigenlijk met terugwerkende kracht geïnterpreteerd. Maar, de Wild Romans, hè, zijn band.
0: Ja, ja, precies. Die treedt vanavond voor het allerlaatste op. Hè. Ze geven een laatste concert op Bonaire en daarna stoppen ze ermee. De Wild Romans, de wilde romantici. En inderdaad, Herman Brood komt oorspronkelijk uit Zwolle.
4: Oh, ja.
0: En daar heeft hij ook een boek over geschreven zelfs. En dat heette Ik kom uit Zwolle, vette pech.
4: Oh,
0: ik weet niet wat dat dan weer wil zeggen over Zwolle, maar ik heb het boek niet gelezen. Maar dat geeft iets aan in ieder geval. Hè? Was jij een beetje fan van Herman Brood? 25 jaar geleden dat hij overleed inmiddels?
4: Een beetje.
0: En wat maakt hij een beetje fan?
4: Sommige nummers vond ik wel lekker. Saturday Night. En even kijken hoor, wat was een Saturday Night? En I Still Believe I Can't Win en zo.
0: Ja,
4: I Can Win.
0: Ja, dus je kent wel de nummers van hem. En, ben je ook wel eens bij een concert van hem geweest of niet?
4: Nou, heel toevallig. Vroeger woonde ik in Hilversum en daar had je Heipop. En ik woonde niet zo ver van de hei af. Ik denk, wat hoor ik toch een lawaai. En toen ben ik op mijn fiets over de hei gaan fietsen. En toen kwam ik bij Heipop en daar speelde hij.
0: Kijk, dat lawaai, dat was lawaai gemaakt door Herman Brood en His Wild Romance.
4: Precies, ik bedoel, lawaai, kijk, je wist niet wat je hoorde, maar ik wist, Heipop is aan de gang, dus gauw mijn fietsje gesprongen, en dat is natuurlijk al heel lang geleden, en toen speelde hij, dat vond ik heel leuk, dat ik dat even gezien heb.
0: Ja, dat kan me voorstellen, toch een groot pop-icoon natuurlijk, zei het al 25 jaar geleden overleed, hij werd maar 54 jaar oud, maar zijn naam, die doet nog steeds heel veel belletjes rinkelen bij mensen, het is nog steeds echt een rock'n'roll-icoon, misschien wel het bekendste rock'n'roll-icoon dat Nederland heeft voortgebracht. Hem zochten we vanavond, omdat zijn band na vanavond er ook mee stopt. Je zei het al over die fiets waarmee je snel naar Heipop fietst. Fiets je nog steeds, Jos?
4: Ik fiets alleen maar, want ik heb geen auto. Dus dat,
0: Kijk, en doe je fietslampjes het een beetje?
4: daar kan je er nooit genoeg van hebben.
0: Kijk, dat komt er goed uit, want wij zullen jou heel graag de Volspot fietslampjes op. Die heb jij gewonnen door Herman Brood. Goed te raden, je raadt mijn naam. Dank je wel. En je noemde net al dat nummer Still Believe. Nou, dat draag ik dan hierbij aan jou op, Jos.
4: Hartstikke leuk.
0: Dank je wel voor het meedoen. Tot een andere keer, hè.
4: Ja. Dag. Oké, bedankt.
0: Hoi.

0: Samen met His Wild Romance. En zoals gezegd, die band die stopt daarna vanavond mee nog één concert. En dan is ook die band popgeschiedenis. Dat concert vindt plaats op Bonaire. Ik kan me een slechtere plek voorstellen voor je afscheidsconcert.
1: Gespot door Span.
0: Gisteren verscheen Splinters van Geluk, het nieuwe album van Erik Jobbe. En die ken je misschien ook wel als lid van het cabaret-trio Niet Schieten, dat in 1994 het Cabarettenfestival won en nog steeds samen in het theater staat. Maar daarnaast schrijft en zingt Erik ook eigen werk, wat na meer dan 10 jaar nu dus resulteerde in een tweede album. Erik, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Erik, je hebt wel even de tijd genomen voor dat tweede album dus.
2: Ja, de tijd genomen. Kijk, ik ben natuurlijk druk geweest met die Schieten optreden. En we hadden dit jaar even een sabbatical, zeg maar. Even niet opgetreden met Niet Schieten. Toen ontstond er ruimte een jaar lang om andere dingen te doen. En ja, dan moet ik even dat me creatief uit op voor mezelf dan, zeg maar, op dit moment.
0: Ja, en hoe belangrijk is het dan om ook eigen repertoire te kunnen schrijven? Ik bedoel dat je die mogelijkheid hebt dat je ook je eigen verhaal nu kunt vertellen. Een verhaal wat niet noodzakelijkerwijs ook binnen zo'n cabaret-trio natuurlijk een plek kan vinden.
2: Nee, dat klopt. Nou, kijk, vorig jaar juni overleed mijn vader. En dat was eigenlijk het moment dat er dingen begonnen te stromen in mij. En daar is ook het eerste nummer uit ontstaan wat ik begon te schrijven. En op een gegeven moment kwam er steeds meer los in de ontwikkeling van mijn emotie, zeg maar. En dat resulteerde uiteindelijk in een album waarvan ik eigenlijk niet had gedacht dat het zou ontstaan. Ik dacht eerst, nou, het zullen 2-3 liedjes worden, maar het werden er uiteindelijk 9. En toen dacht ik, nou, dan laat ik het dan maar gewoon helemaal afmaken als album.
0: Ja, gelijk heb je. Dat overlijden van je vader heeft je dus eigenlijk gestimuleerd om nieuw werk te gaan schrijven. Was dat eerste liedje toevallig dat liedje over die oude rode stoel van je vader?
2: Precies, en die staat ook echt nog in het huis van mijn moeder op dit moment. Dus, en ik kom daar regelmatig. Dus inderdaad, dat was het nummer wat daarover ging. Dat was ook het eerste nummer wat ik dus schreef.
0: Ja, dat gaan we morgen laten horen trouwens in Volspot. Vind ik ook een prachtig liedje, want bij mij thuis staat er ook nog steeds zo'n stoel waar mijn vader dan vroeger in gezeten heeft.
2: Kijk,
0: dat zijn stoelen die verhalen in zich dragen. Ja, prachtig liedje inderdaad. Nou, daar gaan we morgen naar luisteren. Eerst nog even verder over je album. Het overlijden van je vader was dus eigenlijk in die zin de katalysator om dit werk te gaan schrijven.
2: Klopt,
0: toch gaat niet ieder lied over verlies. Het gaat over de liefde in de meest brede zin des woords. Het gaat over de liefde voor je vader. Het gaat over de liefde voor vrouwen. Het gaat over verlangen naar liefde die je niet kunt krijgen. Twijfel over liefde die je wel hebt. Waarom is liefde zo'n onuitputtelijk thema voor jou, Erik?
2: Ja, ik weet niet hoe dat zit, want mijn vorige album heette Love is Liefde.
0: Dat bedoel ik.
2: Dat waren ook allemaal een soort van liefdesliedjes. Ja, ergens is dat, geeft mij dat de meeste emoties. Dus, en ik weet niet hoe dat zit, maar die worsteling die je daarmee hebt, die laat mij niet los. En ja, die brengt mij tot creativiteit die diep in mij zit. Maar ja, het matters of the heart. Ja. Ik weet niet hoe dat zit, maar dan denk ik, ja, ik moet dit gevoel nu kwijt. En het gaat vaak over de liefde.
0: Ja, metals of the heart, je zegt dat mooi. Je hebt je eigen stijl van schrijven, en dan hebben we het over de teksten, wel eens omschreven als volkspoëtisch.
2: Ja, nou ja, ik weet niet. Ik heb volgens mij niet te kunstzinnige teksten, die kan ik gewoon ook niet, dan denk ik. Dus het is vrij recht toe, recht aan, maar er zit toch een bepaalde poëzie, dus dat bedoel ik dan met het volkse. Van, nou, dus ik vertel gewoon rechtstreeks hoe het in mijn hart zit en in mijn hoofd zit.
0: Niet te veel metaforen.
2: Niet te veel metaforen, niet te veel dat je denkt, waar heeft hij het in godsnaam over? Dat is wel duidelijk, recht toe, recht aan. Maar tegelijkertijd probeer ik toch wel een bepaalde poëzie erin in te brengen, zodat het ook weer niet te makkelijk wordt, snap je? Ja.
0: Nee, je probeert het evenwicht zo te houden tussen aan de ene kant toegankelijke teksten, aan de andere kant wel op een mooie poëtische manier verwoord.
2: Precies. Eigenlijk dat zeg je heel mooi, Helco.
0: Nou, heb je voor dit album, Erik, dank je. Je hebt voor dit album samengewerkt met niemand minder dan componist, bassist en arrangeur Reija Zwart. Nou, die heeft zijn sporen natuurlijk wel verdiend in de Nederlandse muziek. Hij werkte samen met Philippe Elan, Claudia de Breij, Freek de Jonge, Alex Roeka, Lenny Koer, noem maar op. Hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen?
2: Nou, eigenlijk kennen we elkaar al, nou, het zal het zijn, 20 jaar, 25 jaar. Toen heeft hij ooit muziek gemaakt voor Niet Schieten, voor één of twee nummers. En ik had altijd zijn nummer nog in mijn telefoon staan. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik wil eigenlijk gewoon een wat meer poppy album ten opzichte van het vorige album. Dat was eigenlijk alleen begeleiding met gitaar. En ik dacht, ja, ik wil eigenlijk gewoon iemand die breder kan denken dan dat. En toen dacht ik, nou, zal ik Reijer nog eens vragen? En nou, toen had ik hem gebeld. En toen zei hij, werd hij eigenlijk wel enthousiast voor het idee. En dan zei hij, nou, ik heb wel tijd en ruimte in mijn agenda. Nou, dat was voor mij een klein wondertje. Dat inderdaad precies ook op het moment dat ik iets wilde, dat hij ruimte had. En, ja. Ja. En wij hebben ook wel een klik muzikaal gezien, zeg maar. Dus dat is ook wel fijn.
0: Want waarin hoor je dan precies zijn invloed terug?
2: Nou, eigenlijk in alles wat gearrangeerd is. Hoe het dan gaat bij mij is, ik speel iets op gitaar in thuis en of op de piano. En dan zeg ik, nou Reijer, kun je hier iets van maken? En dan gaat hij aan de slag in zijn studio met alles wat aan instrumenten daar is. En dan krijg ik iets terug. En dan is het eigenlijk zelden dat ik zeg, nee, dit vind ik het niet. Dan hij leest op de een of andere manier mijn teksten en mijn intentie dusdanig dat het precies dat wordt wat ik hoop dat het wordt.
0: Ja, ook een klein wondertje dus eigenlijk.
2: Ja, ja, precies. Ja. En ja, we hebben zeg maar op persoonlijk vlak ook een klik. En dat is op de een of andere manier, ja, werkt dat heel erg goed samen. Ja.
0: Erik, Niet Schieten had een sabbatical. Die is bijna voorbij, want vanaf september staan jullie weer samen op het podium. Daarnaast kan ik me voorstellen dat het ook best leuk zou zijn om met dit repertoire, het repertoire wat je nu op je album voorstelt aan je publiek, om met dat repertoire op tournee te gaan. Zijn daar ook plannen voor?
2: Nou, dat zeg je goed, maar daar heb ik eigenlijk gewoon nooit over nagedacht om dat te doen. Tot nu mensen opeens zeggen van, ja, maar moet je dan dit niet ook gaan laten horen aan de mensen? En toen dacht ik, oh, ja, misschien is dat wel zo. Maar ik heb daar eigenlijk gewoon gewerkt tot gisteren. Van, dit album moet nu verschijnen. Dit is wat ik, dat het er is voor mij de overwinning. Van, oké, dit heb ik dus gemaakt. Maar ja, en nu zeggen mensen, ja, maar dit kun je veel. Ik heb het afgelopen woensdag voor een beperkt gezelschap, zeg maar, gespeeld. En die zeggen ook al, maar ja, maar dit moet je gewoon laten horen aan de mensen. Dus het is de overweging waard, maar ik heb het nog niet, zeg maar, besloten.
0: Nee, maar het zou kunnen en de eerste reacties, als je speelt voor het publiek, zijn goed. Nou, morgen, zoals gezegd, ga ik heel graag dat liedje laten horen waarmee dit album allemaal begonnen is, vorig jaar. Nu wil ik graag afsluiten met wat ik misschien wat het meest geestige liedje van het album vind, The Beatles and the Stones. Dat gaat over dat eeuwige dilemma bij mannen op zekere leeftijd, die altijd maar met elkaar aan het ruzien zijn, welke band nou het beste is, The Stones of The Beatles, maar dat dan vertaald naar de liefde. Hoe ben je op dat idee gekomen?
2: Nou, ik zou het je echt niet kunnen vertellen, maar ik vind het zelf, als ik het zelf zou horen van iemand anders, denk ik ook van, wat goed verzonnen.
0: Zeker, dat is het. Heel goed verzonnen.
2: Dus wat ik denk, oh ja, de keuze van, je moet maken, en, maar die je niet wil maken, en daar gaat het nummer over, van je hebt twee liefdes, maar waarom moet ik een keuze maken? En ja, en dat dacht ik, ja, dat is gewoon een eeuwenoud dilemma. En dan dacht ik, welk eeuwenoud dilemma bestaat er nog meer? Nou, dat zijn de Beatles en de Stones. Ja, en dan is de ene dame meer Satisfaction. En de andere dame is meer Let It Be. Nou, maak maar een keuze, snap je? Dat is gewoon niet te doen. Je wilt het eigenlijk allebei.
0: Dus eigenlijk kies je voor de polyamoureuze oplossing.
2: Nou, dat in het liedje wel.
0: In het liedje wel, oké. Hou we het daarop, Erik Jobben. Dankjewel, Erik. Je hebt een mooi album gemaakt. Gefeliciteerd daarmee. En ik ga naar dat liedje heel graag gaan luisteren. Hopelijk met jullie thuis allemaal, want het is echt een heel grappig liedje. De Beatles en de Stones. Allerlei titels komen ook voorbij. En het legt een eeuwenoud, nou ja, eeuwenoud, decennia oud dilemma bloot. Erik Jobben, dankjewel. Het gaat je goed, hè?
2: Ja, bedankt. Hoi. Okay, dankjewel. Hoi.
3: We zijn zo verschillend, maar ik hou van allebei. Ik sta nu voor de keuze, wie past het best bij mij? Zij heeft iets aparts, maar zij heeft iets gewoons. Van wie hou ik het meest?

vrijdagavond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De B.

0: En dat was Neil Diamond, Longfellow Serenade. Ja, Jurgen Rijman, dat is toch voor veel mensen vooral die energieke presentator, cabaretier en verhalenverteller. Maar in het nieuwe seizoen van Kloostergasten van KRO en CRV verruilt hij de drukte van het dagelijks leven voor de rust van de Sint-Adelbert-abdij in Egmond binnen. En daar dompelt hij zich onder in het ritme van de Benedictijner monniken met stilte, gebed en bezinning als leidraad. Jurgen, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Nou ken ik jou niet direct als een hele stille, rustige, ingetogen man. Hoe was het om je onder te dompelen in een wereld waarin stilte eigenlijk de norm is?
1: Nou, ik kan je zeggen, het is een verademing. En ik ben ook van plan binnenkort weer terug te gaan. Want ik vond het jammer dat ik er alleen voor het programma was. Maar het geeft je zoveel innerlijke rust. En zeker voor mensen als ik. Ik denk dat Leo het ook zei. Als je de hele dag maar bezig bent en aanzit, is het zo fijn als je na even gewoon een paar dagen gewoon in stilte, niets hoeft te doen. Je gaat 6 keer per dag woon je in dienst bij. Je luistert naar de psalmen. En verder is het gewoon lekker tot jezelf komen en nadenken over het leven. Dat is iets wat ik iedereen, maar dan ook echt iedereen aanraad te doen.
0: Ja, en welke inzicht heb je gekregen over jezelf?
1: Nou, ik denk over mezelf vooral dat ik me mee heb laten sleuren de laatste tijd ook door de gekte van iedereen. Je krijgt zoveel impulsen, we krijgen zoveel prikkels vanuit het internet, van nieuwsbronnen, alles wat heel erg wat te zien is, alleen maar ellende en kommer en kwel. En want dat is natuurlijk wat verkoopt. Waardoor je op een gegeven moment ook gaat twijfelen en denk je van ja, maar hoe kan als er een God is, hij dit toelaten?
0: Ja, en dat is de vraag die je vooral stelt na dat bezoek aan dat klooster.
1: Na het bezoek, ja. Voor het bezoek aan het klooster stelde ik mij die vraag.
0: En heb je daar een antwoord op gekregen? Dat is wel een basisvraag.
1: Daar heb ik een heel mooi antwoord op gekregen. Ja? Daar heb ik wel een heel mooi antwoord op gekregen. Dus ja, dat ga ik natuurlijk niet vertellen, want dan geef ik het hele programma weg. Maar waar het basically op neerkomt, is dat ik vooral heel dicht bij mijn

0: het ook gaat twijfelen, dan denk ik van ja, maar hoe kan als een God is hij dit toelaten?
1: Ja, en, dat is de vraag die je vooral stelt na dat bezoek aan dat klooster.
0: Na het bezoek, ja. Nou, voor het bezoek aan het klooster stelde ik mij die vraag.
1: En heb je daar een antwoord op gekregen? Dat is wel een basisvraag.
0: Daar heb ik een heel mooi antwoord op gekregen. Ja? Daar heb ik wel een heel mooi antwoord op gekregen. Dus ja, dat ga ik natuurlijk niet vertellen, want dan geef ik het hele programma geef ik af. Maar waar het basically op neerkomt, is dat ik vooral heel dicht bij mezelf moest blijven en in mezelf moest gaan kijken weer. En het was voor mij zeker een verademing om tot de conclusie te komen dat het het heel makkelijk is om alles over de schutting te gooien van God en zeggen, ja, hij moet alle ellende opruimen. Maar ik denk dat wij als mens heel veel kunnen doen om de wereld beter te maken. En niet alleen maar naar boven moeten kijken, maar ook gewoon naar elkaar.
1: Ja, wij hebben zelf die verantwoordelijkheid en die kunnen we niet afschuiven op God.
0: Nee.
1: Nee. En dat is iets wat je hebt opgedaan, hè, qua inzicht tijdens dat verblijf daar in die abdij in Egmond binnen. Zag je dat tegenop? Want ik kan me voorstellen dat iemand die altijd aan het communiceren is en die aan het contact maken is met het publiek, met tv-kijkers, noem maar op. Dat ook best lastig is om dan in die verstilling je weg te zoeken.
0: Nou, ik denk dat de meeste mensen die als mij een leven hebben met heel veel communicatie, steeds bezig zijn, steeds met anderen bezig zijn, steeds anderen bedienen van een antwoord. Dat wij allemaal snakken naar het moment van complete rust even en stilte en bezinning. En daarom zeg ik, het was een hele fijne ervaring. Ik zag er helemaal niet tegenop. Toen ik gevraagd werd, heb ik ook meteen ja gezegd. Dit wil ik doen.
1: Niet getwijfeld.
0: Dat kwam er helemaal niet uit, want ik zat echt midden in de drukste periode van theater en televisie. Maar ik zei gewoon van nee, dit wil ik gewoon doen, dit ga ik gewoon doen.
1: Ja, nou spreek je natuurlijk tijdens dat verblijf ook met monniken daar. Je hebt ontmoetingen met mensen. Welke ontmoeting is je vooral bijgebleven?
0: Nou, ik heb een mooi gesprek met de prior mogen voeren, met broeder Johannes.
1: En waar ging dat gesprek over, als ik vraag hoor?
0: Nou, dit is een gesprek dat dus ging over mijn vraaggeving in het leven. Van ja, weet je, van hoe moeten we verder? Hoe plaats ik dit? En hij had ook een fantastisch verhaal over hoe hij eigenlijk voor de tweede keer naar het klooster was gekomen, of naar de abdij was gekomen, dat hij al 1 keer eerder was geweest en dat het toen fout ging, is hij teruggegaan in het normale leven. En ja, dit is een man die docent was aan de Erasmus Universiteit, een gewoon burgerlijk leven leidde en nu als monnik helemaal gelukkig is en perfect op zijn plaats is als prior van de broeders daar.
1: Ja, mooi hoe
0: dus
1: een leven
0: heel
1: dan
0: veel
1: kan
0: hem
1: lopen.
0: Kunnen leren hoe mensen hoe leven kan lopen en dat je ook kan zien dat je hoe je het aardse kan laten varen om gewoon het innerlijke geluk te vinden. Ja, dat vond ik heel erg spreken. Dat heeft me ook heel erg aangesproken.
1: Ja, als je dan zo'n gesprek voert, hè, en je luistert naar zo'n levensverhaal, denk je dan ook na over in die zin je eigen toekomst? Dat je denkt van, ik zal niet zeggen dat jij morgen zal intreden als monnik in een klooster, maar dat je ook een andere manier vindt om je leven te leiden na deze inzicht. Want je zegt net in het begin van het gesprek heel mooi, ik ga ook binnenkort terug.
0: Ja, nou, ik denk dat het mooi is. Ik heb natuurlijk een periode gehad dat ik het heel zwaar heb gehad. En ik kom uit een periode van overdaad en weldaad, waar alles maar kon. En als je dan nu ziet dat het geluk eigenlijk zit in innerlijke rust, vooral en in de kleine dingen in het leven. Ja, dan is het een hele belangrijke les voor iedereen dat wat deze monniken doen, dat het eigenlijk ons allemaal zou passen om dat van tijd tot tijd te doen. Om even gewoon terug te gaan naar de basis. En met het minimale, met stilte en met rust in onszelf, een tijdje te leven. Ja. Zij hebben ervoor gekozen voor het permanente leven, maar ik denk dat het me vooral mijn gevoel bevestigd heeft dat het aardse niet bestaat, of het aardse geluk niet bestaat uit het hebben van heel veel materie en het doen van heel veel geweldige dingen op mensen ontmoeten. Maar dat het vooral zit in het vinden van innerlijke rust en een waarde aan je leven geven. Een waarde die onbeschrijfbaar is en onbetaalbaar is.
1: Wat een prachtig inzicht. Na die ontmoeting daar in die abdij van Egmond binnen. Aanstaande zaterdag om 9:50 is het gesprek te zien wat jij met de mensen daar hebt gehad, Jurgen. Zijn jouw ervaringen te zien in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Kloostergasten. Ondertussen ben je ook gewoon weer op tournee met je theatervoorstelling. Je staat vanavond in Rotterdam, als ik me niet vergis, in Zuidplein.
0: Ik sta vandaag in Rotterdam. Ik heb nog 2 try-outs vandaag en volgende week. En dan doe ik nog in september nog een paar kleine. En 8 oktober mag ik in het nieuwe De La Mar in Permanente. première gaan met mijn nieuwe programma Welkom Thuis, waar niemand op je zit te wachten. Ja, en misschien is dat het belangrijkste wat ik heb geleerd, van dat het welkom thuisgevoel, dat je dat vooral zelf bepaalt.
1: Dat bepaal je zelf. Dat is misschien nog zo'n belangrijke les die je hebt geleerd daar in Egmond Binnen. Nou, ik wens je voor nu een hele mooie try-out daar in Rotterdam.
0: Ja.
1: Mooie avond en dank dat je

Peace of my heart. Dat is Irma Franklin. En inderdaad, familie van. Zij was de via oudere zus van die andere Amerikaanse soulzangeres Aretha Franklin. Peace of my heart uit het eind van de jaren 60. Daarvoor dus Jurgen Rijman over zijn ervaringen in het klooster in Egmond Binnen. Kloostergasten, het begint dus aanstaande zaterdag. En daarna zijn er ook nog afleveringen te bekijken bij Karel en CRV op NPO 2. Met als gasten Leo Alkemade. Eusjan Akiol, oftewel Eus en Yvonne Jaspers. Ook zij zijn te zien in het nieuwe seizoen van Kloostergasten.

0: Met een knipoog naar die razend populaire soapserie uit begin jaren 80 was dat Johnny Lyon, Alleen in Dallas.
1: De Volkspot op.
2: De Volkspot op.
0: Waar gingen we heen? Wat lazen we? Wat zagen we? Iedere week tipt de redactie van Volkspot iets uit het rijke media- en cultuuraanbod. En vanavond komt die tip van mijn regisseur van vanavond. Jaap Frizo, Jaap, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Jij zag een documentaire serie voor en over kinderen. Een serie die jou heel erg raakte.
3: Ja. Ik las erover in de krant, want het is niet zo dat ik natuurlijk al die kinderseries kijk. Maar ik denk, dat moet ik misschien zien. Hij heet Helden van de Galaxy. En het is een serie, kinderserie van de VPRO. Vier delen, niet heel lang, van alle vier een kwartier. En het gaat over een asielboot die al heel lang in Amsterdam ligt.
0: De Galaxy, denk ik dan.
3: De RS Galaxy, ja. En ja, dat is echt zo'n cruiseschip. Weet je, zo'n heel groot cruiseschip van heel veel verdiepingen. En die ligt in het westelijk havengebied in Amsterdam. Direct naast de Tweede Koentunnel, een beetje op zo'n desolaat terrein. En daar zitten 1500 mensen.
0: 1500?
3: 1500 mensen op, ja. En sommigen zitten daar echt heel lang. En in deze serie worden een aantal kinderen gevolgd die daar wonen.
0: En welke kinderen leer je bijvoorbeeld kennen?
3: Ja, het zijn kinderen allemaal een beetje tussen de 10 en de 14 jaar. Uit verschillende landen. Syrië, Libië, Jemen. En het zijn, ze heten Noor, Basel, Mohammed, Abdulatif. Abdulatif is echt een heel ontwapend jongetje van 12 die we volgen, die enorm van voetbal houdt. En de grote vraag is eigenlijk steeds voor die kinderen van krijgen wij... wanneer gaan we hier weer weg?
0: Die vraag die houdt hen ook heel erg.
3: Ja, krijgen wij een woning? Weet je? Dus bij een aantal kinderen is dat ook wel een beetje het verhaal in deze korte serie. Van twee kinderen gaan in ieder geval naar een woning. En ja, dan zie je, dat is leuk aan kinderen, dat ze zich toch op een of andere manier wel overal thuis voelen.
0: Ja, ze schrikken zich ook
3: ze
0: wel.
3: Ze schrikken zich heel snel. Ze zijn wat dat betreft makkelijk. Spelen natuurlijk graag. Alleen je merkt wel, zo'n boot... is natuurlijk niet een hele fijne omgeving. Het zijn smalle gangen. Het is ook wel een beetje ironisch bijna om op zo'n boot... Dus, weet je, dat heeft allemaal van die gekke die namen en dekken. En dan moet je op dek 8 zijn. En dat is dan gewoon hun huis eigenlijk.
0: En ze kunnen ook nergens naartoe. Want als je van die boot afgaat, zit je dus in dat desolate havengebied.
3: Een klein beetje voetballen buiten ze gaan. Of het algemeen wel gewoon naar school. Maar ze zijn zo ontzettend ontwapenend. En in deze serie wordt niet heel erg ingegaan op hun vluchtverhaal. Maar eigenlijk gewoon vooral op hun kind zijn.
0: Ja, en hoe gaan ze om met hun situatie terwijl ze gewoon kinderen van 10, 11, 12 jaar oud zijn?
3: Bij kinderen al heel... Dat zullen ouders denken, kennen die kinderen meenemen naar een camping of zo. Ze hebben binnen 5 minuten vrienden. Ja. Weet je, en dat is
0: daar ook zo.
3: Ja, ze hebben gewoon heel snel vrienden. En dat is wel echt ontroerend. Want ja, ze gaan natuurlijk ook weer uit elkaar. En dan zien ze nog af en toe met elkaar bellen. Maar dat verwatert dan natuurlijk.
0: Het zoals als je van de middelbare school afgaat. Je gaat naar een andere school. Of misschien nog vroeger. Je gaat van de lagere school en jouw vrienden gaan naar een andere school. Dan verwatert dat ook. Dat gebeurt in dit geval dus ook.
3: Ja. Nou ja, precies. En je krijgt dus eigenlijk een kort inkijkje in even dat leven van kinderen. Echt kinderen, hè, van rond een jaar of 10 die hier gekomen zijn. Met een moeder of een vader of beide ouders. Of, ja, dat zie je ook. Het wordt allemaal niet enorm uitgesponnen. Maar je ziet toch wel van, er zit nog een vader in het buitenland. Een meisje is de hele tijd bezig van, ik hoop dat ik mijn broer weer zie. Want die zit nog ergens anders.
0: Dus ook hun vluchtverhaal komt wel degelijk naar voren.
3: Ja, daar komen flarden van. Dus dat is eigenlijk wat mooier eraan. Dat je dat niet heel uitgesponnen doet. Ze worden niet geïnterviewd. Je volgt ze gewoon. Dus je moet zelf ook een beetje invullen van wat is hier nou...
0: Nee, maar je krijgt wel wat mee van hun achtergrond. Zeker. Van hun angsten, van hun twijfels.
3: Ja, maar ook gewoon
0: en van hun toekomstperspectief.
3: Abdulatif wil gewoon heel graag voetballen. Dus hij gaat uiteindelijk ook, als hij naar een huis krijgt, gaat hij naar een winkel om voetbalkleding te kopen.
0: En gelijk dat hij heeft.
3: Ja. En bijzonder aan deze serie is dat het is voor een deel... een beetje magisch realistisch opgezet.
0: Hoe moet ik me dat voorstellen?
3: Ja, dat is een goede vraag, want dat zou ik niet zo bedenken. Maar ze hebben het voor een deel verwerken. Ze zijn ook volksverhalen. Ik moest wel een beetje wennen aan die vorm. Maar ze verwerken de volksverhalen en fabels in
0: uit die cultuur
3: van die kinderen. Ja, dus het zijn verhalen over vogels, over vissen. En het heeft Vaak iets te maken met ontheemd zijn, met hoe je tot anderen onthoudt. En zo'n verhaal wordt er een beetje doorheen geweven. En wat heel mooi gedaan is, is dat, want lang niet andere kinderen konden ook meewerken, omdat dat ook niet mocht van hun ouders of te gevoelig zou zijn. Maar op een of andere manier hebben toch volgens mij heel veel kinderen van die boot meegewerkt, doordat ze tekeningen hebben gemaakt, die ook een beetje weer op die verhalen zijn gebaseerd. Dus er zit ook een soort animatie doorheen gesponnen, waar af en toe ineens weer een getekend vogeltje op een van de schouders van de kinderen land. Of je ziet vissen door het, getekende vissen door het water zwemmen. En dat heeft ook wel heel erg te maken met wat die kinderen met, want ze zijn wel op zo'n in het centrum voortdurend bezig met creatieve dingen en zo. En dat is natuurlijk ook een vorm.
0: Ja, dat zie je dan ook terug in de vorm van die documentaire reeks.
3: Ja, maar we kunnen even naar zo'n stukje van zo'n verhaal luisteren, want dat is wel bijzonder.
4: Om de verdwenen kleuren terug te brengen, wilde de papegaai het meisje wel helpen. Hij gaf haar een van zijn veren en zei: ga terug en laat iedereen tekenen wat ze mooi vinden. Als ze klaar zijn, raak je elke tekening aan met deze veer. De mensen begonnen te tekenen. Ze tekenden alles waar ze van hielden. Het meisje raakte de tekeningen één voor één met de veer aan. De kleuren sprongen van de tekeningen en de wereld begon weer te schitteren. De mensen konden weer lachen. Ze kwamen hun huizen weer uit en nooit zouden ze meer vergeten om zich heen te kijken.
0: Met uit de Helden van de Galaxy, een documentaire reeks van de VPRO. Ja, Friso, dit klinkt heel poëtisch.
3: Ja.
0: Zo ziet het er dus ook uit. Hè? Op basis van wat jij net omschrijft, probeer ik mij ook een beeld te vormen van wat ik dan zie. Jou ontroert het heel duidelijk, deze serie.
3: Ja, ik vind het heel mooi, vooral in deze tijd waarin we harde oordelen hebben, waarin gedemonstreerd wordt, waarin er van alles van wordt gevonden. En zie je deze ontwapende kinderen gewoon spelen en gewoon proberen hun leven op te bouwen. Die worden dan wel 1 of 2 jaar op zo'n boot, toch een beetje verstopt, op weg gehouden. Die zijn heel erg aan het dromen over een nieuw huisje. Een van die kinderen zegt ook, nou, ze eindelijk zo'n huis gevonden. Nu begint het. Ja. Weet je, nu begint het. Een ander meisje die vertelt dat, die komt uit Jemen, dat haar moeder daar dan weer zelf kan koken. Want je moet je ook voorstellen dat je dan gewoon 2 jaar eigenlijk uit een soort kantine eet. Ja, weet je? Het eten zag best goed uit, maar dat is natuurlijk wel iedere dag. En het is niet eten wat jouw eigen ouder
0: Nee, waar jij voor kiest. Nee.
3: Dus dan kan dat meisje uit Jemen, haar moeder kookt dan eindelijk weer als ze thuis. En die zegt dan: ik heb een stukje Jemen in mijn maag.
0: Dat vond ik ook
3: zo mooi. Weet je, dus ja, die kinderen doen ook echt mooie uitspraken. Zijn heel lief. Het is misschien een beetje geromantiseerd, maar toch wel dat je denkt, ja, dit die boot ligt daar gewoon, hè? Dat weten we eigenlijk niet.
0: Nee, wij rijden daar aan voorbij, zonder te weten welk leven zich daar afspeelt.
3: Heel mooi verhaal in de Volkskrant, waarin een verslaggever een dag lang buiten was geweest bij Ter Apel om met wat mensen te praten wat dat gebeurde. En ik denk, ja, als je dat leest, dan weet je, nee, dan krijgen die mensen een gezicht en een naam. En dat was hier ook zo.
0: Ja.
3: Weet je, dan zijn die verhalen toch allemaal wat anders of wat minder hard dan er vaak over geoordeeld wordt. En in die zin vind ik dit wel een serie die iedereen even zou moeten kijken.
0: En dat kan via NPO Start en ook nog gewoon live op NPO 3, hè, de komende tijd.
3: Ja, morgenavond weer. Ja. 20 over 7 op NPO 3.
0: Dat wou ik zeggen. Ja. 20 over 7 op NPO 3 bij de VPRO. Zeker. De Helden van de Galaxy. Ja,
3: precies.
0: Ja. Dankjewel.
3: Oké. Okay.

Mick DeVille, The Spanish Stroll, aan het einde van het tweede uur van Volkspot. Ja, stel je eens voor dat de samenleving niet zou zijn gebouwd op geld en op economische waarde, maar uitsluitend op de kracht van creativiteit. Nou, precies dat experiment gaat theatermaker Minou Bossua, vroeger een van de bloeiende maagden, deze maand aan in Den Bosch, waar de oude ijzergieterij is omgetoverd in de creatieve broedplaats La Vie Bohème. Hoe dat experiment tot nu toe verloopt, dat hoor je straks van haar, want Minou is dadelijk na 8 uur te gast in Volkspot. Wat mij en wat haar betreft dus, graag tot zo. Naar het nieuws.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 8 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelre Dome wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, deed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij daarom dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd. Het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te willen werken. De twee concerten die J in de Gelre Dome geeft vanavond zijn en maandag zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden de besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat kwam neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Kwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992. Toen won Monica Seles en die was toen 18. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Volkspot. Helco Span.

0: trouwens voor dat de samenleving niet gebouwd is op geld of op economische waarde, maar op creativiteit. Hoe zou onze wereld er dan uitzien? Theatermaker Minou Bossua heeft zich precies die vraag gesteld en afgelopen week met La Vie Bohème een creatieve vrijplaats geopend in Den Bosch. Een plek waar niet geld, maar geest.
1: Hier volgt een melding van een spookrijder. Rijd je op de A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch, dan kom je tussen de Leidse Rijntunnel en Nieuwegein een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch, dan kom je tussen de Leidse Rijntunnel en Nieuwegein een spookrijder tegen.
0: Ja, zet je geestkracht in en vermijd die spookrijder daar vooral. Rij voorzichtig daar. Maar wat ik dus wilde zeggen, La Vie Bohème in Den Bosch is een creatieve vrijplaats waar niet geld, maar geestkracht de dienst uitmaakt. Minou vertelt er straks over, want zij is vanavond mijn gast in Volkspot.
2: Volkspot.

0: zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Dus ik omring me gewoon met hele lieve, leuke mensen waar ik energie van krijg en waar ik in de toekomst wil kijken van wat kunnen we nog meer doen.
0: Met Helco Span.
2: Ik kan heel goed een dino nadoen.

Er is een spookrijder gesignaleerd. Rijd je op de A27 Breda-Gorkum, dan kom je tussen Hank en Werkendam een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A27 Breda-Gorkum, dan kom je tussen Hank en Werkendam een spookrijder tegen.

0: Ja, ze hebben niet pluis op de weg. Hè? Wel die spookrijders, rij voorzichtig zou ik zeggen. Julien Clerc was dat, Scenerien. En daarvoor Herman van Veen, Anne. En ja, ook Herman van Veen gaat de open lucht. En hij gaat in openluchttheater spelen. Dat moet toch een bijzondere belevenis zijn. Op 1 juli staat hij in Eibergen. Op 2 juli in Nijmegen. En op 3 juli in Den Haag. En wie weet zingt hij dan ook wel Anne. Ja, ik heb je de vraag al eens eerder gesteld vanavond. Stel je nou eens voor dat de samenleving niet zou zijn gebouwd op geld en op economische waarden, maar uitsluitend op de kracht van creativiteit. Nou, precies dat experiment gaat theatermaker Minu Bosua, vroeger een van de bloeiende maagden, deze maand aan in Den Bosch, waar de oude ijzergieterij is omgetoverd in de creatieve broedplaats La Vie Bohème. Minu, fijn dat je er bent. Recht uit Den Bosch, vanuit jouw eigen huis deze maand, hè, La Vie Bohème. Wanneer ben je gaan afvragen, wat zou er nou gebeuren als niet geld de drijvende kracht wordt achter de samenleving, maar creativiteit? Wanneer is dat zaadje bij jou geplant?
1: Nou, ik denk dat dat al heel lang bij mij speelde. Ook het vermogen wat ik zie in de mens, in ons mensen, aan creativiteit, aan speelsheid, dat ik altijd denk, wat jammer dat we daar maar zo'n heel klein stukje van gebruiken. Maar goed, ik zat zelf op een positie waarin ik dat altijd heerlijk welkom.
0: Ja, als theatermaker. Ja.
1: Als theatermaker, dus daar prijs ik me ook gelukkig mee. Maar ja, zo langzamerhand voel je wel dat... Je voelt natuurlijk ergens dat we ergens naar een soort van afgrond aan het glijden zijn. Aan van een einde aan de groei, een einde aan dit marktdenken. We worden moe, we zijn het zat, we zijn het op een gegeven moment. Ja, zitten we echt in een keurslijf. En ik denk dat voor mij zo'n 2 jaar al dat je denkt van, dat moet toch echt, jongens, dit moet toch, we moeten toch iets anders kunnen met elkaar.
0: Ja, dan moet een alternatief gecreëerd worden. En waarom is dan zo'n vrijplaats, zoals je nu gecreëerd hebt, daarvoor de ideale plek?
1: Nou, het begon eigenlijk bij dat ik een opera zou maken. Want dat ging ik dan tegenwoordig doen, van cabaret naar opera.
0: Ja, dat stond al lang op je verlanglijstje ook, hè?
1: Omdat ik dacht, grote maatschappelijke thema's lenen zich natuurlijk enorm goed voor die vorm. En dat was, ik had dan La Bohème genomen. Dat was een beetje
0: van Puccini.
1: En dat was intuïtief gebeurd. En toen ging ik dat verhaal natuurlijk gewoon eens even doorgronden. En ik was fan van Rent, hè, van de musical Rent ook. En dat is ook al een vertaling van La Bohème.
0: Ja.
1: Dus ik ging me daarin verdiepen en ik dacht, dat is eigenlijk helemaal niet, ligt helemaal niet zo ver bij mij vandaan als wat we denken. Het klassieke verhaal van de kunstenaar op de zolderkamer die de huur niet kan betalen en die sterft van armoede en ziekte.
0: Ja, dat gebeurt zowel in de opera als in de musical.
1: Als in Rent.
0: Want Rent is dan weer gebaseerd op La Bohème.
1: Precies. En dat je op een gegeven moment denkt, ik zit hier, ik woon in een prachtige stad, ik werk in een prachtige stad, Den Bosch, heeft dan een groot cultureel hart, staat een theater, dat is net prachtig neergezet daar.
0: Ja, een glimmend paleis, mag ik wel zeggen.
1: Paleis.
0: Theater aan de parade.
1: Ben daar ook huisgenoot, ben ik ook ontzettend blij mee, fantastisch.
0: Want jouw gezelschap is huisgezelschap van dat theater.
1: Van Theater aan de Parade. En toen bleek dus dat daar dan in dat hele mooie gebouw dat ze dan geen repetitieruimte hadden georganiseerd.
0: Oh, daar is even niet over nagedacht.
1: En dat is natuurlijk bijvoorbeeld in het economisch model, is dat niet een winstgevende plek.
0: Nee, want je verdient geld door kaartjes te verkopen.
1: Precies. Dus toen dacht ik, maar je wil ook een huis van cultuur zijn. Je wil ook een sprankelend, bruisend huis zijn. Dan moet je die maken wel binnen kunnen.
0: Ja, en eerst moet je ook kunnen repeteren voordat je überhaupt kaartjes in de verkoop kunt doen. Precies. Zou ik zeggen.
1: En je moet er reuring in die tent brengen natuurlijk. Nou, dus daar zijn heel veel, en daar zitten allemaal andere systemen achter. En dat snap ik ook. Maar ik dacht, ik moet het echt bij de, hoe noem je dat, de wortel aanpakken in dit geval. En ik dacht, we moeten zorgen dat we grond hebben die vrij is. En niet waar huizenhoge exploitatiekosten.
0: Ja, waar ook geen rendement mee gemaakt hoeft
1: waar
0: te worden.
1: Waar geen rendement mee gemaakt moet. Maar wat echt ten dienste kan staan van de oefenplek die we willen hebben eigenlijk. En dan zie ik het repeteren wat wij doen als theatermakers. Denk ik, dat is eigenlijk heerlijk. Want dan oefen je iets wat je nog niet kent, wat je nog niet eigen maakt, dat ga je 6 weken oefenen.
0: Ja, en dat is dan in jouw geval zo als je theatervoorstellingen maakt. Maar eigenlijk gun je dat de hele samenleving. Ja. Dat wij met elkaar onze creativiteit kunnen oefenen. Dat we onze zangkoren daar kunnen laten optreden of kunnen laten repeteren. Dat we daar beeldende kunst kunnen maken. Dat we met poëzie aan de slag kunnen. Al die vormen van cultuur moeten eigenlijk die vrije plek hebben waar niet voor betaald moet worden, maar waar we vrij zijn om die creativiteit te uiten. Daar komt het op neer.
1: Daar komt het het op neer. En dat je kan groeien als mens. En anders groeien dan naar winst en rendement groeien. Maar echt groeien aan rijkdom. Aan innerlijke rijkdom.
0: Ja.
1: Daar ben ik denk ik wel echt van overtuigd. Dat ik denk dat we, als we dat aanboren. Dat we ook echt een hoop minder nodig hebben.
0: Ja. Ja. Dat was toch laatst ook een onderzoek. Ik weet even niet wie dat onderzoek gedaan heeft. Maar er was een onderzoek waaruit bleek dat kunst ook een heel goed medicijn kan zijn. Dat wij heel goed veel kunnen bezuinigen op de zorgkosten. Als we bij wijze van spreken af en toe een toneelvoorstelling zouden voorschrijven of een museumbezoek.
1: Ja, er zijn huisartsen in Tilburg die schrijven inderdaad museum- en theaterbezoek voor op receptbasis. En ik ben dus nog op zoek naar die ene huisarts in Den Bosch die met mij ook dit avontuur wil aangaan in die ijzergieterij. Ik heb hem nog niet gevonden of aangevonden, maar dat is precies wat het moet zijn volgens mij. Ja. Volgens mij besparen we enorm veel in op andere gebieden.
0: Ja, als we die creativiteit in onszelf aanboren, als we ook getuigen zijn van andermans creativiteit. Dat is natuurlijk heel mooi. Hè? Je bent op zoek naar 2000 vierkante meter vrije grond. In een dure stad als Den Bosch is dat niet zo makkelijk om die te vinden.
1: Nee.
0: En toch is je dat, althans voor deze maand, gelukt.
1: Ja, voor deze maand is dat gelukt. En het visioen is natuurlijk ook echt dat de burgemeester, want ik richt het ook heel duidelijk tegen de burgemeester.
0: Burgemeester Mikkers.
1: Burgemeester Mikkers. Die nodig ik uit aan het eind van deze maand in bad. Want tegenwoordig in bad. Wij houden badsessies.
0: Moet die arme man dan in zijn zwembroek?
1: Ja,
0: of erger nog, naakt in bad?
1: Hij mag naakt met mij, hij mag in zwembroek met mij, of hij mag gekleed in mij. En ik doe wat Jacques doet. Zeg
0: maar. Zolang hij maar in bad komt.
1: Zolang hij maar in bad komt.
0: Ja.
1: En dat we eigenlijk, omdat ik er ook van overtuigd ben dat bad, het is een grote baarmoeder, is dat. Daar zitten we dan in. Ja, het is prachtig vormgegeven. En dat we het gesprek op een andere manier kunnen voeren dan dat we weer aan een tafel onder een systeemplafond. Het is allemaal onderdeel van dezelfde gedachte.
0: Ja.
1: Laat het iets stromen wat nog niet stroomt.
0: Maar wat hoop je met hem te kunnen bespreken dan aan het eind van die maand? Want nu is dat net open gegaan. Afgelopen donderdag was dat. Een feestelijke middag waar al heel veel mensen op afkwamen. Er waren tentoonstellingen, er was een performance, er is poëzie, noem maar op. Maar wat hoop je te bereiken dan in die komende weken?
1: Nou, eigenlijk hoop ik. Kijk, ik ben nu een theatergezelschapje. En ik zeg even met nadruk klein, hou ik het. Want het is een voorstellingsbudget waarmee ik dit gemaakt heb.
0: Ja, van jouw groep Milou. Ja. Maar dan met een X.
1: Met
0: jouw voornaam is zonder X. De groep heet Milou met een X, ja.
1: Dus dat is eigenlijk relatief weinig geld. Ik bedoel, voor een voorstelling maken is dat veel. Maar voor wat wij nu hebben opgezet is programma van een maand in die ijzergieterij, wat we met de hele stad gedaan hebben. Dus daar staat in relatief korte tijd een heel bruisend gebouw waar de gemeenschap leidend is, wat een openbare plek is en waar dit allemaal al plaatsvindt. Dus eigenlijk is mijn voorstel, Jacques, als je hiernaar kijkt, en burgemeester en wethouders, hè, als we hiernaar kijken en we kunnen dit doen, zou er een andere manier mogelijk zijn dan dat we meteen moeten gaan bouwen en meteen met de winst en de ontwikkelplannen en de beleidsplannen komen, om te zeggen, hey, we gaan dit experiment aan. Dit is wat we gaan doen in Den Bosch.
0: Ja,
1: en
0: dat
1: zijn
0: wil
1: we
0: je
1: de eerste stad in.
0: Ja, en dat wil je gaan aantonen de komende weken. Wat ik helemaal knap van je vind, want die ijzergieterij, dat is een oud gebouw op een oud industrieterrein aan de rand van het centrum van Den Bosch, niet ver van het station. Voor degenen die daar wel eens komen, de Verkadefabriek Groot Theater, daar, dat zit daar vlak in de buurt. Maar die ijzergieterij is eigendom van een projectontwikkelaar. En als ik denk aan rendementsdenken, dan denk ik ook aan projectontwikkelaars. Hoe heb je die weten te overtuigen om dit gratis en voor niks aan jou aan te bieden, deze grond?
1: Nou, dat is ook dus nog niet zo, hè? Dus ook deze man moet mee.
0: Maar voor deze maand is hij akkoord.
1: Voor deze maand is hij akkoord.
0: Nou, dat is ook wel heel wat.
1: Ja, zeker.
0: Dat kost hem geld.
1: Ja. Nee, kijk, ik geloof enorm dat iedereen aangeraakt wordt door dit gedachtegoed. En ik heb echt niet de illusie dat we meteen met z'n allen vallen voor kijk, is fantastisch. Maar toch denk ik, in de kern ziet hij ook wat het effect kan zijn. En is het voor hem, ook al is winst uiteindelijk wel zijn doel, ziet hij daar een gebouw zich ontwikkelen in een gebied wat helemaal, waar hij aan het bouwen is, waar hij huizen gaat bouwen, waarvan hij wil dat het een gezonde en een leuke plek is en waar hij zijn naam aan kan hangen. Dus ik denk, Edison, meneer Edison Bouwbedrijf, Cornelis Huygens, laten we ervoor gaan en ga ook dat risico aan. En zie dat het iets anders op kan leveren dan dat je daar weer iets neerzet wat je over 2 jaar weer verkoopt en dat je weer van voor naar aan kan gaan beginnen.
0: Ja, dit kan een waarde vertegenwoordigen vertegenwoordigen die je misschien niet in geld kunt uitdrukken, maar wel in geestkracht.
1: Ja,
0: we praten er straks verder over. Je zei al, La Bohème was eigenlijk het uitgangspunt. Die opera, in het verlengde daarvan werd later de musical Rent gemaakt. Met die kunstenaars loopt het niet al te best af, overigens. Nog in de opera, nog in de musical. Ze kunnen de huur niet meer betalen. Uiteindelijk sterft het hoofdpersoon ook, zowel in de opera als in de musical. Ik hoop dat het in jouw project wat beter afloopt. Ja. Praten we straks verder over. Daar zetten we op in, precies. Maar laten we ook luisteren naar een prachtig liedje uit die musical Rent. Misschien is dit wel het meest bekende lied. Uit de Nederlandse assenering is dit Seizoenen van Liefde.

0: Seizoenen van Liefde uit de musical Rent, gebaseerd op de opera La Bohème van Puccini. En precies daar, bij de mensen die opera te anceneren, begon het idee dat nu vorm heeft gekregen in Den Bosch. La Vie Bohème, een creatieve vrije plaats, georganiseerd door mijn gast van vanavond in Volkspot, Minou Bossua. Minou, ik zei het al, in die opera en in die musical loopt het niet goed af met de hoofdpersonen, want wie niet meegaat in die economische wereld, die niet, voor wie niet meegaat in die, ja, die hang naar geld en naar inkomsten, diegene die delft het onderspit. Wat jou betreft moeten we juist dat in vraag stellen. Hè? Of je wel het onderspit delft als je financieel het niet redt, maar wel als grote waarde in je leven die creativiteit kunt inzetten.
1: Ja, ik denk dat we dat om ons heen ook al op 100 verschillende manieren zien. Dat je ziet dat de economie de aarde uitput, de mensen uitput, de burn-out klachten zijn nooit zo hoog. Die jongeren die allemaal...
0: Jonge mensen vooral ook, hè?
1: Oh, al die studenten met wie ik werk, waarvan je denkt, jeetje, wat leggen we ze op, weet je wel? Welk visioen geven we ze nou eigenlijk? Dus ik moet eerlijk zeggen, ik ga ook blijmoedig de afgrond in, hoor. Ik bedoel, ik denk dat er echt wat moet gebeuren om dit te veranderen. En ik wil daar graag aan bijdragen. Maar ik zie wel dat het ook weer totaal anders is dan toen ik 20 was, zeg maar.
0: En waar ligt het verschil? Is de wereld nu nog harder dan toen jij begon met theater maken?
1: Ik denk het zeker wel. Of ik voel in ieder geval gewoon de individuele druk veel groter. Bij die studenten in ieder geval waarmee ik werk.
0: Ja, de studenten van de Koningstheateracademie. Hè? Een kleinkunstopleiding in het zuiden.
1: Ook ontzettend leuk natuurlijk om echt zo betrokken te zijn bij die jonge generatie. Maar ik denk, nou, wij zaten nog een beetje met elkaar, weet je wel. Wij kunstenaars of zo, of wij theatermakers. En bij hun zie ik toch echt gewoon zo'n drang ook. En zo'n, ja, het moet wel lukken en het moet wel slagen. En als het niet lukt, dan ligt het toch veel meer aan jezelf dan dat je kan denken van, oh ja, ik heb misschien de tijdgeest ook niet helemaal mee.
0: Nee, en het moet wel lukken, dan heb je het ook over, het moet economisch ook lukken. Economisch. Het moet financieel kunnen allemaal.
1: Ja. Terwijl er moet ook overal iets tegenover staan. Dat is ook wel weer, vind ik, iets anders. Dus het moet ook allemaal iets opleveren. Dat is een hele rare manier van denken. Ik denk dat ik, of althans, het is niet een rare manier van denken, maar voor die leeftijd vind ik het. Ik denk, oh joh, je weet toch nog helemaal niet wat dit gaat opleveren. Misschien, weet je wel, dus de open blik op wat de rijkdom van binnen of van in uitwisseling, in ontmoeting, in gesprekken allemaal kan zijn. Ja, ik denk dat wij daar toch iets meer de tijd voor namen of zo.
0: Ja, maar dat wil dus zeggen dat we ook afgestompt raken, zeg je, met z'n allen. Juist ook omdat alles iets moet opleveren. Ja. Economische win moet opleveren, misschien zelfs uiteindelijk wel. En jij zegt nee, creativiteit, dat is het belangrijkste wat we elkaar eigenlijk te bieden hebben als mens. Om even het persoonlijk te maken, Minou. Want toen jij jong was, koos jij voor theater. Nou, we kennen je allemaal nog van de Bloeiende Maagden. Daarna ben je eigen gezelschappen begonnen. Was het voor jou makkelijk om die stap te zetten? Want je zegt, hè, de wereld is veranderd natuurlijk, maar ook pakweg 30 jaar geleden was de wereld ook al eigenlijk gedreven door geld en minder gedreven door creativiteit. Misschien minder absoluut dan nu, maar toch.
1: Ja, het is de proloog van de voorstelling die ik ook nog aan het schrijven ben. Hè, want dit hele proces komt ook nog een voorstelling uit.
0: Ja, op 20 juni is dat.
1: 20
0: ja.
1: juni. En in de proloog schreef ik van toen ik tegen mijn moeder zei dat ik naar de toneelschool wilde. Toen zag ik een glundering van oor tot oor. En
0: bij jouw moeder?
1: Bij mijn moeder. Dus dat is natuurlijk iets wat je meekrijgt, snap je? Dat werd niet afgewezen. En dus ik zag, daar had ze geen woorden, gaf ze geen woorden aan, maar ik zag de glundering en ze zei meteen, dat is heel mooi, Minou, maar het is een zwaar vak. Dus op die manier zag ik, dit is, mijn moeder vindt het goed. Beter, ik denk dat ik niks beters had kunnen worden dan dit in de ogen van mijn moeder. En het werd meteen gekoppeld aan, je gaat er niet rijk van worden.
0: Nee.
1: Dus dat is meteen ook de boodschap die ik heb.
0: Winstwaarschuwing. Ja.
1: Meegekregen. En nou ja, dat was zeker ook toen zo natuurlijk. En nu ben ik ook nog eens via dat cabaret, wat een heel andere, veel meer zelfstandig ondernemerschap natuurlijk met zich meebracht en zo. Dus ik heb echt wel geleerd ook om met dat geld om te gaan en dat geld ook als speelmiddel in te zetten. Maar het is zo maf dat ik denk van, oh ja, dat is echt de combinatie. Je bent kunstenaar, dus je bent arm.
0: Ja.
1: En op die paar rijken.
0: Ja, maar eigenlijk zeg je, je bent misschien financieel arm, maar je bent creatief juist heel rijk.
1: Ja, en dat klinkt dan is altijd zo soft, hè? En ik dacht later, het is echt de kern. Ik denk, als ik lang door mijn Ik liep met mijn buurvrouw door ons dorpje. We wonen in een heel klein dorpje. Er zijn allemaal mensen, denk ik, vrij gewone huizen. Er staan overal twee auto's op de stoep. Nou, moet dat ook wel in dat dorp bij ons, want anders kom je nergens. Maar grote auto's, weet je wel zo, dat je denkt, jezus, ik kan dat niet betalen, zo'n grote auto. Weet je wel, elektrisch en goed en groot en Audi's en dingen. Denk, ja, nee, dat kan ik niet betalen. Oh, ja, nee, dat kan ik ook echt niet betalen. Ik kan heel veel betalen, maar niet dat.
0: Nee.
1: En toen dacht ik, ja, toen zei mijn vriendin, die zei, ja, zegt ze, maar moet je kijken door wat voor schoonheid jij, of wij, de hele tijd omringd worden. En toen dacht ik echt, oh, dat maakt mijn hart echt van ontspant dan. Dat ik dan denk, oh ja, dat is mijn realiteit. Ik ben de hele dag in leuke ontmoetingen met elkaar. Ik verzin dingen, ik ben creatief, ik kom creatieve mensen tegen. En dan heb ik inderdaad niet het geld om een hele dure auto te kopen.
0: Nee, dat is dan misschien het enige nadeel, maar je hebt een rijk bestaan door die ontmoetingen, die geestkrachten van jou en van de mensen om je heen. Ja. Dat is ook wat je wil uitdragen in La Vie Bohème. Daar kun je elke dag tussen 9:00 morgens en 9:00 s'avonds binnenlopen. Daar is doorlopend wat aan de gang. Of er wordt gerepeteerd door een koor, of er worden voorstellingen gegeven, of er worden voorstellingen voorbereid, of je kunt in gesprek met mensen. Ik was bij de opening en ik voel me daar als een vis in het water. Maar het is niet helemaal eerlijk, want ik hou natuurlijk ook van theater en van cultuur. En dat is ook mijn wereld. Wat ik me wel afvroeg, hoe ga je ook mensen bereiken met dat initiatief? Die echt nooit in het theater komen. En voor wie creativiteit misschien iets heel vers en iets heel vreemds is. Omdat zij, ik zal het maar noemen, nuchtere, hardwerkende Hollanders zijn. Die helemaal geen tijd hebben voor al die poespas. Ja, we gaan voetballen, maar we gaan niet creatief zijn.
1: Ja. Ben je ook heel creatief met voetbal?
0: Ja, dat zou best kunnen. Ja, ik heb het nooit gedaan, maar dat zou best kunnen. Ja, ja, ja.
1: Het voetbaltoernooi van mijn zoontje, toen dacht ik, oh, er staan gewoon echt allemaal hele creatieve uit de voetbal.
0: Nee, maar ik begrijp wat je bedoelt. Hoe ga je mensen bereiken die eigenlijk met dat woord creativiteit niet zoveel hebben en die daar ook niet een gevoel bij hebben? Wij hebben dat gevoel allemaal, dus wij voelen ons daar thuis. Maar hoe ga je die mensen bereiken?
1: Nou, we hebben er heel lang over gedaan voordat we op het woord creativiteit kwamen. Want het ging natuurlijk eerst over de kunstenaar.
0: Ja,
1: nou, daar moet je helemaal
0: niet
1: mee aankomen. Zelfs niet bij mensen die ik ook nog kunstenaar vind. Die vinden dat ook al. Dat ben ik niet, dat ben ik niet. Dus er hangt van alles omheen. Dus dat hadden we op een gegeven moment uit de taal gehaald, zeg maar. En toen dacht ik, wat is het dan wel? En ik denk daarom, ik weet het, hè. Dus heel veel mensen zeggen, ik ben helemaal niet creatief, weet je wel. Dat is ook iets, dat ben je niet.
0: Wat moet ik dan met al die creatievelingen? Allemaal maar het hart op de tong.
1: Terwijl als je inderdaad gewoon kijkt naar hoe mensen zich kunnen storten op een maaltijd. Hoe sommige mensen kerstkaarten maken. Dat vind ik namelijk ook altijd een heel goed voorbeeld. Dat ik dan denk, oh ja, dat zullen zij absoluut niet zien als creativiteit. Of hoe de bewaker, was het bij de bewaker van het Noord-Brabants Museum. Die kregen dan de directeur had gezegd van, kijk eens wat voor oplossingen je kan bedenken. Zodat we kunnen bezuinigen. En die had dan gewoon een rondje gelopen. En die had gewoon bedacht, als we die deur nou, weet ik het, in het eerste of in het laatste ding doen, dan zorgt dat ervoor dat we een kwartier per dag scheelt dat. En dat was geloof ik €10.000 op jaarbasis. Snap je? Dan word je aangezet tot oplossingen te bedenken.
0: Ja, dat is ook creatief.
1: En dat is waanzinnig creatief.
0: Dus ook om die creativiteit gaat het. Het gaat niet alleen over het maken van voorstellingen of het maken van poëzie.
1: Nee. Het gaat daar, ik denk, waar het mij om gaat, is daar komt meteen plezier bij kijken.
0: Ja.
1: En zodra je voelt dat, weet je wat, zo'n man vertelt dat.
0: Ja, die is trots natuurlijk. Ja, ja.
1: En het is aanstekelijk. Dus iemand anders gaat er ook weer op een andere manier over nadenken. Dus in die drietrapsraket eigenlijk van creatief zijn, oplossingen bedenken, plezier ervaren, aanstekelijk de ander weer aansteken. Dat is een soort van, nou ja, ik vermoed dat dat voor iedereen een gebied is waar ze graag willen zijn.
0: Dus eigenlijk zou jij vooral blij zijn als straks op jouw 2000 vierkante meter vrije grond in het ene hoekje mensen kerstkaarten zitten te vreubelen, in het andere hoekje mensen hun eigen soeprecept uitproberen, verderop worden repetities gehouden voor een kleinkunstvoorstelling, er wordt nog gezongen door het plaatselijke koor. Dus al die vormen van creativiteit die moeten samenkomen.

0: een gebied is waar ze graag willen zijn.
1: Dus eigenlijk zou jij vooral blij zijn als straks op jouw 2000 vierkante meter vrije grond in het ene hoekje mensen kerstkaarten zitten te vreubelen, in het andere hoekje mensen hun eigen soeprecept uitproberen. Verderop worden repetities gehouden voor een kleinkunstvoorstelling. Er wordt nog gezongen door het plaatselijke koor. Dus al die vormen van creativiteit die moeten samenkomen. Ja. Dat is het idee.
0: Ja. En dat gebeurt dus ook al. En wat ik dan het leukste vind is dat er dan bijvoorbeeld ook nog een avondcontemplatie was. Dus ik wil natuurlijk, Den Bosch is een stad van de kerken en van het...
1: Zeker de Sint-Jan, hè? Het bisdom zit daar ook, hè? Ja.
0: Dus de diaken van de Sint-Jan ging voor in een avondcontemplatie. Onder een grote pop van Bas Kosters, die als decor dient. Als onze moeder, hè? Ook niet onbekend, maar toch allemaal net anders. En wat er dan gebeurt, is echt dat iedereen toch ook lichtelijk ongemakkelijk is, hè? Want we zitten dan op een steigerhouten bankje, weet je wel, zo, niet op een lekkere kerkbank.
1: Is die man ook niet gewend?
0: En toch, dus je bent met z'n allen in een gebied van ongemak en niet weten, en er gebeurt iets. Waar iedereen...
1: Wat gebeurt er dan?
0: Dan heb je dus een bepaalde overgave, denk ik. Want je moet iets overwinnen. Het is voor iedereen vreemd. En dan val je in een gebied waarin je samen bent met elkaar. En dan heb je samen iets meegemaakt, iets nieuws meegemaakt. En dat is denk ik in de simpelheid de kracht ook van waar je gemeenschap rondom kan bouwen.
1: En dan hoop jij natuurlijk dat die ontmoetingen ook een vervolg krijgen. Dat die mensen die elkaar daar voor het eerst hebben ontmoet, die voor het eerst met elkaars wereldkennis hebben gemaakt, misschien zelfs wel, dat die nieuwsgierig blijven en elkaar ook blijven volgen.
0: Ja, en dan hoop ik ook dat zij hun vergaderingen voortaan in die ruimte gaan plannen, bijvoorbeeld.
1: Omdat ze ook zoveel andere interessante mensen daar kunnen vinden op diezelfde avond.
0: Ja, maar ook omdat die ruimte, dus wat jij ook al zei, het gebouw maakt de mens, geloof ik, wij maken de gebouw en de gebouw maakt de mens, dat je denkt van, dat is ook wat er daar al gebeurt. Dan begin je niet meteen aan een tafeltje met je laptopje en je hele agenda die je moet afwerken.
1: Met flat white.
0: Ja,
1: nee.
0: En dan begin je eerst te kijken en dan denk je, hey, er staat een koor te repeteren. Zal ik daar even bij aanschuiven voordat ik het ga hebben over de stadsontwikkeling? Nou ja, dus dat is misschien wat utopisch, maar dat is toch wat ik hoop. Dat het op die manier aanstekelijk werkt.

0: De schijf van NPO Radio 5 deze maand. Raccoon samen met zangeres Faelia en Daffodils. En die Faelia die stond een paar jaar geleden nog in de finale van The Voice Kids. En daarvoor hoorde je ook nog Herman's Hermits hier op NPO Radio 5. There's a kind of hush. Minou Bassouia is vanavond mijn gast in Volkspot. Zij heeft een prachtig project geïnitieerd in Den Bosch. In de oude ijzergieterij opende zij de culturele vrijplaats La Vie Bohème. Waar Den Bosch samenkomt als het gaat om het repeteren, om het elkaar leren kennen, als het gaat om gesprekken, als het gaat om voorstellingen, om exposities. Een mooi experiment. En je hebt ook een soort groot voorbeeld in je achterhoofd, hè, als het gaat om dit experiment. Want je bent geïnspireerd door een Franse hal, ja, waar eigenlijk hetzelfde al jarenlang gebeurt.
1: Ja, dat is Saint Quatre. Dat zijn echt drie van de hallen dan die wij nu met de ijsgieterijen bezetten. En het is een doorlopende, echt een open repetitieruimte. Dus daar staan ontzettend veel. Het ligt in op de rand van het 18e en 19e arrondissement. Het verbindt eigenlijk het staddeel met de buitenwijk. Moeilijke wijk ook, volgens mij. Toen in ieder geval. Maar daar zijn doorlopend eigenlijk studenten aan het oefenen. Aan het circus, dansen, theater, streetdance. Maar er staan ook 's ochtends een hele groep met Chinese vrouwen te tai chiën. Dan is er ergens verderop weer een ballroom dansers. Dus dat is gigantisch. Maar het is zo'n leuke cacophonie, want alles gaat door elkaar. Dat mag ook. Dus er is niemand die zegt
0: Kan het wat stiller? Dat stoort de tai chi.
1: Ja, er is geen beveiliging. Althans, het is in Parijs zo natuurlijk dat je overal tegenwoordig je tas aan de voorkant moet
0: laten zien. Ja, moet open doen.
1: En dan loopt er zo heel laagdrempelig, loopt er dan af en toe zo iemand waarvan je dan denkt, zou dat dan iemand zijn die hier de boel in de gaten houdt?
0: Of hij gaat mee tai chi, ja. Dat kan ook, ja.
1: Maar dus dat heeft zo'n uitnodigend open karakter. En er waren dus heel veel mensen die daar inderdaad langskomen. Krantje lezen, even naar die gasten aan het kijken zijn. Soms een stukje meedoen. Broodje eten in een laagdrempelig cafeetje wat daar dan ook bij zit. Dus dat had een ongelooflijke vibe. Ja, waarvan ik denk, nou, dat zou.
0: Dat wil jij ook in Den Bosch.
1: Ja, ja.
0: Nou, deze hele maand bied je de mogelijkheid aan de stad ook om daar deelgenoot van te zijn. Maar je zou natuurlijk niet theatermaker zijn als je niet zelf ook een voorstelling zou maken rondom dit hele concept. Die voorstelling heet ook La Vie Bohème. Een eenmalige voorstelling op zaterdag 20 juni. Wat gaat dat worden, Minou?
1: Nou, dat is hilarisch volgens mij. Omdat ik namelijk in de opmaak hier naartoe, naar dit hele project toe, heb ik een dagboek bijgehouden. Dus ik heb alle ontmoetingen die gingen over dat streven naar die 2000 vierkante meter. Hè, dat is het onderwerp, de kunstenaar wil vrije ruimte. Heb ik allemaal in script geschreven. Dus ik heb het afgelopen jaar al een aantal scriptlezingen gedaan. Ook steeds met de personages met wie ik dan sprak. Dus dan was de wethouder,
0: de projectontwikkelaar, de burgemeester. Maar ook de mensen die komen spelen daar. En die daar een rol gaan spelen in die programmering.
1: Ja, precies. Dus dat was ongelooflijk leuk. Want dat had namelijk tevens het geweldige bijeffect dat als je aan iemand vraagt van, joh, Heiko, wil je met mij meedoen om in dit stuk te spelen? En weet je wie je bent? Je speelt Heiko Span, de presentator van de Volkspot. Dan mag iemand is meteen ontslagen. Oh, ik mag gewoon mezelf spelen. En je krijgt een soort afstand tot je eigen persoon, wat je denkt, oh, ik ben een rol. Weet
0: maar
1: je
0: al die mensen gaan ook meedoen. Die wethouders doet ook mee. En die projectontwikkelaar die doet ook mee.
1: Ja. Die zitten dan allemaal aan tafel met een A4'tje, wat ik dan soms voor ze uitgeprint heb.
0: Geweldig.
1: Dus in deze definitieve scriptlezing ga ik echt het hele stuk door. En heb ik de hoogtepunten eigenlijk achter elkaar gezet. En uiteindelijk trekken we dan dat theater uit. Het begint in Theater aan de Parade.
0: En die plek zonder repetitieruimte.
1: Precies. En vertrekken we vanuit het Theater aan de Parade in een grote processie naar de ijzergieterij. En daar eten we dan soep en kijken we Nederland, Zweden, geloof
0: ik. Ja, maar dat hoort er ook nog bij natuurlijk, hè, in deze dagen. En die processie past dan natuurlijk ook weer heel goed bij het katholieke karakter van Den Bosch. Is dat nou ook een voorstelling? Want deze heeft natuurlijk heel erg te maken met wat er nu gebeurt er in die ijzergieterij. Maar is dat ook een voorstelling waar je meer mee zou willen? Want het begon allemaal met die wens om die opera te maken. Dit is daar een variant op. Maar is dat ook iets waarvan je denkt, ik kan hier meer mee? Ook als theatermaker, als het gaat om mijn eigen gezelschap?
1: Ja, zeker. Omdat ik denk, ik heb de afgelopen tijd, ik maakte natuurlijk al vrij participatief theater. Hè? Of we noemden onszelf eerst nog bewustzijnsamusement. Weet je wel. Er zat altijd iets in van, het is nooit alleen maar om de grap, er moet iets gebeuren. Nou, dat is eigenlijk alleen maar uitgebreid. Dus ik ben steeds vaker natuurlijk ook met mensen van gewoon uit de samenleving gaan werken. Niet alleen maar met acteurs, dus nee. met een heel kinderkoor en met een kinderrechter erbij.
0: Ja, want je noemt nou ouder pardon. Je hebt een hele reeks voorstellingen gemaakt over familieverhoudingen. Dat begon trouwens met je moeder. Ja, een moeder mag niet dood, heette die voorstelling. Je moeder Jopie, die hebben we toen ook nog gesproken in Volkspot. Ik herinner me dat, al bijna 10 jaar geleden, maar ik herinner me dat als een hele sprankelende dame van toen, 88, 89. Ja, 88, ja. Echt stoer, die echt genoot ook van alle aandacht. Op die manier maak je die voorstelling natuurlijk ook persoonlijk. En dat ben je ook blijven doen. Daarna is er een voorstelling over vaders gekomen. Ja. En daarna als laatste in die reeks Ouder Pardon, waarin je je positie als moeder ook in vraag stelt. En waarin je eigen zoon ook meespeelde.
1: Ja, zeker, ja. Er was een rechtszaak van de kinderen tegen zijn ouders wegens falend ouderschap, zeg maar. Maar daarom, dus ik vind het ongelooflijk leuk om steeds dat echte leven op het toneel te brengen. Dat is eigenlijk mijn grootste lolletje. En soms heeft dat als consequentie dat je dat niet meteen 40 keer kan spelen achter elkaar. Dus dan moet weer een vorm uit gedestilleerd worden van wat wij de 20ste gaan maken. Wat weer het op tournee kan. En dat zal ook ongetwijfeld gebeuren.
0: Ja, maar dat, ook die voorstelling zal dan gaan over dat streven naar wat gebeurt er als je de samenleving anders inricht als creativiteit je grote drijvende kracht wordt en niet geld.
1: Precies, ja.
0: Laten we trouwens heel even luisteren naar een korte impressie van die laatste voorstellingen in die reeks van voorstellingen over familieverhoudingen. Ouder pardon.
2: In hoeverre weten onze ouders eigenlijk waar ze aan beginnen en wat goed voor ons is? En in hoeverre kunnen wij hen ter verantwoording roepen voor hun falend ouderschap? De kinderen versus de ouders. Welkom bij Ouder Pardon.
3: Ik wilde helemaal geen kinderen.
4: Nou, ik wilde eigenlijk nooit kinderen.
5: We vonden het leuk, maar we dachten het blijft niet leuk.
2: Jullie hebben ook geen idee wat er komen gaat.
6: Normaal leven zie ik als een leven dat je gewoon naar school gaat en je hebt vrienden. En je hebt twee ouders die gewoon moeite voor je doen en je gewoon graag zien.
7: Dat bepaalde dingen die ik nodig had nooit gezien zijn.

0: het was wel een hormonale toestand.
1: Toen heb ik gedacht, we laten de natuur zijn gang gaan, kijken wat er gebeurt.
2: You have been found. Guilty.
3: Ja, dat is de toekomst als het aan jou ligt, dat die kinderen de rechter kunnen inschakelen als het ouderschap faalt. Jouw zoon heeft nog geen poging gedaan om de rechter in te schakelen?
4: Nee, probeer ik dus al, daar was deze hele voorstelling om gemaakt dat ik dat nog kon voorkomen. Hè?
3: Ja, en is je dat gelukt tot nu toe?
4: Tot nu toe nog wel, ja.
3: Ja.
4: Geen garanties voor de toekomst.
3: Nee. Gaat Ouder Pardon ook nog op tour?
4: Ouder Pardon speelt nog in de special edition. En dan spelen we hem rondom de dag van de kinderrechten in november. Ja.
3: Dan wordt hij nog één keer hernomen. Ja. Ja. Ik kom nog heel even terug op je moeder. Want volgens mij was van haar de uitspraak: gisteren is een droom en morgen een visioen.
4: Ja.
3: Is dat, want jouw moeder was meteen enthousiast. Was meteen enthousiast toen jij theatermaker wilde worden. Is dat ook een spreuk die jou levensmotto is geworden? Gisteren is een droom en morgen een visioen?
4: Ja, en, maar er komt nog iets achter. Gisteren is een droom en morgen een visioen. En daarom is, of ik kan het niet helemaal citeren, maar daarom is er alleen vandaag. Dus kijk goed naar deze dag. Dat is eigenlijk de opdracht. Hè? Nou was mijn moeder nogal van de opdrachten, dus ik heb er aardig veel mee gekregen. maar dit is er zeker één. Ja, mijn moeder sprak dit iedere dag uit bij de ochtend, bij haar ochtendritueel. Dus die had een enorme discipline om zich over te kunnen geven aan, ja, aan wat zij uit het leven wilde halen.
3: Ja.
4: En ik denk dat ik daar wel mee. Begiftigd, belast. Wat, zeg maar welke
3: het lijkt mij begiftigd. Daar zou ik voor kiezen.
4: Ja. Nee, het is dat is absoluut. Ik voel dat ook zo. Ik voel dat echt wel als een enorme rijkdom die ik van haar heb meegekregen.
3: Ja, dat je nu weet hoe je vandaag wil inrichten, maar wel altijd met het oog op de toekomst, altijd met dat visioen. Ja. En daarover gesproken, bij de opening van La Vie Bohème afgelopen donderdag was er een hele performance. En het mooie was, daar stond een tekst centraal waarbij het visioen eigenlijk al werkelijkheid geworden is. Want het is een tekst die daar gepresenteerd werd, die geschreven is vanuit de toekomst. Ik citeer: historici beschouwen deze maand inmiddels als een belangrijk moment in de ontwikkeling van nieuwe vormen van burgerschap en samenleven. Wat destijds experimenteel leek, wordt vandaag op veel plaatsen als vanzelfsprekend beschouwd. La Vie Bohème, de beweging die hier ontstond, is nooit meer verdwenen. Die tekst is te lezen als je binnenkomt in de ijzergieterij bij La Vie Bohème. Is dat wat je uiteindelijk voor ogen staat, dat we elkaar over 20 jaar tegenkomen, ietsje ouder, en dat we zeggen, ja, La Vie Bohème, daar is het allemaal begonnen?
4: Ja, en het is natuurlijk ook al echt al wel begonnen. Hè. Heel veel mensen zijn al begonnen. Maar ik vond het leuk om het te plaatsen in een werkelijkheid dat je het echt denkt, het is al begonnen. En als het al begonnen is, dan speel ik daar dus nu een rol in ook. En schrijf ik ook mee die geschiedenis. Dat is de uitnodiging van die tekst.
3: Ja, en dan is er op 23 juni die wrap-up, zoals jullie dat noemen. Dan gaat de burgemeester in bad. Dan ga je alle ideeën die zijn ontstaan, alle ervaringen met elkaar delen. Wat is stiekem je verwachting? Dat je kunt blijven? Dat die 2000 vierkante meter vrije grond daar in Den Bosch echt jouw grond gaat worden? Of de grond van de creatieve gemeenschap?
4: Ja. Ik zou het de stad zo ongelooflijk gunnen. En niet vanuit van, want dat moeten jullie doen. Maar ik denk echt van, als we nou eens kunnen laten zien. En dat zal echt inspanning zijn. Dus mooiste uitkomst die het kan hebben, is dat we daar met een club omheen gaan staan. Waar gemeente ook echt een deel draagt, maar ook gewoon een veel groter veld van gemeenschap, bewoners, culturele
3: instellingen. Echt een beweging dus.
4: Echt een beweging. Ja, en dat we zeggen, laten we het proberen.
3: En Den Bosch dan als begin van die grote beweging La Vie Bohème.
4: Dat zou prachtig zijn.
3: Mio, ik vond het heel fijn dat je er was.
4: Ik ook.
3: Je kunt elke dag terecht, nog tot en met 23 juni, daar in die ijzergieterij. 9 uur 's morgens gaan de deuren open. Zo ongeveer 9 uur 's avonds gaan ze dicht. Wat staat er morgen allemaal op het programma?
4: Oh, Helco, dat weet ik helemaal niet. Ik ben zo overweldigd. Dan moeten mensen echt de website bekijken bij kalender van La Vie Bohème. Ik zou het echt niet weten, echt.
3: Dus jij stapt morgen binnen, morgenochtend, en dan laat je je verrassen door alles wat daar gebeurt.
4: Dan ga ik schrijven aan mijn voorstelling in een hokje waar dan op staat kunstenaar schrijft, geloof ik.
3: en hebben mensen een beetje respect voor dat bordje, of komen ze je gewoon te horen?
4: Nou, ik ben met name in gesprek.
3: Je bent met name in gesprek, dat verbaast me niks. Minoe Bosma, dankjewel, en ik wens je alle succes. Ik vind het echt een prachtig initiatief. Dankjewel.
4: Dankjewel.

Eerder vanavond stonden we al even stil bij het overlijden afgelopen woensdag van de Vlaamse zangeres Margriet Hermans. En ik wil ook graag afsluiten met een liedje van Margriet. Want 3 keer deed ze ook mee aan Eurosong, de Vlaamse voorronde voor het Eurovisie Songfestival. Voor het eerst was dat in 1987 en toen zong ze dit mooie liedje in slow motion. En geloof mij, wie in slow motion de film van haar leven en carrière terugspoelt, zal zien wat een warme, eigenzinnige en ook dappere vrouw ons deze week is ontvallen.

0: Marit Hermans in slow motion. Einde van Volkspot voor vanavond. Voor straks wens ik je veel genoegen en inzicht bij de muzikale fruitmand van Jury. Morgen zijn wij er weer dan als acteur Olaf Aït-Tamy te gast. Wat mij betreft zou die zomaar eens de rol van zijn leven kunnen spelen op dit moment. Als filosoof Baruch de Spinoza in de spectaculaire muziektheatervoorstelling die te zien is in het Amsterdamse Bostheater. Morgen in Volkspot. Fijne avond nog en tot morgen.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: 9 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de schades die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Railschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. En dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven achterkwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op de luchthavens Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de Marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. En toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De muzikale fruitman. Jury van der Geest.

Mr. Al Green. Niet alleen zanger, maar ook dominee. Eind jaren 70, toen keerde hij zijn leven volledig om. Gaf zich over aan God, kocht hij in 1976 een eigen kerk. En ging toen in Memphis voor als dominee. En vanaf dat moment koos hij steeds vaker ook voor gospelmuziek. En dit lied, Precious Lord, dat nam hij op toen hij al volop in de kerk stond. En leverde zelfs nog hem een Grammy op. Precious Lord, take my hand. Je hoorde Al Green. En daarmee zeg ik een hele goedenavond. En van harte welkom bij de muzikale fruitmand van de EO. Tot 11 uur vanavond draait het om jou. En onder ander, want het draait om wat jij wil aanvragen. Maar daarmee ook een mooi moment om iemand een lied te geven. Aanvragen mag vanavond. Moet je denken aan psalmen, gezangen, andere mooie geestelijke liederen. Daar draait het vanavond om. Gebeurt al meer dan 55 jaar in de muzikale fruitband. En dus ook vanavond op deze 6 juni. De lijnen die staan bij deze open op 0800 3000 555. En kom je er nou niet meteen doorheen, zou zomaar kunnen, dan mag je ook een bericht typen via de NPO Luister-app. En dan belandt het hier ook rechtstreeks voor mijn neus. Dus 0800 3000 555 of een bericht met de NPO Luister-app. Maar aanvragen kan ook door de week via de website nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. En zo kwam ook het eerste verzoek van vanavond binnen van Herman Martens uit Ommen. Hij vraagt vanavond iets aan voor zijn lieve vrouw Roelien. En daar is een mooie reden voor, want Roelien is vandaag jarig en wordt 70 jaar. En Herman die schrijft: dankjewel Roelien, voor je trouw, voor je behulpzaamheid en je aandacht voor mij. En dat al ruim 46 jaar. En voor zoveel mensen die op jouw pad komen. Van harte gefeliciteerd Roelien. En voor jou klinkt vanavond dit lied, het lied van de opstanding. De steppen zal bloeien.

Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555.

Dit lied is geschreven door Henk Hazeleger. Hij liet zich daarvoor helemaal leiden door Psalm 91. De psalm die gaat over schuilen bij God. Over veilig zijn onder zijn vleugels. Hoe onrustig de wereld om je heen ook is. En precies dat verlangen hoorde je ook terug in dit lied. Jezus, ik wil heel dicht bij u komen. Jorde, de versie van Nederland zingt. En zingen, dat werd gisteravond ook veel gedaan in Ahoy. Want daar werd namelijk 50 jaar EO Jongerendag gevierd. Met het grootste worshipconcert van Nederland. Het was een zaal, een arena als het ware. Vol met mensen samen die uit volle borst aan het zingen waren. Met nou ja, heel veel liederen van vroeger die mensen doen denken aan die EO Jongerendag. Michael W. Smith, Martin Smith. Ellie was er ook bij van Ellie en Rickert. En Albert Smelt van de band Trinity. Kees Kraaiendoort, Ronduit Praise Band. Heel veel herinneringen van die Jongerendag, 50 jaar. En die herinneringen die kwamen bij heel veel mensen weer naar boven. En nou, als je het gemist hebt, dan is het binnenkort ook te zien in het televisieprogramma Nederland Zingt. Die gaan een hele mooie uitzending maken die geheel in het teken van dat reunieconcert staat. Maar nou ja, als er vanavond nog herinneringen bij jou naar boven komen, dan mag je dat laten weten via de NPO Luisterapp of door te bellen naar 0800 3000 555. Ik kreeg al één verzoek binnen van Okke. Okke uit Veenendaal. Hij was een van de vele duizenden mensen in de zaal. En hij vraagt nu een lied van Michael W. Smith aan, die er gisteravond ook was. En nou, het lied Friends werd ook gezongen, kwam daar voorbij. En Okke die laat weten, ik kreeg kippenvel van top tot teen. En daarom vraagt hij vanavond dit lied aan voor alle vrienden met wie hij dit soort avonden al jaren deelt. Michael W. Smith en Friends.

prachtige versie Ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien. Het christelijk groot gemengd koor Stadskanaal was dat, met een lied dat oorspronkelijk uit Amerika komt tijdens de Glory Song. Charles Gabriel, die schreef het rond 1900, werd daarna over de hele wereld bekend. En het gaat over later. Over thuiskomen bij je heiland. Mooi woord, en hem van aangezicht tot aangezicht zien. En over het weerzien met geliefden die je zijn voorgegaan. Ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien. Ja, er is natuurlijk maar één ding mooier dan zingen, en dat is samen zingen. Een van de kerkvaders, Augustinus, die zei het al: wie zingt, die bidt dubbel. Nou, er werd gisteren al flink gezongen natuurlijk door duizenden mensen tegelijk in Ahoy Rotterdam met de EO Jongerendag en dan het reunieconcert daarvan. Maar in Katwijk, ja, daar kunnen ze er ook wat van. Daar worden al jaren de mannenzangavonden gehouden. Met honderden en soms wel 1600, 1700 mannen tegelijk die uit volle borst zingen. En die avonden die zijn opgenomen. En dat maakt het volgende lied extra leuk. Want Teunis die vraagt het aan. En laat Teunis nu net zelf één van die mannen zijn die je hoort. Een van die 1600, 1700 mannen die dit zingen. En hij vraagt nu een lied aan. Ik wil zingen van mijn heiland, de mannenzang uit Katwijk.

0: Martijn van Essen, hij zong het een aantal jaar geleden hier live in de muzikale fruitmand. Trage tijd.
1: Van harte aanbevolen.
0: Elke week bel ik met een vriend van dit programma voor een muzikale aanbeveling. En dat is dan een lied dat van harte mag worden aanbevolen. En vanavond met muziekuitgever Arjan van der Bijgaard van muziekuitgeverij Eco Vata. Arjan, goedenavond. Even kijken hoor. Arjan, hang je aan de telefoon? Ik denk het wel.
2: Ja?
0: Dag Arjan, ja. Sorry.
2: Ja, okay,
0: ja. Ik had even het verkeerde schuifje open. Vanavond wil je een lied aanbevelen van een duo dat dit jaar zelf ook iets te vieren heeft met een jubileum.
2: Ja, dat klopt. En naar aanleiding van dat jubileum, waar ik vorige week geweest ben,
0: ja,
2: heb ik dit liedje uitgekozen. Ja.
0: En het gaat om Reni en Elisa, Als het leven soms pijn doet.
2: Ja, inderdaad, ja. Wat ik net al vertelde, we waren vorige week zaterdag in Eindhoven. En daar hebben ze tal van liedjes gespeeld in die 25 jaar die ze gemaakt hebben en gezongen. En bij dit liedje hebben ze ook een hele mooie toelichting gegeven. Dit liedje is eigenlijk een schreeuw tot God. Het is geschreven door Marcel Zimmer en de muziek is door Elisa gemaakt. En ze hebben dus ook getuigd dat dit liedje, dat ze de inhoud daarvan ook in hun eigen leven ervaren hebben. En dat het ook een van hun meest gevraagde liedjes is. En het is echt een schreeuw uit het diepst van het hart van iemand die in nood is en die Gods hulp zoekt. En dat is, de titel zegt het al, Als het leven soms pijn doet.
0: Hmm. En in dat lied zit ook een zin, juist op die momenten, en dat is dan ook de tour van het lied, omdat dit dus inderdaad hun meest aangevraagde lied is, misschien ook wel hun meest bekende, en daar verwijzen ze dan naar, juist op die momenten van Reni en Elisa.
2: Ja.
0: Dank dat je het vanavond kunt aanbevelen, Arjan. We gaan er naar luisteren en tot over een aantal weken weer.
2: Oké.
0: Dit zijn Reni en Elisa, en Als het leven soms pijn doet in de muzikale fruitmand van zaterdag 6 juni.

Waar woorden tekortschieten, spreekt muziek. Deel jouw muzikale bemoediging met iemand die het goed kan gebruiken. Via de NPO Luisterapp of bel naar 0800 3000 555.

0: Diana Ross en Reach Out en Tarts.
1: Geven maakt gelukkiger dan krijgen. Vraag ook een lied aan voor iemand anders via de NPO Luister-app. Of bel 0800 3000 555.
0: Een hele goede avond, Adrie.
2: Hallo.
0: Je was bij het reunieconcert van de EO Jongerendag gisteravond.
2: Ja, dat klopt. Ik hoor net de uitspraak geven is gelukkiger dan krijgen. Maar in dit geval was krijgen ook heel erg leuk.
0: Ja, want je was er gisteren bij en je had niet zelf kaartjes gekocht. Hoe ben je er dan gekomen?
2: Nee, dat klopt. Mijn zus Gerda die had kaartjes aangevraagd voor mij en mijn dochter. Want ze zei van ja, jullie vinden het altijd fijn om Michael W. Smith en Ellie en nou ja, allemaal te horen en te zien. En toen hebben we kaartjes gewonnen.
0: Wauw, dus je hebt kaarten gekregen die je zus Gerda heeft gewonnen hier.
2: Ja.
0: Nou, wat mooi. En je ging samen met je dochter Frida. Hoe was het om al die bekende artiesten en al die bekende liederen weer te horen?
2: Ja, dat is zo bijzonder. Dat is, je wordt in één keer weer jong. Dus, en gewoon over, oh ja. Er was een gesprekje ook met de dochter van Henk Binnendijk. Nou, dat was ook een stuk herkenning. Jan van der Bos, die zat in de zaal, dus die werd even geïnterviewd. Dat is ook allemaal, dat is nostalgie, dat is herkenning. Maar het is ook mooi om gewoon door de jaren heen zien dat het allemaal nog verder gaat en wat er allemaal toen was en wat er nu, hoe dat doorgaat. Dat is fantastisch.
0: Ja, want die jongerendag die bestaat nu 50 jaar. Wat waren een beetje de jaren dat je er zelf naartoe ging?
2: Ja, ik ben er dus nooit geweest.
0: Ook nog nooit geweest zelfs?
2: Nee, ik zag de laatste, dat was wel grappig, onderweg naar de trein zag je allemaal mensen lopen met vlaggenstokjes, want ze hadden allemaal een witte vlag gekregen. Dus je zag bij diverse mensen een wit vlaggenstokje, denk hé, die komt er ook vandaan. En op een gegeven moment zaten er een paar mensen nog te praten van, ik was er nog nooit geweest. Ik denk, nee, ik ook niet. Ja, je wist wel dat het bestond, maar er was altijd iets waarom je daar niet heen ging. Ik weet niet waarom.
0: Maar die artiesten ken je dus meer van de radio en van cd's en andere bijeenkomsten.
2: En de tv, en dat je wel meekeek op de tv, dat zeker wel.
0: Was er dan een moment tijdens het concert dat toch heel veel indruk op je heeft gemaakt? Of misschien toch wel terug heeft gebracht naar vroeger?
2: Ja, vooral dat Ellie kwam. Ellie die was nu met Albert, want Rickert die staat niet meer op het podium. Maar Ellie, dat is gewoon, in onze gezin was dat vroeger al een bekendheid. Mijn moeder die, als de kleinkinderen kwamen en ze vond dat ze een beetje druk waren, dan zette ze Ellie en Rickert op en dan werd het vanzelf rustig in de kamer.
0: Oh ja, dus, wat leuk om te horen. Ja, en dat heb je dus live meegemaakt gisteren.
2: Ja. En toen het begon van, er was een kuikentje. Ja, nou, de hele zaal die ging gewoon als een peuter ging die meestal zingen. Nou, dat was zo ontroerend. Dat was echt heel bijzonder.
0: Nou, heel leuk, Adrie. Ik denk bij deze ook een bedankje voor je zus Gerda die de kaart aan je heeft gegeven. En
2: zeker
0: aan je dochter Frida.
2: Zeker.
0: En de fragmenten, deels ervan, die staan al online op de website van de EO. Binnenkort ook nog een mooie compilatie-uitzending van Nederland Zingt op televisie.
2: Oh,
0: en bij deze dan die compilatie. Het was gisteren dus te horen en nu al op de radio. Ik zag een kuikertje van Ellie Zuiderveld en Albert Smelt. En dan kun je alsnog een beetje meezingen. Dankjewel voor het bellen en aanvragen, Adrie.
2: Dankjewel.

0: Och, wat doen jullie dat prachtig, kindertjes. Weet je wat? We delen deze prachtige mooie zaal in tweeën. Deze helft zingt met mij mee in de schaduw en jullie met Elbert. U bent mijn toevlucht.
1: Iedereen klaar?
0: En...

0: Even allemaal een dikke knuffel voor de mensen naast je.
1: Ja.
0: Let's go. Even arm in arm, arm in arm. Oké, okay, ja. Dan gaan we dan. 1, 2, 3. We hebben allemaal wat.
2: We zijn allemaal raar.
3: En toch zijn we broertjes en zusjes.
2: We hebben allemaal wat. We zijn allemaal raar.
3: En toch houden we van elkaar.
0: En samen.

Wat een feest. Ellie Zuiderveld en Elbert Smelt en hun compilatie onder meer Ik zag een kuikentje. Gisteravond zongen ze dit op het podium van Ahoy Rotterdam tijdens het reunieconcert van de EO Jongerendag. En voor heel veel bezoekers en misschien ook wel voor jou nu als luisteraar bracht het een stroom aan hele mooie herinneringen terug. Dit is de muzikale fruitband van de EO met nu het lied Als wij de handen vouwen. Mannen Ensemble, kantaren onder leiding van André van Vliet.

Mannen-ensemble Cantare onder leiding van André van Vliet en Als wij de handen vouwen. Er is de muzikale fruitmand van de EO hier op NPO Radio 5. En als je nou zelf ook nog een lied hebt dat je zou willen horen, dan mag je bellen naar 0800 3000 555 of je stuurt een bericht met de NPO Luister-app. We hebben ook nog een website. Misschien goed om ook nog even te noemen. nporadio5.nl/de-muzikale-fruitmand. En als je daar een lied aanvraagt, dan ontvang je ook nog een bevestiging per mail. En dan weet je zeker dat het lied ook daadwerkelijk in de uitzending komt. Anneke Schoenmaker, dankjewel. Anneke Schoenmaker uit Vriezenveen die vraagt een lied aan voor de bewoners van zorgcentrum De Friese Hap. En dat doet ze gewoon omdat dit een mooi lied is en om iedereen daar de groeten te doen. Dus bij deze, Anneke, leer mij uw weg, o Heer. Die klinkt bij deze.

0: Jokebuis. En leer mij uw weg, o Heer. Ja, ik zei net, dit is een verzoek van... even kijken... Nou, nu haal ik allerlei dingen door elkaar. Anneke die had een ander verzoeklied. Dus Anneke, als je dit hoort, die komt er zometeen na 10 nog even aan. Dit lied, Leer mij uw weg alweer, dat was een verzoek van Plony. En die bedankt mij voor deze uitzending. En is ook blij met de uitzendingen van Nederland Zingt op televisie. En daarom wou ze graag dit lied, Leer mij uw weg alheer, horen. Dus bij deze Plony, ik hoop dat het je goed heeft gedaan. Anneke, zometeen na 10 komt jouw verzoek er nog aan. En wat er ook aankomt, dat is een verzoek voor de deelnemers van de Alpe d'Huez. Ja, er is een luisteraar die aan jullie heeft gedacht. En die vraagt zometeen een lied voor jullie aan. Na 10.
1: In Suriname krijgen veel ouderen en mensen met een beperking niet de zorg die ze nodig hebben. In het Emmahuis in Paramaribo wonen ouderen die nergens anders terecht kunnen. Maar het gebouw is ernstig vervallen en onveilig. Daarom komen we in actie voor een renovatie van dit verzorgingshuis. Zodat het weer een veilig thuis wordt met goede zorg. Ook ondersteunen we gezinnen die zorg dragen voor een familielid met een beperking. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Suriname.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 10 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de koninklijke marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. En dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op de luchthavens van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Railschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. En naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in de glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen ambulance waren verbaasd over de grootte van de slang. Mogelijk een net python. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitman. Joeri van der Geest.

Hanneke Sleurink en Hey Hallo. Nou, ik zeg een hele goede avond. Ik hoop dat je vanavond iets uit de muziek mag halen. Zij het kracht, zij het een bemoediging of steun. Clony die vroeg zojuist een lied aan. Wijs mij, of ja, leer mij uw weg, o Heer. En ze stuurt nu een berichtje. Dankjewel, heel mooi. Zeker de uitvoering van Joke Buijs. Nou, daar doen we het voor, Clony. Fijn om te horen. Dit is de muzikale fruitmand van de EO van zaterdag 6 juni. Misschien was je gisteren ook wel bij het reunieconcert van de EO Jongerendag. Nou, wil je daar iets over delen of een lied horen, dan mag dat vanavond. Of misschien hoorde je deze week wel ander nieuws, iets vrolijks of juist iets heel verdrietigs. Dan mag je ook voor jezelf of voor iemand anders iets aanvragen. Het kan via de telefoon op 0800 3000 555 of door een bericht te sturen met de NPO Luister-app. Dan beland het hier op de verzoeklijst en ga kijken of ik voor 11 uur vanavond nog iets voor je kan betekenen. En zo heb je ongetwijfeld meegekregen dat deze week, in de eerste week van juni, de Alpe d'Huez weer werd gereden. Er waren zo'n 5000 mensen die de grote Franse bergen beklommen, te voet of op de fiets, om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Nou, onze eigen Bert Kranenbarg van NPO Radio 5 die deed mee, en daar hebben we ook uitgebreid verslag van gedaan hier op de zender. Maar voor al die mensen die de berg op gingen in de strijd tegen kanker, vraagt Margje vanavond een lied aan. Dichter bij de hemel kom ik niet. Een lied van Maarten Peters en Margriet Eshuis. En het klinkt hier vanavond voor iedereen die heeft meegedaan.

0: Het vorige lied dat ging over dichter bij de hemel komen. En dit lied wijst precies die weg daarheen. Ver boven de sterren, zo ziet het christelijk mannenkoor Eiland Urk. Daar ligt een stad van behoud. Daar woont God en daar is leven voor iedereen die bij hem hoort. Geen zilver of goud betaalt die plek. Alleen Jezus maakt de weg vrij. Je hoort het christelijk mannenkoor Eiland Urk en Stad van Behoud.
1: Van jong tot oud, sommige muziek brengt generaties samen. Vraag dat ene lied aan dat jullie raakt. Stuur vanavond nog een bericht via de NPO Luisterapp of pak de telefoon en bel 0800 3000 555.
0: Een hele goede avond, Rinus. Leuk dat ik je even aan de telefoon heb.
2: Ja, Juri.
0: Een vaste luisteraar van de muzikale Fruitmand.
2: Wat zeg je?
0: Een vaste luisteraar van de muzikale Fruitmand ben je.
2: Ja, ja, al jaren.
0: Ja, en zing je ook al mee met de muziek?
2: Nou, nog wel. Ja, wel dus wel.
0: Ja, zolang het kan. Ja. En natuurlijk ook in de mannenkoren. Want ik heb begrepen dat je 20 jaar gezongen hebt.
2: Ja, plus minus 20 jaar heb ik op de lofstemming in Broek op Lange Dijk gezongen. Onder leiding van Albert Vultner en Frans Cox.
0: Ja.
2: En in 2019 ben ik eraf gegaan.
0: Oké. En wat heeft dat zingen je gebracht in al die jaren?
2: Nou, ik ben... Nou, ik moet mijn hele leven eens wat vertellen. Ik was... voor mezelf standig zat ik in de groentehandel. En dat ging niet meer. Toen ben ik naar een baas gegaan. Wat ik helemaal niet gewend ben. En toen ben ik geopereerd. En toen werd ik ziek. En toen ben ik geopereerd aan mijn hypofyse in Leiden, LMUC. En toen ben ik vreselijk depressief geweest. En toen ben ik afgekeurd voor mijn werk uiteraard. Nou, wij werkten 80 uur in de week. Dus ja, dan hadden helemaal niks. Dat ging niet. En toen een nicht van mijn vrouw, die zegt, Rinus, je moet naar de lofstem gaan. Nou, en dat heb ik gedaan. En toen heb ik nog werk gezocht via het arbeidsbureau. En toen ben ik boodschappenjongen van een garagebedrijf geworden in Noord-Zoelde. En dan ben ik nog alsnog, en ondertussen ben ik 84.
0: Zo. Nou, dat is wel een indrukwekkend verhaal, Rinus.
2: Ja, maar ja. Weet je wat het is? Zingen is het allerbeste voor een mens om ergens bovenop te komen.
0: Nou, daar ben jij een goede getuige van dan.
2: Ja.
0: Ja, en daarom ook mooi om nu naar jou te luisteren, Rinus. Want ik ga uiteraard een lied van het koor zingen, draaien. Het christelijk mannenkoor De Lofstem, mijn Broek op Lange Dijk. Waar je zelf ook op te horen bent.
2: Ja, en, 2013, hè?
0: Ja, heren, kom tot u. Ja. Nou ja, in ieder geval, dat is de uitvoering. En ook onder leiding van Frans Cox, dus ook geen onbekende voor je.
2: Ja.
0: Ik zou zeggen, Rinus, zet de radio nog even hard aan.
2: Ja.
0: En zing lekker mee met dit lied.
2: Ja, en kan ik jou dan neerleggen?
0: Je kan de telefoon ophangen, de radio heel hard en dan zelf meezingen.
2: Ja, jullie heel erg bedankt.
0: Nou, graag gedaan, Rinus, en een fijne avond.
2: Dag hoor.

Heer, ik kom tot u, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. Prachtig gezongen, Rinus, op dit koor. Het christelijk mannenkoor De Lofstem uit Broek op Langendijk. Plus minus 20 jaar onderdeel van de uitgemaakte. En ik vond dat je prachtig hebt gezongen.

Keith Richards is inmiddels 85 jaar, staat nog altijd op het podium. Hij trok vorig jaar gewoon weer volle zalen. En hij deelde ook in een interview dat hij zich hardop afvroeg, ja, hoe houd ik dit toch vol? Nou, het zou zomaar met zijn geloof te maken kunnen hebben. In de jaren 60 werd hij een grote ster en in diezelfde tijd kwam hij tot geloof. En dat geloof draagt hij nog steeds met zich mee. Hoorde je net ook in dit lied, Why Me? 10.000 redenen, nou die zijn er zeker om God te loven elke dag weer opnieuw. Of je nu jong bent of oud, of de dag goed was of zwaarder, is altijd iets om dankbaar voor te zijn. En dit lied, ja, dat zegt het ook natuurlijk. 10.000 redenen om God te loven en te eren. Anneke Schoenmaker uit Vriezenveen die vraagt het aan voor de bewoners van zorgcentrum De Friese Hap. Nou, eigenlijk gewoon omdat ze het een mooi lied vindt. En elke week zingt Anneke het uit volle borst mee. Luistert ook naar de muzikale fruitmand. En dat doet ze niet alleen. Haar kat, die doet ook altijd vrolijk mee. Dus bij deze, voor alle bewoners van De Friese Hap en voor Anneke en haar kat, opwekkingslied 733. 10.000 redenen. Loof de Heer, al mijn ziel. De uitvoering van Gerald en Nelinda.

Band met opwekkingslied 756, Schuilplaats. Ook in de Bijbel wordt God vaak als een schuilplaats genoemd. Een plek waar je veilig bent als het stormt in je leven. Moet je denken aan David. Hij verstopte zich voor wie hem zocht en bij God vond hij de rust. Psalm 91, waar staat dat je mag wonen in de schaduw van de Allerhoogste. Ja, dat pakte dit lied precies op. Veilig zijn, beschut onder Gods vleugels. Daarvoor Gerald en Nelinda Troost op verzoek van Anneke met 10.000 redenen. Mooi om te zien wat er gebeurt in de NPO Luister-app. Rini en Gerrit, die bedanken alvast voor de mooie uitzending. Bas, die is erbij, die zegt... Hey, wat bijzonder dat een kat kan zingen bij 10.000 redenen. Nou, Bas, ja, met een beetje fantasie lukt dat misschien nog wel. En dan vond ik het ook nog wel mooi wat Gerda stuurt. Die stuurde nog... iets op over de EO Jongerendag. Die zegt, vandaag was toch de EO Jongerendag. Kun je daar iets van laten horen? Weet je misschien ook hoeveel jongeren er waren? Nou, er waren in ieder geval heel veel jongeren. Het was een heel stadion vol. Volgens mij zo'n 15.000 die dat zijn.

10.000 redenen. Nou, Bas, ja, met een beetje fantasie lukt dat misschien nog wel. En dan vond ik het ook nog wel mooi wat Gerda stuurt. Die stuurde nog iets op over de EO Jongerendag. Die zegt, vandaag was toch de EO Jongerendag. Kun je daar iets van laten horen? Weet je misschien ook hoeveel jongeren er waren? Nou, er waren in ieder geval heel veel jongeren. Het was een heel stadion vol. Volgens mij zo'n 15.000 die dat zijn. En ik zag nog wat mooie beelden voorbij komen op het internet. En even kijken, die had ik ergens staan. Misschien dat ik die zo meteen nog even voor je heb, Gerda. Ondertussen ook een bericht van iemand. En die vraagt dan weer een lied van Elvis Presley. Kijk, ik zit een beetje te rommelen. Maar ik heb een fragment voor jou. En kijk, zo zong dat ongeveer. Het is niet de allerbeste kwaliteit, Gerda, maar zo krijg je toch een beetje een impressie van hoe dat klonk vandaag. Mijn Jezus, mijn Redder, wat natuurlijk ook een echte opwekkingklassieker is. En die wordt alweer gezongen door een nieuwe generatie. Een heel stadion vol, zo'n 15.000 jongeren. Dus dat geeft toch weer hoop voor de toekomst, denk je niet? Oké, dan nu een verzoek. Een verzoek van Elvis Presley. En dat is een verzoek van Dirk Meijer. Hij voelt zich een beetje eenzaam en wil daarom graag een lied van Elvis Presley horen. En nou heeft Elvis natuurlijk heel veel mooie gospels uitgebracht. Ik hoop dat deze bevalt, meneer Meijer. Amazing Grace van Elvis Presley. MUZIEK

christelijk koor Jigdal Jahu en hier in uw heiligdom. Dit is de muzikale fruitmand van de EO van zaterdag 6 juni. In het Bijbelboek Openbaring beschrijft Johannes een stad waar de straten van goud zijn. Geen tranen meer, geen rouw en geen dood. Alleen maar leven. Ja, dat is ook het beeld dat Dolly Parton oproept in het volgende lied, Golden Streets of Glory. En ze hoopt dat haar voeten schoon genoeg zijn om op die gouden straten te lopen. En ja, het is een verlangen van haar wat doorklinkt in het lied, ook een beetje hoop en vrees tegelijk. The Golden Streets of Glory. Het is een lied dat vanavond klinkt voor Rianne van Dreumel. Vorig jaar juni verloor ze haar man. In juni verloor ze haar man en daarom vanavond een lied. Ze heeft afgelopen donderdag zijn as uitgestrooid laten weten over de zee met de marine. Het was een mooi, emotioneel moment en weer een stukje extra afsluiting. Rianne, voor jou klinkt vanavond Dolly Parton en The Golden Streets of Glory.

Dolly Parton en de Golden Streets of Glory. Het is al wat later op de avond, 11:11 in de muzikale fruitmand. Geen idee hoe je zit te luisteren, misschien wel licht te luisteren, zoals het geval is bij Thea van der Steen. Ze belde zojuist op, laat weten lekker op bed te liggen, mooie afsluiting van de dag met de muzikale fruitmand, zegt ze. Nou, ze is vast niet de enige. Maar Thea, je vraagt ook een lied aan. Laten we even ter zake komen. Het lied Mijn Jezus, ik hou van u. Gezongen door een mannenkoor en in dit geval mannenkoor Prins Alexander. En Mijn Jezus, ik hou van u.

Mannenkoor Prins Alexander onder leiding van de enthousiaste Arjan Breukhoven, dirigent van het koor. Mijn Jezus, ik hou van u. Een lied dat de dag mag afsluiten voor onder meer Thea van der Steen die het aanvroeg. En als de dag sluit, ja, dan begint de nacht. En daarna komt natuurlijk weer de morgen. En Gerrit en Rini die vragen voor zichzelf een lied aan dat ook op dit moment past. Blijf bij mij tot de ochtend. Stay with me till the morning. Tot het licht weer komt. Een mooi verlangen dat ieder mens denk ik wel kent. En vanavond klinkt in de uitvoering van Vicky Brown. Stay with me till the morning.

Stay with me till the morning. En wat ging dit weer snel. Dank voor je gezelschap vanavond en voor alle verzoeken die binnenkwamen. Morgenochtend dan zit mijn collega Jurjen ten Brinke hier met het programma Groot Nieuws. Met net zulke mooie psalmen, gezangen en andere liederen. Morgenavond om 8 uur dan hoop ik hier zelf weer te zitten. Verzoeken daarvoor zijn welkom via de website nporadio5.nl/demuzikalefruitmand. Hopelijk tot morgen. Slaap lekker. En om nog even in dit moment te blijven, is dit het christelijk gemeentekoor Viva Vox. Heer, nu de avond nadert.

0: omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 11 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. Wel werden twee mensen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. J mag in Nederland twee concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn tweede concert, ook in de Gelredome, en beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af, en ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond en zijn pas was vergeten, mocht daardoor niet reizen. Rond 7 uur vanavond was de storing voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS worden gespeeld nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn drie groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. De Europa-run heeft dit jaar iets meer dan 5 miljoen euro opgeleverd voor mensen met kanker. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het slotfeest in Rotterdam. De organisatie had vooraf gemikt op een opbrengst van 5 miljoen euro. Aan het driedaagse loop- en fietsevenement in het Pinksterweekend deden ruim 200 teams mee met in totaal zo'n 5000 deelnemers. Exemplaren van het Parool van vandaag worden op het internet voor grof geld aangeboden. En dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap, waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan 20 euro voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in de glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een net python. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst nog wat buien, later zon. En het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, het begin van zondag 7 juni. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enkele tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken daar vuurwerk af. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

het droom gehad.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, wordt een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas. Die gesprekken gaan over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af, ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst buien, later zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.